0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Curaçao houdt zich op de knock-outfase van het wereldkampioenschap voetbal. In Kansas City speelde de WK-debutant met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De grote man aan de kant van het team van bondscoach Dick Advocaat was doelman Eloy Room. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met maar liefst 15 reddingen hield de keeper zijn doel de gehele wedstrijd schoon. Dat aantal is een officieel record op een wereldkampioenschap. Room werd na afloop uitgeroepen tot de man van de wedstrijd en kreeg zelfs felicitaties van koning Willem-Alexander. De doelman grapte na zijn optreden dat hij op Curaçao wel een standbeeld heeft verdiend. Hij noemde het de beste wedstrijd uit zijn loopbaan en vertelde dat hij heeft gedroomd van dit moment. In de openingswedstrijd tegen Duitsland incasseerde de keeper nog 7 tegendoelpunten. Na het duel met Ecuador eerde Room de overleden oud-doelman Jairzinho Peter met een uniek shirt. Door het gelijkspel blijft Curaçao in de race voor de volgende ronde. De ploeg sluit de groepsfase af met een wedstrijd tegen Ivoorkust. Bondscoach Dick Advocaat dacht na de stunt vooral aan de supporters op het eiland, waar het na het duel een echt gekke Ivoorkust. Bondscoach Dick Advocaat dacht na

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. België en Iran speelden in Los Angeles 0-0. Beide ploegen staan na 2 gelijke spelen op 2 punten. De beslissing valt op zaterdag 27 juni om 5:00 in Nederland, bij Egypte tegen Iran en bij België tegen Nieuw-Zeeland. Spanje herstelde zich op het wereldkampioenschap met een ruime zege op Saoedi-Arabië van 4-0. Lamine Yamal opende de score, Mikel Oyarzabal scoorde 2 keer en een eigen doelpunt bepaalde de eindstand. Met die overwinning nam Spanje de kop in groep H. Bij Oranje was het een ontspannen herstel in Dallas. Alle spelers verschenen op het veld. Quinten Timber keerde terug en trainde apart. De basisspelers fietsten uit en er waren geen grote nieuwe blessuregevallen. Crescencio Somerville had een gehechte wond aan de wenkbrauw. En Virgil van Dijk werkte rustig door na een tik op de heup. Bij het komende duel met Tunesië kan elk doelpunt tellen voor Oranje. Nederland en Japan hebben 4 punten en een doelsaldo van +4... met 5-4 gemaakte goals in het voordeel van Nederland. Beide wedstrijden beginnen gelijktijdig om 1:00 's.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Alexander Zverev heeft een opvallende verklaring gegeven voor zijn verlies op het tennistoernooi van Halle. De Duitser kwam met diabetes en injecteerde naar eigen zeggen te veel insuline vlak voor de wedstrijd tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zverev verloor de partij op het gras in 3 sets na een strijd van bijna 3 uur. Het werd 7-6, 4-6 en 5-7. Na afloop liet de tennisser weten dat hij enorme problemen had met zijn bloedsuikerspiegel. Zijn meter gaf vlak voor de start een hoge waarde aan, terwijl zijn eigen gevoel juist het tegenovergestelde zei. Door de foute inschatting spoot hij te veel insuline in. En om te voorkomen dat zijn bloedsuikerspiegel te gevaarlijk laag zou worden, moest de tennisser tijdens de wedstrijd noodgedwongen veel suiker wegdrinken. Zverev liet weten dat hij zich daardoor in de tweede en derde set doodziek voelde en fysiek geen vuist meer kon maken. De tennisser leeft al vanaf zijn 4e met diabetes type 1 en moet zijn hele leven al insuline injecteren. Ondanks de uitschakeling reist de kersverse Roland Garros kampioen met vertrouwen af naar Londen. Het gasttoernooi van Halle ontbreekt weliswaar nog op zijn erelijst, maar Zverev gaf aan dat hij zich qua tennis helemaal klaar voelt voor Wimbledon, dat later deze maand begint.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 3 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Rotterdam-West is door het dolle, want Kaapverdië heeft op het WK voetbal met 5 geboren Rotterdammers in de basis gestunt door topland Uruguay op 2-2 te houden. Het is het 2e punt voor Kaapverdië bij hun WK-debuut, nadat ze ook al knap gelijk speelden tegen Spanje. Op de laatste speeldag moeten ze tegen Saoedi-Arabië. Veel bedrijven in Nederland willen dat er snel een strenger klimaatbeleid komt. Dat zorgt op korte termijn wel voor extra kosten, maar het geeft ook meer zekerheid op de lange termijn. Ongeveer 1 op de 3 bedrijven wil wel dat strenge beleid, maar het liefst niet meteen om de kosten nu nog behapbaar te houden. In het noorden van Marokko is gisteren een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten een piloot en een passagier, allebei uit Frankrijk. Ze hebben het niet overleefd. Kort na opstijgen, vlakbij de Middellandse Zee, kon het toestel niet meer klimmen en stortte het neer. Het vliegtuig was onderweg naar Montpellier in Frankrijk. En illegale casino's krijgen alle ruimte om te adverteren op Instagram en Facebook, terwijl dat niet mag. De Telegraaf heeft de afgelopen maanden ruim 70.000 advertenties gezien. Slechts een handjevol werd verwijderd. De reclames roepen dat je alleen kan winnen, maar daar klopt helemaal niks van. De Waakhond sleept Meta voor de rechter. Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag laat de zon zich weer ruim zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Kaapverdië speelde gelijk tegen Uruguay. De wedstrijd eindigde in 2-2. Na het gelijkspel tegen Spanje pakte de debutant opnieuw een punt. België en Iran speelden in Los Angeles 0-0. Beide ploegen staan na 2 gelijke spelen op 2 punten. De beslissing valt op zaterdag 27 juni om 5 uur 's ochtends in Nederland, bij Egypte tegen Iran en bij België tegen Nieuw-Zeeland. Bij Oranje was het een ontspannen herstel in Dallas. Alle spelers verschenen op het veld. Quinten Timber keerde terug en trainde apart. De basisspelers fietsten uit en er waren geen grote nieuwe blessuregevallen. Crescencio Somerville had een gehechte wond aan de wenkbrauw. En Virgil van Dijk werkte rustig door na een tik op de heup. In de groep van Oranje won Japan ruim van Tunesië met 4-0. Ayase Ueda scoorde 2 keer en gaf een assist. Japan staat nu net als Nederland op 4 punten en Oranje gaat aan kop op doelsaldo. Tunesië is uitgeschakeld.

0: do. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Williams teambaas James Vowles heeft er alle vertrouwen in dat coureurs Alex Albon en Carlos Sainz langer bij het Formule 1-team blijven. Volgens de teambaas is er sprake van volledige openheid over hun toekomst. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Britse team beleeft een lastige start van het seizoen, aangezien de huidige auto kampt met overgewicht en een gebrek aan neerwaartse druk. Vowles erkent dat het team de afgelopen winter het verkeerd heeft aangepakt en de prestaties van de rijders daarmee tekort heeft gedaan. Toch benadrukt hij dat er hard wordt gewerkt aan verbeteringen en moeten de updates bij de komende races het gewicht stapsgewijs omlaag brengen. Puntenfinishes in Miami, Montreal en Monaco laten juist volgens de teambaas al zien dat de auto potentie heeft. Vowles stelt dan ook dat beide coureurs achter het project staan en dat hun toekomst bij Williams ligt en geeft aan dat zij de waarde van eerlijkheid en transparantie delen. Mochten de rijders een overstap overwegen, dan zouden ze dat direct met hem bespreken zoals zij dit zowel intern als publiekelijk hebben aangegeven. Vowles voegt toe dat de coureurs logischerwijs naar topteams kijken als daar een plek vrijkomt. Het is daarom volgens hem de taak van het team om snel verbeteringen te tonen, zodat ze in de toekomst weer mee kunnen strijden om de podiumplaatsen. Albon en Sainz hebben volgens Vowles al veel tijd geïnvesteerd om van Williams hun eigen team te maken. De teambaas verwacht dan ook dat beide coureurs niet zomaar zullen vertrekken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Radio is Sportradio. Grand Prix Radio.
1: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. België en Iran speelden in Los Angeles 0-0. Beide ploegen staan na twee gelijke spelen op 2 punten. De beslissing valt op zaterdag 27 juni om 5 uur 's ochtends in Nederland, bij Egypte tegen Iran en bij België tegen Nieuw-Zeeland. Spanje herstelde zich op het wereldkampioenschap met een ruime zege op Saoedi-Arabië van 4-0. Lamine Yamal opende de score, Mikel Oyarzabal scoorde 2 keer en een eigen doelpunt bepaalde de eindstand. Met die overwinning nam Spanje de kop in groep H. Bij Oranje was het een ontspannen herstel in Dallas. Alle spelers verschenen op het veld. Quinten Timber keerde terug en trainde apart. De basisspelers fietsten uit en er waren geen grote nieuwe blessuregevallen. Crescencio Somerville had een gehechte wond aan de wenkbrauw. En Virgil van Dijk werkte rustig door na een tik op de heup. Bij het komende duel met Tunesië kan elk doelpunt tellen voor Oranje. Nederland en Japan hebben 4 punten en een doelsaldo van +4... met 5-4 gemaakte goals in het voordeel van Nederland. Beide wedstrijden beginnen gelijktijdig om 1 uur 's nachts.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Internationale Wielerunie, UCI, heeft Mathieu van der Poel een geldboete opgelegd vanwege ongepaste kleding. De Nederlandse wielrenner moet 500 Zwitserse frank betalen, omgerekend zo'n 540 euro, vanwege zijn kledingkeuze tijdens de ronde van Zwitserland. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel zat na zijn tijdrit in de zogeheten hot seat te wachten met een ontbloot bovenlijf. De kopman van Alpecin Premier Tech zette in de ruim 23 kilometer lange tijdrit door Aarburg een scherpe tijd neer en omdat hij de snelste was, mocht hij plaatsnemen in de stoel van de leider en in die zogeheten hot seat wachten op de concurrentie. Vanwege de hitte, het was 34 graden, besloot de Nederlander zijn fietsshirt uit te trekken terwijl hij de verrichtingen van de concurrentie volgde. De Wielerbond kon die kledingkeuze niet waarderen en deelde een boete uit. Veel renners slaagden er uiteindelijk niet in om de tijd van Van der Poel te verbeteren. En de spanning was live van het gezicht van de Nederlander af te lezen toen Tadej Pogacar als allerlaatste over de streep kwam. De Sloveen bleek uiteindelijk 3100ste van een seconde sneller te zijn. Van der Poel reageerde vol ongeloof en smeet met een laconiek gebaar zijn bidon weg. Door dit minime verschil greep Van der Poel net naast een allereerste tijdritzege in zijn profcarrière.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen Amerika en Iran zit erop. In Zwitserland is een plan gemaakt voor de komende 2 maanden om tot een vredesdeal te komen. De rest van de week wordt er nog verder gepraat hoe dat moet gebeuren. Er komt ook een zogenaamde communicatielijn om incidenten in de straat van Hormuz te voorkomen. Er is in Nederland genoeg werk te vinden voor metselaars, blijkt uit een lijst met kansrijke beroepen van het UWV. Volgens de Telegraaf kun je ook zo aan de slag als dierenartsassistent of verkoper van tweedehands spullen. Dat komt doordat vintage erg populair is, er veel gebouwd moet worden en mensen vaker een huisdier nemen. 2 mensen uit Frankrijk zijn overleden bij een vliegtuigcrash in het noorden van Marokko. Het vliegtuig was onderweg van Montpellier in Frankrijk naar een plaatsje in de buurt van Rabat. Ze hadden net een geplande stop gemaakt in een kustplaats aan de Middellandse Zee. Bij vertrek verloor het toestel plots hoogte en stortte neer. En de suikertax komt steeds dichterbij, maar is er nog lang niet. Vooral de invoering op eten zorgt voor hoofdbrekens bij de bedenkers. Volgens de Telegraaf is dat net zo moeilijk als het plan om de BTW op groente en fruit op nul te krijgen. En dat is ook niet gelukt. Een suikertax op frisdrank lijkt wel makkelijk te realiseren. Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag laat de zon zich weer ruim zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg.
0: Grand Prix Radio.
2: WK-update. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. België en Iran speelden in Los Angeles 0-0. Beide ploegen staan na 2 gelijke spelen op 2 punten. De beslissing valt op zaterdag 27 juni om 5 uur 's ochtends in Nederland, bij Egypte tegen Iran en bij België tegen Nieuw-Zeeland. Tunesië verloor met 5-1 van Zweden, wisselde van bondscoach en verloor daarna met 4-0 van Japan. De ploeg is al uitgeschakeld en speelt in het laatste groepsduel tegen Nederland. De frustraties liepen hoog op bij de Noord-Afrikaanse ploeg. Bij Oranje was het een ontspannen herstel in Dallas. Alle spelers verschenen op het veld. Quinten Timber keerde terug en trainde apart. De basisspelers fietsten uit en er waren geen grote nieuwe blessuregevallen. Crescencio Somerville had een gehechte wond aan de wenkbrauw. En Virgil van Dijk werkte rustig door na een tik op de heup.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Na de overwinning van Oranje op Zweden reageerde middenvelder Frenkie de Jong fel op de kritiek die hij kreeg. Volgens de Jong snappen veel mensen die naar het voetbal kijken simpelweg niets van het spel en zijn keuzes op het veld. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Jong laat na de duidelijke 5-1 zege weten blij te zijn met de overtuigende uitslag. Het was vooraf de vraag of de middenvelder op tijd fit zou zijn vanwege een incident tijdens de training. Ondanks wat pijn is hij blij dat hij door de wedstrijd heen is gekomen. De Jong reageerde scherp op kritiek en deelt dat hij eerder met bondscoach Ronald Koeman heeft gesproken over zijn aanvallende bijdrage. Hij stelt dat veel mensen eigenlijk niets van voetbal snappen en denkt dat veel mensen er simpelweg geen goede kijk op hebben. Aanvoerder Virgil van Dijk nam het na afloop van de wedstrijd al op voor zijn teamgenoot. De Jong waardeert die steun en vindt dat er in Nederland wel wat meer waardering voor de spelers mag zijn. Ze hebben geen probleem met kritiek, maar het schiet volgens hem vaak zo ver door dat iemand meteen een slechte speler is. De Jong benadrukt dat ze heel veel jongens hebben die al jaren op topniveau spelen en dat allemaal goede spelers zijn. Volgens hem wil iedereen tegenwoordig maar wat roepen om uiteindelijk bekend te worden. Het belangrijkste is voor hem dat er gewonnen is. En dat is volgens hem ook voor de ploeg het allerbelangrijkste.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. België en Iran speelden in Los Angeles 0-0. Beide ploegen staan na twee gelijke spelen op 2 punten. De beslissing valt op zaterdag 27 juni om 5 uur 's ochtends in Nederland, bij Egypte tegen Iran en bij België tegen Nieuw-Zeeland. Spanje herstelde zich op het wereldkampioenschap met een ruime zege op Saoedi-Arabië van 4-0. Lamine Yamal opende de score, Mikel Oyarzabal scoorde 2 keer en een eigen doelpunt bepaalde de eindstand. Met die overwinning nam Spanje de kop in groep H. Bij Oranje was het een ontspannen herstel in Dallas. Alle spelers verschenen op het veld. Quinten Timber keerde terug en trainde apart. De basisspelers fietsten uit en er waren geen grote nieuwe blessuregevallen. Crescencio Somerville had een gehechte wond aan de wenkbrauw. En Virgil van Dijk werkte rustig door na een tik op de heup.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Curaçao houdt zicht op de knock-outfase van het wereldkampioenschap voetbal. In Kansas City speelde de WK-debutant met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De grote man aan de kant van het team van bondscoach Dick Advocaat was doelman Eloy Room. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met maar liefst 15 reddingen hield de keeper zijn doel de gehele wedstrijd schoon. Dat aantal is een officieel record op een wereldkampioenschap. Room werd na afloop uitgeroepen tot de man van de wedstrijd en kreeg zelfs felicitaties van koning Willem-Alexander. De doelman grapte na zijn optreden dat hij op Curaçao wel een standbeeld heeft verdiend. Hij noemde het de beste wedstrijd uit zijn loopbaan en vertelde dat hij heeft gedroomd van dit moment. In de openingswedstrijd tegen Duitsland incasseerde de keeper nog 7 tegendoelpunten. Na het duel met Ecuador eerde Room de overleden oud-doelman Jairzinho Peter met een uniek shirt. Door het gelijkspel blijft Curaçao in de race voor de volgende ronde. De ploeg sluit de groepsfase af met een wedstrijd tegen Ivoorkust. Bondscoach Dick Advocaat dacht na de stunt vooral aan de supporters op het eiland, waar het na het duel een echt gekkenhuis was. Volgens Advocaat steunden de mensen de ploeg al vanaf het begin en liet weten dat hij zelf minder emotioneel was dan eerder op het toernooi, omdat hij zag dat zijn team goed speelde en iets teruggaf aan het publiek.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Uit een overzicht van het UWV blijkt dat er veel vraag is naar metselaars en voegers. Er wordt steeds meer gebouwd en dus is er ook meer personeel nodig. De Telegraaf zag op die lijst dat je ook snel aan het werk kan als dierenartsassistent of als verkoper in een tweedehandswinkel. Hergebruik van spullen is de laatste tijd erg populair. Het was onrustig in Colombia nadat de voorlopige uitslag van de presidentsverkiezingen bekend werd. Mensen staken vlaggen in brand en vochten met de politie. Er werd ook met stenen gegooid. Een rechtse Trump-aanhanger lijkt de verkiezingen nipt te winnen. Het verschil met zijn tegenkandidaat is nog geen 250.000 stemmen. China heeft sancties ingesteld tegen ruim 40 Amerikaanse bedrijven. Daar mag per direct niets meer van worden gekocht. Amerikaanse bedrijven die een vestiging hebben in China vallen niet onder de nieuwe regels. Het is een reactie op een besluit in Washington om een aantal bedrijven uit China op een zwarte lijst te zetten. En in Sydney heeft de politie de grootste cocaïnevangst uit de geschiedenis van Australië gedaan. In een bunker in het westen van de stad werd bijna 3000 kilo van het spul gevonden. Het was goed verstopt in plastic bakken die begraven waren. Twee mannen die zijn opgepakt kunnen levenslang achter de tralies verdwijnen. Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag veel zon. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
4: Caverdië zorgde opnieuw voor een stunt op het wereldkampioenschap. Het duel tegen Uruguay eindigde in 2-2, waardoor de debutant ook in zijn tweede wedstrijd op het wereldkampioenschap een punt pakte. België en Iran speelden in Los Angeles 0-0. Beide ploegen staan na twee gelijke spelen op 2 punten. De beslissing valt op zaterdag 27 juni om 5 uur 's ochtends in Nederland, bij Egypte tegen Iran en bij België tegen Nieuw-Zeeland. Spanje herstelde zich op het wereldkampioenschap met een ruime zege op Saoedi-Arabië van 4-0. Lamine Yamal opende de score, Mikel Oyarzabal scoorde 2 keer en een eigen doelpunt bepaalde de eindstand. Met die overwinning nam Spanje de kop in groep H. Bij Oranje was het een ontspannen herstel in Dallas. Alle spelers verschenen op het veld. Quinten Timber keerde terug en trainde apart. De basisspelers fietsten uit en er waren geen grote nieuwe blessuregevallen. Crescencio Somerville had een gehechte wond aan de wenkbrauw. En Virgil van Dijk werkte rustig door na een tik op de heup.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alexander Zverev heeft een opvallende verklaring gegeven voor zijn verlies op het tennistoernooi van Halle. De Duitser kwam met diabetes en injecteerde naar eigen zeggen te veel insuline vlak voor de wedstrijd tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zverev verloor de partij op het gras in 3 sets na een strijd van bijna 3 uur. Het werd 7-6, 4-6 en 5-7. Na afloop liet de tennisser weten dat hij enorme problemen had met zijn bloedsuikerspiegel. Zijn meter gaf vlak voor de start een hoge waarde aan, terwijl zijn eigen gevoel juist het tegenovergestelde zei. Door de foute inschatting spoot hij te veel insuline in. En om te voorkomen dat zijn bloedsuikerspiegel te gevaarlijk laag zou worden, moest de tennisser tijdens de wedstrijd noodgedwongen veel suiker wegdrinken. Zverev liet weten dat hij zich daardoor in de tweede en derde set doodziek voelde en fysiek geen vuist meer kon maken. De tennisser leeft al vanaf zijn 4e met diabetes type 1 en moet zijn hele leven al insuline injecteren. Ondanks de uitschakeling reist de kersverse Roland Garros kampioen met vertrouwen af naar Londen. Het gasttoernooi van Halle ontbreekt weliswaar nog op zijn erelijst, maar Zverev gaf aan dat hij zich qua tennis helemaal klaar voelt voor Wimbledon, dat later deze maand begint.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
1: WK Update. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. Spanje overklaste Saoedi-Arabië met 4-0. Lamine Yamal scoorde bij zijn eerste basisplaats op dit WK en brak daarmee de Spaanse doelpuntendroogte. Bondscoach Luis de la Fuente zei dat ze al 33 wedstrijden op rij ongeslagen zijn. België en Iran speelden in Los Angeles 0-0. Beide ploegen staan na twee gelijke spelen op 2 punten. De beslissing valt op zaterdag 27 juni om 5:00 in Nederland, bij Egypte tegen Iran en bij België tegen Nieuw-Zeeland. Bij Oranje was het een ontspannen herstel in Dallas. Alle spelers verschenen op het veld. Quinten Timber keerde terug en trainde apart. De basisspelers fietsten uit en er waren geen grote nieuwe blessuregevallen. Crescencio Somerville had een gehechte wond aan de wenkbrauw. En Virgil van Dijk werkte rustig door...

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Williams teambaas James Fowles heeft er alle vertrouwen in dat coureurs Alex Albon en Carlos Sainz langer bij het Formule 1-team blijven. Volgens de teambaas is er sprake van volledige openheid over hun toekomst. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Britse team beleeft een lastige start van het seizoen, aangezien de huidige auto kampt met overgewicht en een gebrek aan neerwaartse druk. Fowles erkent dat het team de afgelopen winter het verkeerd heeft aangepakt en de prestaties van de rijders daarmee tekort heeft gedaan. Toch benadrukt hij dat er hard wordt gewerkt aan verbeteringen en moeten de updates bij de komende races het gewicht stapsgewijs omlaag brengen. Puntenfinishes in Miami, Montreal en Monaco laten juist volgens de teambaas al zien dat de auto potentie heeft. Fowles stelt dan ook dat beide coureurs achter het project staan en dat hun toekomst bij Williams ligt en geeft aan dat zij de waarde van eerlijkheid en transparantie delen. Mochten de rijders een overstap overwegen, dan zouden ze dat direct met hem bespreken, zoals zij dit zowel intern als publiekelijk hebben aangegeven. Fowles voegt toe dat de coureurs logischerwijs naar topteams kijken als daar een plek vrijkomt. Het is daarom volgens hem de taak van het team om snel verbeteringen te tonen, zodat ze in de toekomst weer mee kunnen strijden om de podiumplaatsen. Albon en Sainz hebben volgens Fowles al veel tijd geïnvesteerd om van Williams hun eigen team te maken. De teambaas verwacht dan ook dat beide coureurs niet zomaar zullen vertrekken.
0: Dit is jouw sportradio. Yeah!

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een investeringsmaatschappij uit Rotterdam raakte jaar geleden betrokken bij een grote goudroof. Volgens het FD ging het om een beroemde roof op een vliegveld in Londen in de jaren 80. Een man probeerde omgerekend 70 miljoen euro wit te wassen via het Rotterdamse bedrijf. Dat moest het hele bedrag terugbetalen. Het OM hield de zaak jaren stil. De suikertax komt steeds dichterbij, maar is er nog lang niet. Vooral de invoering op eten zou erg moeilijk worden. Volgens de Telegraaf is dat net zo moeilijk als de BTW op groente en fruit afschaffen. Dat lukt ook niet. Een suikertax op frisdrank lijkt wel makkelijk in te voeren. Moet mensen helpen om gezonder te leven. Twee mensen uit Frankrijk zijn omgekomen bij een vliegtuigcrash in het noorden van Marokko. Een klein vliegtuigje was onderweg van Montpellier in Frankrijk naar een plaatsje in de buurt van Rabat. Ze hadden net een tussenstop gemaakt in een kustplaats aan de Middellandse Zee. Kort na vertrek stort het ineens neer. En het was feest in Rotterdam vannacht nadat Kaapverdië opnieuw stunt op het WK voetbal. Topland Uruguay werd knap op 2-2 gehouden. Bij Kaapverdië stonden 5 geboren Rotterdammers in de basis. Het is het tweede punt voor Kaapverdië bij hun WK-debuut. In hun eerste wedstrijd speelden ze al met 0-0 gelijk tegen Spanje. Vanmorgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag is de zon vaker te zien. Tot 21 graden in het noorden, tot 32 in Limburg.
0: Grand Prix Radio.
1: WK-update. Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver vond het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. België en Iran speelden in Los Angeles 0-0. Beide ploegen staan na 2 gelijke spelen op 2 punten. De beslissing valt op zaterdag 27 juni om 5 uur 's ochtends in Nederland, bij Egypte tegen Iran en bij België tegen Nieuw-Zeeland. Bij Oranje was het een ontspannen herstel in Dallas. Alle spelers verschenen op het veld. Quinten Timber keerde terug en trainde apart. De basisspelers fietsten uit en er waren geen grote nieuwe blessuregevallen. Crescencio Somerville had een gehechte wond aan de wenkbrauw. En Virgil van Dijk werkte rustig door na een tik op de heup.
3: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
0: Grand Prix Radio.
1: Noud van Sommeren.
4: Hey, goedemorgen. Het is de start van maandag de 22e. Het weekend zit erop. Er is veel gesport, dus ik ga het hebben met je over tennis, voetbal, wielrennen en ook nog Formule 1 met Frans Verschuur.

Free Radio aan het begin van deze maandag. Het is de start van 22 juni. Blijft vandaag droog met geregeld zon. In het noorden start de dag wat bewolkter, maar vanmiddag schijnt de zon op veel plaatsen. Ja, en die temperatuur die loopt uiteen van 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 34 graden in het zuidoosten vandaag. Dus dat belooft weer een goede maandag te worden als je van warm weer houdt. De ochtendspits van maandag die verloopt niet drukker dan gebruikelijk. Wel even een dingetje, de A27 is dicht vanwege werkzaamheden en hierdoor wordt het wel drukker op de A2. Moet je dus even rekening mee houden deze ochtend. Ja, deze ochtend blikken we natuurlijk ook terug op de sporten van afgelopen weekend. Zo dadelijk meer over tennis, voetbal en ook nog wielrennen. Maar we gaan ook een klein beetje vooruitblikken op komend weekend. Formule 1 in Oostenrijk. Later dit uur ga ik bellen met de bekendste teambaas van Nederland en de oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Dat en meer op je

week beginnen met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja, opvallend nieuws uit de tenniswereld, want Serena Williams keert terug in het enkelspel. De 44-jarige Amerikaans heeft een wildcard ontvangen voor Wimbledon. Zo maakte de organisatie van het gastoernooi gisteren bekend. Williams, die al eerder haar handtrainer dubbelspel aankondigde, zal daardoor voor het eerst sinds lange tijd weer alleen op de baan verschijnen. Haar deelname

goed, hè? Het levert weer publiciteit op en wat meer extra aandacht. Dus dat is altijd goed. En voor Williams is het natuurlijk ook leuk dat ze na haar dubbelspel met die Canadese tennister op het gastoernooi, een ander gastoernooi in Londen, teruggekeerd was. Gaat ze nu dus ook het enkelspel doen. En ze heeft al aangegeven in het verleden dat ze dat eigenlijk doet om haar kinderen te laten zien wat mama kan. Ja, ik vind het wel leuk. Maar ze is nog steeds alive and kicking, de 44-jarige Serena Williams. Ja, Geertruida, die heeft de training van het Nederlands elftal gisteren vroegtijdig moeten verlaten. Tijdens de herstelsessie in Kansas City liep hij een pijnlijke enkel op na een stevige tackle van teamgenoot Wout Weghorst. Die is ook altijd zo lomp, hè. Het incident vond plaats aan het einde van de training tijdens een

oplettend in de gaten. Maar er is toch wel iets met die trainingen van het Nederlands elftal, hè? Of je loopt een hersenschudding op, zoals Timber, of nu ook een pijnlijke enkel bij Geertruida. Als we het nou eens eventjes wat rustiger aandoen en elkaar een beetje heel houden tijdens zo'n training, zou dat toch wel wat beter zijn, lijkt me. Want we moeten natuurlijk die positieve lijn wel vasthouden die we de afgelopen weekend zijn ingeslagen. Zo dadelijk nog meer sport voor je in Sport in het Kort. Rob Steltman deze ochtend op de sportredactie. Goedemorgen, dit is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Internationale Wielerunie, UCI, heeft Mathieu van der Poel een geldboete opgelegd vanwege ongepaste kleding. De Nederlandse wielrenner moet 500 Zwitserse frank betalen, omgerekend zo'n 540 euro, vanwege zijn kledingkeuze tijdens de ronde van Zwitserland. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel zat na zijn tijdrit in de zogeheten hot seat te wachten met een ontbloot bovenlijf. De kopman van Alpecin Premier Tech zette in de ruim 23 kilometer lange tijdrit door Aarburg een scherpe tijd neer en omdat hij de snelste was, mocht hij plaatsnemen in de stoel van de leider en in die zogeheten hot seat wachten op de concurrentie. Vanwege de hitte, het was 34 graden, besloot de Nederlander zijn fietsshirt uit te trekken terwijl hij de verrichtingen van de concurrentie volgde. De Wielerbond kon die kledingkeuze niet waarderen en deelde een boete uit. Veel renners slaagden er uiteindelijk niet in om de tijd van Van der Poel te verbeteren. En de spanning was live van het gezicht van de Nederlander af te lezen toen Tadej Pogacar als allerlaatste over de streep kwam. De Sloveen bleek uiteindelijk 3100ste van een seconde sneller te zijn. Van der Poel reageerde vol ongeloof en smeet met een laconiek gebaar zijn bidon weg. Door dit minime verschil greep Van der Poel net naast een allereerste tijdritzege in zijn profcarrière.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Sportradio, Grand Prix Radio. En het begin van deze maandag. Het is de start van 22 juni. En ook vandaag weer een snikhete dag. Op veel plaatsen temperaturen tot wel 34 graden. Atlete Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Voor eigen publiek snelde de 26-jarige Amersfoortse na de overwinning in een tijd van 1:57.41. Het was een nieuwe stap in haar ontdekkingsreis op dit voor haar relatief nieuwe onderdeel. En dat gaat dus lekker. En Niels Laros heeft ook op indrukwekkende wijze daar op de FBK Games zijn rentree gemaakt. De 21-jarige specialist op de middenafstand won daar in Hengelo verrassend de 800 meter. Met een tijd van 1:43.83 liep hij de derde Nederlandse tijd ooit op deze afstand. Alleen recordhouder Bram Som en Rob Druppers waren sneller. Voor Laros, die sinds september vorig jaar door een blessure aan de kant stond, was het een spectaculaire terugkeer op de atletiekbaan. Na afloop van zijn goede race sprak hij met de collega's van de NOS.
1: Ik wist dat ik wel lekker aan het trainen was, maar een wedstrijd is toch zo anders. En zeker nu ik zo lang niet gelopen heb, was het echt wel even spannend om te kijken waar ik ben. Maar ja, ik ben echt super blij dat ik zo terug kan komen. Ja, zo'n lange tijd ertussen, dat zorgt wel voor veel spanning. Gelukkig mijn maatje Stefan die me een beetje rustig probeerde te houden. Maar ja, uiteindelijk vooral is het als je in het hotel bent en die dag door moet komen. En als je dan hier aankomt, je warm-up begint en in de column komt en het stadion. Dan wordt dat wel omgezet in echte goede energie dus.
0: Gelukkig maar. Niels Laros dus na het winnen van de FBK Games in Hengelo. De 800 meter na zijn lange tijd dat hij eruit lag, is dit dus een behoorlijke leuke rentree. Zo dadelijk ga ik ook nog even bellen met de bekendste teambaas van Nederland, een oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur, over natuurlijk het WK, maar ook over de aanstaande race in Oostenrijk op de Red Bull Ring Formule 1. Dat en meer onderweg op je sportradio. Goedemorgen.

0: Radio aan het begin van deze maandag. Echt vandaag droog, geregeld zon. In het noorden start de dag met wat bewolking. Maar vanmiddag schijnt de zon op veel plaatsen. De temperatuur loopt behoorlijk uiteen. Van 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 34 in het zuidoosten. Ja, en op de weg kan het deze ochtend ook wat drukker zijn. Met name op de A2, want de A27 is dicht vanwege werkzaamheden. En daardoor wordt het drukker op de A2. De actuele stand van zaken hoor je zo dadelijk van de ANWB en ook de ANP headlines voor je onderweg.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
3: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
12: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
13: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow!
14: Is binnen 3 minuten geregeld.
15: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
17: Griffon Polymax, voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
18: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
17: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
19: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
20: Fomar.
21: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
22: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
21: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: Dit is Grand Prix Radio.
20: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. News headlines.
23: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De overheid maakt nog steeds veel fouten bij de hulp voor mensen met aardbevingsschade in Groningen en Drenthe, zegt de ombudsman. Ze zitten jaren in een vervangend huis en weten niet waar ze aan toe zijn, of ze vinden gebreken in hun herstelde woning. Door de suikertax die het kabinet wil invoeren wordt bier straks ook duurder, meldt de Telegraaf. Daar zit dan wel geen suiker in, maar de bierprijs is gekoppeld aan de prijs van frisdrank. Er zou een euro per kratje bijkomen. En bij een crash met een klein vliegtuigje in het noorden van Marokko zijn twee Fransen omgekomen, die piloot en een passagier. Kort na het opstijgen ging het al mis en verloor het toestel hoogte.
20: Grand Prix Radio.
24: WK Update. Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver won het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. België en Iran speelden in Los Angeles 0-0. Beide ploegen staan na twee gelijke spelen op 2 punten. De beslissing valt op zaterdag 27 juni om 5:00 ochtends in Nederland, bij Egypte tegen Iran en bij België tegen Nieuw-Zeeland. Spanje herstelde zich op het wereldkampioenschap met een ruime zege op Saoedi-Arabië van 4-0. Lamine Yamal opende de score, Mikel Oyarzabal scoorde 2 keer en een eigen doelpunt bepaalde de eindstand. Met die overwinning nam Spanje de kop in groep H. Bij Oranje was het een ontspannen herstel in Dallas. Alle spelers verschenen op het veld. Quinten Timber keerde terug en trainde apart. De basisspelers fietsten uit en er waren geen grote nieuwe blessuregevallen. Crescencio Somerville had een gehechte wond aan de wenkbrauw. En Virgil van Dijk werkte rustig door na een tik op de heup.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
25: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat alweer een file tussen Knoopend Hintham en Afrit Kerkdriel, 8 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam een kwartier vertraging tussen Prins Klausplein, het knooppunt en Zoeterwoudendorp, 9 kilometer file. Door werkzaamheden is de A27 Breda richting Utrecht een paar weken lang dicht. Tussen Nieuwedijk en Noorderloos staat 7 kilometer file. En een kwartier is de vertraging. Verkeer kan omrijden via de A59 en de A2.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
26: Noud van Sommeren.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is maandagochtend, begin van een nieuwe week. En nog even terugblikken op afgelopen sportweekend. Dat doe ik met de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. Frans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Wat een weekendje op voetbalgebied, hè? Op WK-gebied.
1: Ja, van een zero naar hero, hè? Ja, oh, Nederland was slecht, dit en dat. En dan winnen we met 5-1. En dan hangen we de vlag weer uit en worden we wereldkampioen. Ja, zo gaat het gewoon in Nederland. Dat is Nederland eigen.
0: Heeft Huizen Verschuur ook een grote oranje vlag hangen? Of een Nederlandse vlag?
1: Nee. Ik kijk natuurlijk heel veel sport. Ja. Maar ik ben niet eentje die een vlag uithangt. Of met een rode t-shirt, of met een hoed op. Of met de Nederlandse vlag. Vlag onder je ogen, ik weet niet wat ze allemaal zien rondtoe. Nee, ik ga ook niet van links naar rechts. Nee, ik blijf gewoon op de stoel zitten.
0: Precies, je volgt het gewoon. Wat is jouw inschatting, een beetje als sportkenner zijnde? Hoe ver gaan we komen?
1: Ja, kijk, het is nu. Het kan natuurlijk in het toernooi groeien. Je kent de term allemaal wel. Het is allemaal. Ja, dit gaat allemaal gebeuren. Maar er moet nog wel wat gebeuren, hoor. Als ik andere teams zie spelen, dan denk ik. Oh, dit moet nog wel even. Ja, we gaan echt wel door naar die volgende ronde. Dat gaat toch gebeuren. Maar als we dan. Tegen Duitsland moeten, ja, dan wordt het weer een moeilijk verhaal, hè?
0: Ja, dan komen er weer herinneringen boven, hè? Ja, blijft toch altijd gevoelig. Ja. Nou, we gaan het in de gaten houden, Frans. Komend weekend, de GP van Oostenrijk, Formule 1. Kleine vooruitblik erop, wat verwacht jij daar te gaan zien?
1: Ja, ze zijn toch wel. Red Bull gaat wat updates meenemen. En ze zijn er wel erg positief over. Als we de start nou een keer goed voor elkaar krijgen bij Red Bull. Uh-huh. Dan komt het wel voor elkaar. De auto's zaten er maar 3/10 vanaf in de vorige race. Maar dus ze komen er dichterbij en er komen wat updates aan. Maar ja, als andere teams ook updates meenemen, dan ben je even ver. En dan gaan we het zien. Maar ik denk wel dat het veld steeds dichter bij elkaar komt. En dat is natuurlijk wel mooi.
0: Hoe zit het nou met die updates, Frans? Want uit meting is gebleken dat Red Bull dus de beste motor heeft. En daar mogen ze dus eigenlijk niet meer gaan upgraden aan die motor. Maar die updates die dan komen, is dat dan aerodynamica en zo?
1: Ja. Kijk, die motor van Red Bull is wel goed, dat is wel bewezen. Maar je hebt natuurlijk ook het laden erbij en de accu's erbij. Maar je hebt ook nog eens een keertje de wegligging, zeg maar. Dan is de aerodynamica en de mechanische grip. Dat zijn dingen die heel veel brengen. En Red Bull heeft daar nog niet het grote voordeel in. Ferrari heeft natuurlijk een geweldige update gehad in Barcelona, waardoor ze goed waren. En die hebben een soort truc waardoor ze via de velgen de banden koelen. Dus dat zullen de anderen ook hebben, maar hun hadden het al eerder. En daardoor kunnen hun achterbanden controleren, eerder op het gas gaan. En daardoor was Ferrari ook heel erg goed. Ze hadden natuurlijk ook heel goed tactische wissels. Ja. Dus je ziet dat Vasseur die er nu zit echt wel wat positieve dingen brengt. En Hamilton, ja, die wint. Ja, hij is natuurlijk niet de populairste rijder, maar iedereen gunde hem wel natuurlijk. Maar wat ze anderen ook gedaan kunnen hebben, die wisten dat deze test komt. Hè? Ja. En die anderen mogen nu 2 updates doen. Mercedes 1 en Ferrari 2. Dus ze kunnen, zeg maar, je motor iets terugtunen. En dan nu weer optunen. Waardoor ze dus, zeg maar, dus met die 2 updates echt een veel betere motor krijgen als Red Bull. Terwijl Red Bull eigenlijk met deze motor het moet doen. Ja. Dus ja, het kan ook een tactisch steekspelletje van Mercedes en Ferrari zijn geweest. We houden even onze rug rustig. En dan, als we op een gegeven moment getest zijn, dan gooien we er nog wat paar pk's bij.
0: Een beetje lopen sandbacken, zeg maar.
1: Ja. En dan omdat hun, zeg maar, wel meer betere mechanische grip hebben, hoefden hun niet vol te gaan met die motor. En ik denk dat wel het geval is, hoor. En zeker bij Ferrari.
0: Vandaag ook een nieuwe podcast Formule 1 aan tafel, die vanmiddag wordt opgenomen en later vanmiddag verschijnt die online. Jij bent erin te gast en wie nog meer?
1: Ja, Tom en Rocco Coronel.
0: Oh,
1: Rocco Coronel heeft gisteren die ging aan de leiding van het Formule 4 kampioenschap in Spanje. Dat is eigenlijk het toonaangevende Formule 4 kampioenschap. Maar daar heeft hij door een ongeluk is hij de leiding kwijtgeraakt. Dus we gaan het van hem horen strakjes hoe dat allemaal gebeurd is.
0: Ja, oké. Rocco en Tom Coronel dus te gast samen met jou. Wie presenteert hem deze week?
1: Bas van Veenendaal presenteert hem deze week.
0: Helemaal goed. Vanmiddag om 4:30 is hij online te vinden. Frans, dankjewel. Voor nu en we spreken elkaar snel weer.
1: Oké.
2: Ieder uur meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Na de overwinning van Oranje op Zweden reageerde middenvelder Frenkie de Jong fel op de kritiek die hij kreeg. Volgens de Jong snappen veel mensen die naar het voetbal kijken simpelweg niets van het spel en zijn keuzes op het veld. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Jong laat na de duidelijke 5-1 zegen weten blij te zijn met de overtuigende uitslag. Het was vooraf de vraag of de middenvelder op tijd fit zou zijn vanwege een incident tijdens de training. Ondanks wat pijn is hij blij dat hij door de wedstrijd heen is gekomen. De Jong reageerde scherp op kritiek en deelt dat hij eerder met bondscoach Ronald Koeman heeft gesproken over zijn aanvallende bijdrage. Hij stelt dat veel mensen eigenlijk niets van voetbal snappen en denkt dat veel mensen er simpelweg geen goede kijk op hebben. Aanvoerder Virgil van Dijk nam het na afloop van de wedstrijd al op voor zijn teamgenoot. De Jong waardeert die steun en vindt dat er in Nederland wel wat meer waardering voor de spelers mag zijn. Ze hebben geen probleem met kritiek, maar het schiet volgens hem vaak zo ver door dat iemand meteen een slechte speler is. De Jong benadrukt dat ze heel veel jongens hebben die al jaren op topniveau spelen en dat allemaal goede spelers zijn. Volgens hem wil iedereen tegenwoordig maar wat roepen om uiteindelijk bekend te worden. Het belangrijkste is voor hem dat er gewonnen is. En dat is volgens hem ook voor de ploeg het allerbelangrijkste.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio en het begin van een nieuwe werkweek. Het is de start van maandag 22 juni. Vandaag de tweede speelronde voor de teams uit groep I en J tijdens het WK voetbal. Argentinië opent de avond vanavond om 7 uur tegen Oostenrijk, waarna Frankrijk later op de avond aantreedt. In de nachtelijke uren volgen de resterende affiches aan de Amerikaanse oost- en westkust. Om 7 uur dus Argentinië tegen Oostenrijk. Om 11 uur Frankrijk tegen Irak. 2 uur vannacht Noorwegen tegen Senegal. En om 5 uur morgen vroeg Jordanië tegen Algerije. De wedstrijden zijn te zien op NPO 1. Hier zo dadelijk de ANP Headlines. Hoe het is gesteld op de weg deze maandagochtend, dat hoor je ook zo. En natuurlijk heel veel sport voor je onderweg. All it takes is one flight. We'd be in the same time zone.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen met aardbevingsschade in Groningen en Drenthe krijgen nog steeds niet altijd de goede hulp, zegt de ombudsman. Ze zitten bijvoorbeeld lange tijd in een vervangend huis en horen niet wanneer hun eigen huis weer klaar is. Of er zijn fouten gemaakt bij het herstel en klachten vinden geen gehoor. Bier wordt straks duurder door de suikertax die het kabinet wil invoeren, meldt de Telegraaf. Niet doordat er suiker in zit, maar omdat de bierprijs is gekoppeld aan de prijs van frisdrank en die gaat hard omhoog. Een liter fles cola zou een kwartje duurder worden, bier een euro per kratje. Er was vanochtend vroeg even geen vliegverkeer boven Moskou. Had te maken met een heleboel drones die op weg waren vanuit Oekraïne. Zijn er tientallen neergehaald, zegt de burgemeester. Inmiddels is het vliegverkeer weer opgestart. Een paar dagen geleden werd nog een olieraffinaderij in Moskou door drones geraakt. En er heeft eindelijk een ploeg gewonnen in groep G op het WK voetbal. Egypte versloeg Nieuw-Zeeland met 3-1. Egypte won nog nooit een wedstrijd op een WK en staat nu bovenaan in de groep met 4 punten. Tot nu toe eindigden alle wedstrijden in een gelijkspel. Vannacht bleef België tegen Iran steken op 0-0. Voor een zonnig en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver won het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zege op Zweden. De bondscoach sprak met Donjal Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen. Bij Oranje was het een ontspannen herstel in Dallas. Alle spelers verschenen op het veld. Quinten Timber keerde terug en trainde apart. De basisspelers fietsten uit en er waren geen grote nieuwe blessuregevallen. Crescencio Somerville had een gehechte wond aan de wenkbrauw. En Virgil van Dijk werkte rustig door na een tik op de heup.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met... misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Eén ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Oh, wat een goal! Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
12: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
13: Kan het ook sneller?
12: Ondernemers pakken meteen door...
13: Ik voel dat doorpakken niet.
12: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
13: Sneller!
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
16: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
16: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
20: Grand Prix Radio. Noud van Sommeren.
6: Goedemorgen, start van maandag 22 juni. Het weekend zit erop, dus lekker sportief aan een nieuwe werkweek beginnen. Met zo dadelijk meer over volleybal, ook wielrennen. En natuurlijk MotoGP nog even doornemen.

Sportradio, Grand Prix Radio en het begin van deze maandag. Het is 22 juni en ook vandaag belooft het weer heet te worden. Temperaturen tot wel 34 graden. Op de Wadden is het wat aangenamer met de 21. Ja, en in het noorden start de dag wat bewolkt. Maar vanmiddag dan schijnt echt overal weer de zon. Dan staat hij weer hoog aan de hemel met een lekker hoog temperatuurtje dus. Ja, de ochtendspits van maandag verloopt niet drukker dan gebruikelijk. Wel moet je even rekening houden dat de A27 dicht is vanwege werkzaamheden. En hierdoor wordt het wat drukker op de A2. Dat is wel even een dingetje om in de gaten te houden deze ochtend als je de weg op gaat. Ja, veel gebeurt afgelopen weekend, onder andere in de MotoGP. Er zijn nog wel wat dingetjes gebeurd daar in Tsjechië. Onder andere Bezeki, die heeft het aan de stok gekregen met een Marshall. Ja, dat en meer gaan we zo direct maar eens eventjes behandelen. Goeie

Sportradio Grand Prix Radio. Het is het begin van maandag 22 juni. Afgelopen weekend was het MotoGP-circus neergestreken in Tsjechië. Marc Marquez heeft de Grand Prix daar gewonnen. De regerend wereldkampioen pakte voor de tweede keer op rij de volle buit daar. En verkleinde zijn achterstand in het kampioenschap aanzienlijk. Omdat de klassementsleider Marco Bezzecchi het hele weekend niet tot scoren kwam, is de Spanjaard weer volop in de race voor de wereldtitel. En de afloop gaf Marquez zelf ook toe dat hij door deze superbelangrijke zege weer meedoet in de strijd. Ja, dan Marco Bezzecchi, ik heb hem net al benoemd. Die voelt zich naar eigen zeggen slecht. Niet alleen omdat hij niet zo'n best weekend had, maar ook na het incident tijdens de sprintrace zaterdag. Na de crash was op beelden te zien hoe de MotoGP-kampioenschapsleider een Marshall een duw gaf die zijn motor probeerde weg te halen. Ja, zijn team Aprilia die heeft laten weten dat de coureur spijt heeft van zijn reactie. Het incident dat het nieuws in Tsjechië domineerde werd na afloop onderzocht door de wedstrijdleiding van de MotoGP. Ja, ik denk toch altijd, dat is dan toch de adrenaline die erin zit, hè? Je bent net gecrashed, je leidt het wereldkampioenschap, je kan het dan echt even net niet hebben en dan gebeurt er zoiets. Ja, je moet het niet doen, dat is duidelijk, maar ja, het kan zomaar gebeuren. Morgen vroeg ga ik trouwens eventjes bellen met oud-motorcoureur Joey Litjens. Dan gaan we dit incident toch eens in ieder geval eens eventjes erbij pakken, kijken wat hij ervan vindt en gaan we de race nog eens eventjes verder onder de loep nemen. De race die dus gewonnen is, de Grand Prix door Marc Marquez. Zo dadelijk meer sport voor je. Sport in het kort met Rob Stelpman op je

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Curaçao houdt zich op de knock-outfase van het wereldkampioenschap voetbal. In Kansas City speelde de WK-debutant met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De grote man aan de kant van het team van bondscoach Dick Advocaat was doelman Eloy Room. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met maar liefst 15 reddingen hield de keeper zijn doel de gehele wedstrijd schoon. Dat aantal is een officieel record op een wereldkampioenschap. Room werd na afloop uitgeroepen tot de man van de wedstrijd en kreeg zelfs felicitaties van koning Willem-Alexander. De doelman grapte na zijn optreden dat hij op Curaçao wel een standbeeld heeft verdiend. Hij noemde het de beste wedstrijd uit zijn loopbaan en vertelde dat hij heeft gedroomd van dit moment. In de openingswedstrijd tegen Duitsland incasseerde de keeper nog 7 tegendoelpunten. Na het duel met Ecuador eerde Room de overleden oud-doelman Jairzinho Peter met een uniek shirt. Door het gelijkspel blijft Curaçao in de race voor de volgende ronde. De ploeg sluit de groepsfase af met een wedstrijd tegen Ivoorkust. Bondscoach Dick Advocaat dacht na de stunt vooral aan de supporters op het eiland, waar het na het duel een echt gekkenhuis was. Volgens Advocaat steunden de mensen de ploeg al vanaf het begin en liet weten dat hij zelf minder emotioneel was dan eerder op het toernooi, omdat hij zag dat zijn team goed speelde en iets teruggaf aan het publiek.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Bam pre-radio in het begin van deze maandag. Ja, in het volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun vierde overwinning afgelopen weekend behaald in de Nations League. In Bangkok werd gastland Thailand overtuigend met 3-0 verslagen. De zesstanden die waren als volgt: 25-23, 25-22 en 25-15. Oranje, de nummer 8 van de wereld, had vooral in die eerste twee sets moeite met de nummer 20, maar trok de winst naar zich toe. Jolien Knollema was met 19 punten de topscorer aan de Nederlandse zijde. Ja, ze staan nu 9e in de competitie. De dames zijn dus lekker bezig daar in Thailand in de Nations League volleybal. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je, want ook op deze maandagochtend zijn wij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Sport Radio, Grand Prix Radio. En aan begin van deze maandag. Maandag wil altijd zeggen bij onze podcastdag. En ook vandaag verschijnt er weer een nieuwe Formule 1 aan tafel. Vanmiddag wordt die opgenomen in de Harbour Club in Vinkeveen. Je kan je vraag of onderwerp dus nog insturen. Dat kan je doen via f1aantafel@grandprixradio.nl. Want we hebben deze week ook weer leuke gasten. Namelijk vader en zoon Coronel. Tom Coronel, die ken je natuurlijk als Formule 1-analyst. En ook pit reporter, Viaplay. Coureur is hij natuurlijk ook. En zijn zoon, Rocco Coronel. Hij is Red Bull Junior driver in de Formule 4. Dat ging afgelopen weekend niet helemaal lekker voor Rocco. Nou goed, hij praat er vandaag zelf over dus in een nieuwe editie van de Formule 1 aan tafel. Die verder als gast heeft de bekendste teambaas van Nederland. Je hoorde hem straks hier al in de show. Frans Verschuur. De podcast van deze week die wordt gepresenteerd door Bas van Veenendaal. En vanaf 4:30 vind je hem online, de Formule 1 aan tafel. Hier zo dadelijk de ANP headlines en hoor je hoe het is gesteld op de weg.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Win de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
12: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
13: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
12: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
13: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
16: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
17: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
16: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar.
17: Oranje fans opgelet. KPN

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De ombudsman heeft nog steeds kritiek op de hersteloperatie voor aardbevingsschade in het noorden. Mensen moeten lang wachten op hulp of zitten in onzekerheid. De Tweede Kamer moet er beter op toezien, vindt de ombudsman. De Tweede Kamer krijgt vanmiddag 120.000 kaartjes als noodkreet om honderden kinderen een verblijfsvergunning te geven. Kerkasiel Kampen zit erachter. Ze geven al bijna 2 jaar asiel in een kerk aan een familie uit Oezbekistan. En een explosie vannacht in Qatar in een industriegebied waar de grootste LNG-fabriek ter wereld staat. 18 mensen worden vermist en er zijn tientallen gewonden. De explosie gebeurde toen een fabriek werd opgestart na de Iran-oorlog.
2: Grand Prix Radio.
4: WK Update. Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver won het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. België en Iran speelden in Los Angeles 0-0. Beide ploegen staan na 2 gelijke spelen op 2 punten. De beslissing valt op zaterdag 27 juni om 5 uur 's ochtends in Nederland, bij Egypte tegen Iran en bij België tegen Nieuw-Zeeland. Spanje overklaste Saoedi-Arabië met 4-0. Lamine Yamal scoorde bij zijn eerste basisplaats op dit WK en brak daarmee de Spaanse doelpuntendroogte. Bondscoach Luis de la Fuente zei dat ze al 33 wedstrijden op rij ongeslagen zijn. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zege op Zweden. De bondscoach sprak met Donjal Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is weer een doorsnee maandagochtendspits met veel vertraging in Noord-Brabant. Vooral op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert-Noord en Leende 6 kilometer file. Er was een ongeluk, maar de weg is gelukkig vrij. De A27 daarentegen is helemaal dicht richting Gorkum vanuit Breda. Tussen Hank en Knoopend Gorkum staat het stil over 8 kilometer. Door werkzaamheden tussen Gorkum en Everdingen tot 17 juli de weg afgesloten. A50 Oss richting Arnhem tussen Ewijk en Renkum 11 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk met 3 auto's en een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden via de A15 en de A325. De zuidkant van Arnhem. De A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waspik en Afrit Heusden 9 kilometer file. 30 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Nout van Sommeren.
7: Goedemorgen.

zonder dosis sport aan een nieuwe werkweek beginnen. Dit is jouw sportradio Grand Prix Radio. De afgelopen weekend werd er natuurlijk volop gewielrend. Jasper Philipsen heeft de ronde van België op zijn naam geschreven. De 28-jarige Belg van Alpecin won de slotrit naar Hoeilaart en pakte dankzij bonificatieseconden aan de finish ook voor het eerst de eindzege in een etappekoers. In een spectaculaire finale was Philipsen in de sprint sneller dan Bergmoes en Max Kanter. Ja, de Nederlander Olaf Kooi, die zaterdag nog een etappe won, kwam in de laatste rit als vierde over de streep. Ja, dan hadden we ook nog de ronde van Zwitserland. Pogacar, die heeft hem op indrukwekkende wijze, ja ook deze, de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveen stelde zijn eerste eindzege in de rittenkoers veilig door ook de zware laatste bergetappe te winnen. Het was zijn derde dagsucces van de week. In de slotrit reed hij op de slotklim weg bij de concurrentie. De Nederlander Bart Lemmen reed een sterke etappe en eindigde als derde. In het eindklassement vond de renner van Visma zichzelf terug op een knappe tiende plaats. Dat dus gisteren tijdens de slotronde van de Ronde van Zwitserland. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je. Rob Steltman op de sportredactie. Sport in het kort hoor je zo dadelijk hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Alexander Zverev heeft een opvallende verklaring gegeven voor zijn verlies op het tennistoernooi van Halle. De Duitser kwam met diabetes en injecteerde naar eigen zeggen te veel insuline vlak voor de wedstrijd tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zverev verloor de partij op het gras in 3 sets na een strijd van bijna 3 uur. Het werd 7-6, 4-6 en 5-7. Na afloop liet de tennisser weten dat hij enorme problemen had met zijn bloedsuikerspiegel. Zijn meter gaf vlak voor de start een hoge waarde aan, terwijl zijn eigen gevoel juist het tegenovergestelde zei. Door de foute inschatting spoot hij te veel insuline in. En om te voorkomen dat zijn bloedsuikerspiegel te gevaarlijk laag zou worden, moest de tennisser tijdens de wedstrijd noodgedwongen veel suiker wegdrinken. Zverev liet weten dat hij zich daardoor in de tweede en derde set doodziek voelde en fysiek geen vuist meer kon maken. De tennisser leeft al vanaf zijn 4e met diabetes type 1 en moet zijn hele leven al insuline injecteren. Ondanks de uitschakeling reist de kersverse Roland Garros kampioen met vertrouwen af naar Londen. Het gasttoernooi van Halle ontbreekt weliswaar nog op zijn erelijst, maar Zverev gaf aan dat hij zich qua tennis helemaal klaar voelt voor Wimbledon, dat later deze maand begint.
0: Dit is jouw sportradio.

Sportradio Grand Prix Radio. Het is droog deze ochtend. Ja, voorlopig gaat het volgens mij ook echt niet regenen. Geregeld zon in het noorden start de dag wat bewolkter, maar vanmiddag schijnt de zon op heel veel plaatsen. En de temperatuur die loopt wel behoorlijk uiteen. 21 graden op de Wadden. Dus daar moet je naartoe als je van wat koeler zomerweer houdt. Ja, wil je van de zinderende hitte genieten, dan moet je in het zuidoosten zijn, want daar kan het plaatselijk wel 34 graden worden vandaag. Zo dadelijk de ANP headlines en hoor je hoe het gesteld is met de maandagochtendspits.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Wie in de bouw aan het werk wil, hoeft zich geen zorgen te maken, blijkt uit een nieuwe lijst van kansrijke beroepen van het UWV. Moeten veel huizen worden gebouwd, elektriciteitsnet wordt uitgebreid en er is veel onderhoud aan bruggen en wegen nodig. Daarom is er voorlopig werk zat voor metselaars en wegenbouwmachinisten. De overheid heeft nog steeds niet geleerd van eerdere fouten bij de hersteloperatie voor aardbevingsschade in het noorden, zegt de ombudsman. Mensen vinden geen gehoor of zitten lange tijd in onzekerheid. Hij vraagt de Tweede Kamer om het beter te controleren. In Qatar is een explosie geweest bij een fabriek die was beschadigd tijdens de Iran-oorlog en weer werd opgestart. Het is op het terrein waar de grootste LNG-installatie ter wereld staat. Getuigen zagen enorme steekvlammen, er zijn tientallen gewonden en 18 mensen worden vermist. En vanmiddag worden 120.000 kaartjes met twee postkoetsen afgeleverd bij de Tweede Kamer. Het is een noodkreet van kerkasiel Kampen om ruim 400 kinderen een verblijfsvergunning te geven. De organisatie geeft al 2 jaar asiel in een kerk aan een Oezbeekse familie. Er is vanmiddag ook een manifestatie in Den Haag. Het wordt een zonnig en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver won het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. Bij Oranje was het een ontspannen herstel in Dallas. Alle spelers verschenen op het veld. Quinten Timber keerde terug en trainde apart. De basisspelers fietsten uit en er waren geen grote nieuwe blessuregevallen. Crescencio Somerville had een gehechte wond aan de wenkbrauw. En Virgil van Dijk werkte rustig door na een tik op de heup. België en Iran speelden in Los Angeles 0-0. Beide ploegen staan na 2 gelijke spelen op 2 punten. De beslissing valt op zaterdag 27 juni om 5 uur 's ochtends in Nederland, bij Egypte tegen Iran en bij België tegen Nieuw-Zeeland.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door files in het zuiden des lands. Werkzaamheden veroorzaken veel extra vertraging op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. De A44 is namelijk dicht voor langere tijd tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep op de A4. 25 kilometer file. De vertraging is meer dan 3 kwartier. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht. 14 kilometer file. Half uur vertraging. Ook door de werkzaamheden op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum. 10 kilometer file. De weg is dicht en verkeer kan omrijden via de A16, maar ook via de A2 natuurlijk. Op de A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Bankhoef en Heteren, 6 kilometer file door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. A59 Zonzeel richting Den Bosch, nog steeds door een kapotte vrachtwagen. 12 kilometer file tussen knooppunt Hooipolder en afrit Heusden. 3 kwartier vertraging.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
8: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Ga jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: maar 1,99. Altijd laag.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
2: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
5: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin for life.
7: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
8: Sorry, het is WK.
9: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
14: Grand Prix Radio.
15: Nout van Sommeren.
16: Hey, goedemorgen, het is de start van maandag de 22e. Het weekend zit erop, er is veel gezond.

Radio, Grand Prix Radio. En het begin van deze maandag. Het is de start van 22 juni. Blijft vandaag droog met geregeld zon. In het noorden start de dag wat bewolkter. Maar vanmiddag schijnt de zon op veel plaatsen. Ja, en die temperatuur die loopt uiteen van 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 34 graden in het zuidoosten vandaag. Dus dat belooft weer een goede maandag te worden als je van warm weer houdt. De ochtendspits van maandag die verloopt niet drukker dan gebruikelijk. Wel even een dingetje, de A27 is dicht vanwege werkzaamheden en hierdoor wordt het wel drukker op de A2. Moet je dus even rekening mee houden deze ochtend. Ja, deze ochtend blikken we natuurlijk ook terug op de sporten van afgelopen weekend. Zo dadelijk meer over tennis, voetbal en ook nog wielrennen. Maar we gaan ook een klein beetje vooruitblikken op komend weekend. Formule 1 in Oostenrijk. Later dit uur ga ik bellen met de bekendste teambaas van Nederland en de oud-teambaas van

van een nieuwe werkweek beginnen met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja, opvallend nieuws uit de tenniswereld, want Serena Williams keert terug in het enkelspel. De 44-jarige Amerikaans heeft een wildcard ontvangen voor Wimbledon. Zo maakte de organisatie van het grastoernooi gisteren bekend. Williams, die al eerder haar rentree in het dubbelspel aankondigde, zal daardoor voor het eerst sinds lange tijd weer alleen op de baan verschijnen. Haar deelname is een opvallende toevoeging aan het deelnemersveld van het prestigieuze toernooi in Londen dat binnenkort van start gaat. Ja, ik snap die organisatie wel, hè. Geef er gewoon een wildcard, want ja, dat doet het altijd goed, hè. Het levert weer publiciteit op en wat meer extra aandacht. Dus dat is altijd goed. En voor Williams is het natuurlijk ook leuk dat ze na haar dubbelspel met die Canadese tennister op het grastoernooi, een ander grastoernooi in Londen, teruggekeerd was. Gaat ze nu dus ook het enkelspel doen. En ze heeft al aangegeven in het verleden dat ze dat eigenlijk doet om haar kinderen te laten zien wat mama kan. Ja, ik vind het wel leuk. Maar ze is nog steeds alive and kicking, de 44-jarige Serena Williams. Ja, Geertruida, die heeft de training van het Nederlands elftal gisteren vroegtijdig moeten verlaten. Tijdens de herstelsessie in Kansas City liep hij een pijnlijke enkel op na een stevige tackle van teamgenoot Wout Weghorst. Die is ook altijd zo lomp, hè. Het incident vond plaats aan het einde van de training.

nauwlettend in de gaten. Maar er is toch wel iets met die trainingen van het Nederlands elftal, hè? Of je loopt een hersenschudding op, zoals Timber, of nu ook een pijnlijke enkel bij Geertruida. Als ze het nou eens eventjes wat rustiger aandoen en elkaar een beetje heel houden tijdens een training, zou dat toch wel wat beter zijn, lijkt me. Want we moeten natuurlijk die positieve lijn wel vasthouden die we de afgelopen weekend zijn ingeslagen. Zo dadelijk nog meer sport voor je in Sport in het Kort. Rob Steltman deze ochtend op de sportredactie. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sport.

0: Capri Radio.
1: Sport in het kort.
2: Williams teambaas James Fowles heeft er alle vertrouwen in dat coureurs Alex Albon en Carlos Sainz langer bij het Formule 1 team blijven. Volgens de teambaas is er sprake van volledige openheid over hun toekomst. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Britse team beleeft een lastige startige openheid over hun toekomst. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio.

0: Vaal stelt dan ook dat beide coureurs achter het project staan en dat hun toekomst bij Williams ligt, en geeft aan dat zij de waarde van eerlijkheid en transparantie delen. Mochten de rijders een overstap overwegen, dan zouden ze dat direct met hem bespreken, zoals zij dit zowel intern als publiekelijk hebben aangegeven. Vals voegt toe dat de coureurs logischerwijs naar topteams kijken als daar een plek vrijkomt. Het is daarom volgens hem de taak van het team om snel verbeteringen te tonen, zodat ze in de toekomst weer mee kunnen strijden om de podiumplaatsen. Albon en Sainz hebben volgens Vals al veel tijd geïnvesteerd om van Williams hun eigen team te maken. De teambaas verwacht dan ook dat beide coureurs niet zomaar zullen vertrekken.
1: Sportradio.
2: Sportradio. Nee.

Prom Free Radio in het begin van deze maandag. Het is de start van 22 juni en ook vandaag weer een snikhete dag. Op veel plaatsen temperaturen tot wel 34 graden. Atlete Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Voor eigen publiek snelde de 26-jarige Amersfoortse naar de overwinning in een tijd van 1:57.41. Het was een nieuwe stap in haar ontdekkingsreis op dit voor haar relatief nieuwe onderdeel. En dat gaat dus lekker. En Niels Laros heeft ook op indrukwekkende wijze daar op de FBK Games zijn rentree gemaakt. De 21-jarige specialist op de middenafstand woont daar in Hengelo verrassend de 800 meter met een tijd van

0: 1:43.83 liep hij de derde Nederlandse tijd ooit op deze afstand. Alleen recordhouder Bram Som en Rob Druppers waren sneller. Voor Laros, die sinds september vorig jaar door een blessure aan de kant stond, was het een spectaculaire terugkeer op de atletiekbaan. Na afloop van zijn goede race sprak hij met de collega's van de NOS.
1: Ik wist dat ik wel lekker aan het trainen was, maar een wedstrijd is toch zo anders. En zeker nu ik zo lang niet gelopen heb, was het echt wel even spannend om te kijken waar ik ben. Maar ja, ik ben echt super blij dat ik zo terug kan komen. Ja, zo'n lange tijd ertussen, dat zorgt wel voor veel spanning. Gelukkig mijn maatje Stefan die me een beetje rustig probeerde te houden. Maar ja, uiteindelijk vooral is het als je in het hotel bent en die dag door moet komen. En als je dan hier aankomt, je warm-up begint en in de column komt en het stadion. Dan wordt dat wel omgezet in echte goede energie dus.
0: Gelukkig maar. Niels Laros dus na het winnen van de FBK Games in Hengelo. De 800 meter na zijn lange tijd dat hij eruit lag. Is dit dus een behoorlijke leuke rentree. Zo dadelijk ga ik ook nog even bellen met de bekendste teambaas van Nederland. Een oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Over natuurlijk het WK, maar ook over de aanstaande race in Oostenrijk op de Red Bull Ring Formule 1. Dat en meer onderweg op je sportradio. Goedemorgen.

0: oude sportradio aan het begin van deze maandag. Echt vandaag droog, geregeld zon. In het noorden start de dag met wat bewolking. Maar vanmiddag schijnt de zon op veel plaatsen. De temperatuur loopt behoorlijk uiteen. Van 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 34 in het zuidoosten. Ja, en op de weg kan het deze ochtend ook wat drukker zijn. Met name op de A2, want de A27 is dicht vanwege werkzaamheden. En daardoor wordt het drukker op de A2. De actuele stand van zaken hoor je zo dadelijk van de ANWB. En ook de ANP headlines voor je onderweg.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent...

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
2: Kan het ook sneller?
1: Ondernemers pakken meteen door.
2: Ik voel dat doorpakken niet.
1: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
2: Sneller!
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
5: Dit is Grand Prix Radio.
6: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
7: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het is nog altijd veel gedoe voor slechtzienden om iets online te kopen, meldt de NOS. Uit onderzoek blijkt dat maar 2 grote online shops alles op orde hebben. Bijvoorbeeld dat er tekst wordt voorgelezen. In de bouw, bij de dierenarts of in een tweedehands winkel is voorlopig genoeg werk te vinden volgens het UWV. Deze banen staan dan ook op hun nieuwe lijst van kansrijke beroepen. En het blijft lastig voor mensen in het noorden om hun aardbevingsschadeherstel te krijgen. Volgens de ombudsman heeft de overheid nog steeds niet geleerd van eerdere fouten en zitten mensen te lang in onzekerheid.
6: Grand Prix Radio.
8: WK Update. Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver vond het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Kaapverdië stuntte opnieuw op het wereldkampioenschap. Na remises tegen Spanje en Uruguay droomt de ploeg van meer. Bondscoach Pedro Bubista sprak vol trots over wat zijn land laat zien, terwijl Marcelo Bielsa bij Uruguay baalde van het weggeven van de controle. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zege op Zweden. De bondscoach sprak met Donjan Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen. België en Iran speelden in Los Angeles 0-0. Beide ploegen staan na 2 gelijke spelen op 2 punten. De beslissing valt op zaterdag 27 juni om 5:00 ochtends in Nederland, bij Egypte tegen Iran en bij België tegen Nieuw-Zeeland.
6: Grand Prix Radio Verkeer.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een vrij drukke spits met veel bijzonderheden op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Door een ongeluk 3 kwartier vertraging tussen Knoopend Hoevelaak en Barneveld. Er zijn 2 rijstroken dicht. Door de afsluiting van de A44 richting Amsterdam bij Wassenaar. Langdurig door werkzaamheden staat het op de A4 helemaal vast. Vanuit Rotterdam naar Amsterdam 25 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep. Door werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen tot 17 juli. Daarom 9 kilometer file vanaf de brug bij Hank. En op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam door een ongeluk 5 kilometer file bij Alfred Numansdorp. De weg is weer vrij. Kapotte vrachtwagen nog steeds op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. 11 kilometer file tussen Waspik en Afrit Heusden. Op de N57 Middelburg Rotterdam door een ongeluk 6 kilometer file tussen Hellevoetsluis en Afrit Brielen. De weg is weer vrij.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
10: Nout van Sommeren.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is maandagochtend, begin van een nieuwe week. En nog even terugblikken op afgelopen sportweekend. Dat doe ik met de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. Frans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Wat een weekendje op voetbalgebied, hè? Op WK-gebied.
1: Ja, van een zero naar hero, hè? Ja, oh, Nederland was slecht, dit en dat. En dan winnen we met 5-1. En dan hangen we de vlag weer uit en worden we wereldkampioen. Ja, zo gaat het gewoon in Nederland. Dat is Nederland eigen.
0: Heeft Huizen Verschuur ook een grote oranje vlag hangen? Of een Nederlandse vlag?
1: Nee. Ik kijk natuurlijk heel veel sport. Ja. Maar ik ben niet eentje die een vlag uithangt. Of met een rode t-shirt, of met een hoed op. Of met de Nederlandse vlag. Vlag onder je ogen, ik weet niet wat ze allemaal zien rondtoeken. Ik ga ook niet van links naar rechts. Nee, ik blijf gewoon op de stoel zitten.
0: Precies, je volgt het gewoon. Wat is jouw inschatting, een beetje als sportkenner zijnde? Hoe ver gaan we komen?
1: Ja, kijk, het is nu. Het kan natuurlijk in het toernooi groeien. Je kent de term allemaal wel. Het is allemaal. Ja, dit gaat allemaal gebeuren. Maar er moet nog wel wat gebeuren hoor. Als ik andere teams zie spelen, dan denk ik. Oh, dit moet nog wel even. Ja, we gaan echt wel door naar die volgende ronde. Dat gaat wel gebeuren. Maar als we dan. Tegen Duitsland moeten, dan wordt het weer een moeilijk verhaal, hè?
0: Ja, dan komen er weer herinneringen boven, hè? Ja, blijft toch altijd gevoelig. Ja. Nou, we gaan het in de gaten houden, Frans. Komend weekend, de GP van Oostenrijk, Formule 1. Kleine vooruitblik erop, wat verwacht jij daar te gaan zien?
1: Ja, ze zijn toch wel. Red Bull gaat wat updates meenemen. En ze zijn er wel erg positief over. Als we de start nou een keer goed voor elkaar krijgen bij Red Bull, dan komt het wel voor elkaar. Kijk, de auto's zaten er maar 3/10 vanaf in de vorige race. Maar dus ze komen er dichterbij en er komen wat updates aan. Maar ja, als andere teams ook updates meenemen, dan ben je even ver. En dan gaan we het zien. Maar ik denk wel dat het veld steeds dichter bij elkaar komt. En dat is natuurlijk wel mooi.
0: Hoe zit dat nou met die updates, Frans? Want uit meting is gebleken dat Red Bull dus de beste motor heeft. En daar mogen ze dus eigenlijk niet meer gaan upgraden aan die motor. Maar die updates die dan komen, is dat dan aerodynamica en zo?
1: Kijk, die motor van Red Bull is wel goed, dat is wel bewezen. Maar je hebt natuurlijk ook het laden erbij en de accu's erbij. Maar je hebt ook nog eens een keertje de wegligging, zeg maar. Dan is de aerodynamica en de mechanische grip. Dat zijn dingen die heel veel brengen. En Red Bull heeft daar nog niet het grote voordeel in. Ferrari heeft natuurlijk een geweldige update gehad in Barcelona, waardoor ze goed waren. En die hebben een soort truc waardoor ze via de velgen de banden koelen. Dus dat zullen de anderen ook hebben, maar hun hadden het al eerder. En daardoor kunnen hun achterbanden controleren, eerder op het gas gaan. En daardoor was Ferrari ook heel erg goed. Ze hadden natuurlijk ook heel goed tactische wissels. Ja. Dus je ziet dat Vasseur die er nu zit echt wel wat positieve dingen brengt. En Hamilton, die wint. Hij is natuurlijk niet de populairste rijder, maar iedereen gunde het hem wel natuurlijk. Ja. Maar wat ze anderen ook gedaan kunnen hebben, die wisten dat deze test komt. Hè? Ja. En die anderen mogen nu 2 updates doen. Mercedes 1 en Ferrari 2. Dus ze kunnen zeg maar je motor iets terugtunen. En dan nu weer optunen. Waardoor ze dus zeg maar dus met die 2 updates echt een veel betere motor krijgen als Red Bull. Terwijl Red Bull eigenlijk met deze motor het moet doen. Ja. Dus ja, het kan ook een tactisch steekspelletje van Mercedes en Ferrari zijn geweest. We houden even onze rug rustig. En dan als we op een gegeven moment getest zijn, dan gooien we er nog wat paar pk's bij.
0: Een beetje lopen sandbaggen, zeg maar.
1: Ja. En dan omdat hun zeg maar wel meer betere mechanische grip hebben, hoefden hun niet vol te gaan met die motor. En ik denk dat wel het geval is, hoor. En zeker bij Ferrari.
0: Vandaag ook een nieuwe podcast Formule 1 aan tafel, die vanmiddag wordt opgenomen en later vanmiddag verschijnt die online. Jij bent erin te gast en wie nog meer?
1: Ja, Tom en Rocco Coronel.
0: Oh,
1: Rocco Coronel heeft gisteren die ging aan de leiding van het Formule 4 kampioenschap in Spanje. Dat is eigenlijk het toonaangevende Formule 4 kampioenschap. Maar daar heeft hij door een ongeluk is hij de leiding kwijtgeraakt. Dus we gaan het van hem horen strakjes hoe dat allemaal gebeurd is.
0: Ja, oké. Rocco en Tom Coronel dus te gast samen met jou. Wie presenteert hem deze week?
1: Bas van Veenendaal presenteert hem.
0: Man. Helemaal goed. Vanmiddag om 4:30 is hij online te vinden. Frans, dankjewel. Wel voor nu en we spreken elkaar snel weer.
1: Oké.
2: Ieder uur meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio is jouw sportradio. I

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Internationale Wielerunie, UCI, heeft Mathieu van der Poel een geldboete opgelegd vanwege ongepaste kleding. De Nederlandse wielrenner moet 500 Zwitserse frank betalen, omgerekend zo'n 540 euro, vanwege zijn kledingkeuze tijdens de ronde van Zwitserland. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel zat na zijn tijdrit in de zogeheten hot seat te wachten met een ontbloot bovenlijf. De kopman van Alpecin Premier Tech zette in de ruim 23 kilometer lange tijdrit door Aarburg een scherpe tijd neer en omdat hij de snelste was, mocht hij plaatsnemen in de stoel van de leider en in die zogeheten hot seat wachten op de concurrentie. Vanwege de hitte, het was 34 graden, besloot de Nederlander zijn fietsshirt uit te trekken terwijl hij de verrichtingen van de concurrentie volgde. De Wielerbond kon die kledingkeuze niet waarderen en deelde een boete uit. Veel renners slaagden er uiteindelijk niet in om de tijd van Van der Poel te verbeteren. En de spanning was live van het gezicht van de Nederlander af te lezen toen Tadej Pogacar als allerlaatste over de streep kwam. De Sloveen bleek uiteindelijk 3100ste van een seconde sneller te zijn. Van der Poel reageerde vol ongeloof en smeet met een laconiek gebaar zijn bidon weg. Door dit minime verschil greep Van der Poel net naast een allereerste tijdritzege in zijn profcarrière.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio Grand Prix Radio. En het begin van een nieuwe werkweek. Het is de start van maandag 22 juni. Vandaag de tweede speelronde voor de teams uit groep I en J tijdens het WK voetbal. Argentinië opent de avond vanavond om 7 uur tegen Oostenrijk. Waarna Frankrijk later op de avond aantreedt. In de nachtelijke uren volgen de resterende affiches aan de Amerikaanse Oost- en Westkust. Om 7 uur dus Argentinië tegen Oostenrijk. Om 11 uur Frankrijk tegen Irak. 2 uur vannacht Noorwegen tegen Senegal. En om 5 uur morgen vroeg Jordanië tegen Algerije. De wedstrijden zijn te zien op NPO 1. Hier zo dadelijk de ANP headlines. Hoe het is gesteld op de weg deze maandagochtend. Dat hoor je ook zo. En natuurlijk heel veel sport voor je onderweg.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Veel slechtzienden kunnen nog steeds niet makkelijk online iets bestellen of vinden. Het gaat wel beter, maar lang niet overal, blijkt volgens de NOS uit onderzoek. Sinds een jaar is er een Europese wet die bedrijven verplicht hun webshop beter te maken voor slechtzienden. Maar iets simpels als tekst voor laten lezen hebben veel sites niet. Genoeg werk de komende jaren als je in een winkel voor tweedehands kleding wil werken of als dierenartsassistent. Dat blijkt uit de kansrijke beroepenlijst van het UWV. Er worden steeds meer vintage winkels geopend en sinds corona hebben meer mensen huisdieren. Daarom is er ook in die branche werk zat voorlopig. Afgelopen nacht zijn in Oekraïne weer veel Russische aanvallen geweest. In een stad in het noordoosten kwamen 3 leden van dezelfde familie om. Een jongen, zijn vader en zijn oma. Ook werden vrachtschepen aangevallen. Op een Turks schip kwam een bemanningslid om het leven. En de overheid heeft nauwelijks geleerd van eerdere fouten bij hulp aan het aardbevingsgebied in het noorden, zegt de ombudsman. Mensen moeten nog steeds lang wachten op hulp, klachten worden niet gehoord en de regels zijn ingewikkeld. De ombudsman vindt dat de Tweede Kamer er meer bovenop moet zitten. Het wordt een zonnige en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
5: Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zege op Zweden. De bondscoach sprak met Donjan Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen. Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver won het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. Bij Oranje was het een ontspannen herstel in Dallas. Alle spelers verschenen op het veld. Quinten Timber keerde terug en trainde apart. De basisspelers fietsten uit en er waren geen grote nieuwe blessuregevallen. Crescencio Summerville had een gehechte wond aan de wenkbrauw. En Virgil van Dijk werkte rustig door na een tik op de heup.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn veel files met veel vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 10 kilometer stilstaan tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden via Utrecht. Op de A4 Rotterdam Amsterdam 26 kilometer stilstaan tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. Dat komt door werkzaamheden aan de A44. Die is dicht vanaf afrit Noordwijkerhout tot 1 juli. A27 Breda richting Gorkum. Een half uur vertraging tussen Hank en knooppunt Gorkum. De weg is daar dicht tot 17 juli. En verkeer rijdt om via de A16 en de A2. Op de A50 Arnhem richting Os staat een file bij Renkum van 5 kilometer. Op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 3 kilometer stilstaand verkeer.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
13: ANWB en gaan!
11: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
15: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
16: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
20: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
21: Dat gaan we vieren.
20: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
22: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
20: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
23: Grand Prix Radio.
24: Noud van Sommeren.
0: Goedemorgen, start van maandag 22 juni. Het weekend zit erop, dus lekker sportief aan een nieuwe werkweek beginnen. Met zo dadelijk meer over volleybal, ook wielrennen en natuurlijk MotoGP nog even doornemen.

Grand Prix Radio aan het begin van deze maandag. Het is 22 juni en ook vandaag belooft het weer heet te worden. Temperaturen tot wel 34 graden. Op de Wadden is het wat aangenamer met de 21. Ja, en in het noorden start de dag wat bewolkt. Maar vanmiddag dan schijnt echt overal weer de zon. Dan staat hij weer hoog aan de hemel met een lekker hoog temperatuurtje dus. Ja, de ochtendspits van maandag verloopt niet drukker dan gebruikelijk. Wel moet je even rekening houden dat de A27 dicht is vanwege werkzaamheden. En hierdoor wordt het wat drukker op de A2. Dat is wel even een dingetje om in de gaten te houden deze ochtend als je de weg op gaat. Ja, veel gebeurt afgelopen weekend, onder andere in de MotoGP. Ja, er zijn nog wel wat dingetjes gebeurd daar in Tsjechië. Onder andere Bezeki, die heeft het aan de stok gekregen met een Marshall. Ja, dat en meer gaan we zo direct maar zeggen.

Sportradio Grand Prix Radio. Het is het begin van maandag 22 juni. Afgelopen weekend was het MotoGP-circus neergestreken in Tsjechië. Marc Marquez heeft de Grand Prix daar gewonnen. De regerend wereldkampioen pakte voor de tweede keer op rij de volle buit daar en verkleinde zijn achterstand in het kampioenschap aanzienlijk. Omdat de klassementsleider Marco Bezzecchi het hele weekend niet tot scoren kwam, is de Spanjaard weer volop in de race voor de wereldtitel. En na afloop gaf Marquez zelf ook toe dat hij door deze superbelangrijke zege weer meedoet in de strijd. Ja, dan Marco Bezzecchi, ik heb hem net al benoemd. Die voelt zich naar eigen zeggen slecht. Niet alleen omdat hij niet zo'n best weekend had, maar ook na het incident tijdens de sprintrace zaterdag. Na de crash was op beelden te zien hoe de MotoGP-kampioenschapsleider een Marshall een duw gaf die zijn motor probeerde weg te halen. Ja, zijn team Aprilia die heeft laten weten dat de coureur spijt heeft van zijn reactie. Het incident dat het nieuws in Tsjechië domineerde werd na afloop onderzocht door de wedstrijdleiding van de MotoGP. Ja, ik denk toch altijd, dat is dan toch de adrenaline die erin zit, hè? Je bent net gecrashed, je leidt het wereldkampioenschap, je kan het dan echt even net niet hebben en dan gebeurt er zoiets. Ja, je moet het niet doen, dat is duidelijk, maar ja, het kan zomaar gebeuren. Morgen vroeg ga ik trouwens eventjes bellen met oud-motorcoureur Joey Litjens. Dan gaan we dit incident toch eens in ieder geval eens eventjes erbij pakken, kijken wat hij ervan vindt en gaan we de race nog eens eventjes verder onder de loep nemen. De race die dus gewonnen is, de Grand Prix door Marc Marquez. Zo dadelijk meer sport voor je. Sport in het kort met Rob Steltman op je Sportradio.

0: mi piace così.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Na de overwinning van Oranje op Zweden reageerde middenvelder Frenkie de Jong fel op de kritiek die hij kreeg. Volgens de Jong snappen veel mensen die naar het voetbal kijken simpelweg niets van het spel en zijn keuzes op het veld. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Jong laat na de duidelijke 5-1 zegen weten blij te zijn met de overtuigende uitslag. Het was vooraf de vraag of de middenvelder op tijd fit zou zijn vanwege een incident tijdens de training. Ondanks wat pijn is hij blij dat hij door de wedstrijd heen is gekomen. De Jong reageerde scherp op kritiek en deelt dat hij eerder met bondscoach Ronald Koeman heeft gesproken over zijn aanvallende bijdrage. Hij stelt dat veel mensen eigenlijk niets van voetbal snappen en denkt dat veel mensen er simpelweg geen goede kijk op hebben. Aanvoerder Virgil van Dijk nam het na afloop van de wedstrijd al op voor zijn teamgenoot. De Jong waardeert die steun en vindt dat er in Nederland wel wat meer waardering voor de spelers mag zijn. Ze hebben geen probleem met kritiek, maar het schiet volgens hem vaak zo ver door dat iemand meteen een slechte speler is. De Jong benadrukt dat ze heel veel jongens hebben die al jaren op topniveau spelen en dat allemaal goede spelers zijn. Volgens hem wil iedereen tegenwoordig maar wat roepen om uiteindelijk bekend te worden. Het belangrijkste is voor hem dat er gewonnen is. En dat is volgens hem ook voor de ploeg het allerbelangrijkste.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

jouw sportradio, Grand Prix Radio, in het begin van deze maandag. Jij in het volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun vierde overwinning afgelopen weekend behaald in de Nations League. In Bangkok werd gastland Thailand overtuigend met 3-0 verslagen. De zetstanden die waren als volgt: 25-23, 25-22 en 25-15. Oranje, de nummer 8 van de wereld, had vooral in die eerste twee sets moeite met de nummer 20, maar trok de winst naar zich toe. Jolien Knollema was met 19 punten de topscorer aan de Nederlandse zijde. Ja, ze staan nu 9e.

Radio aan het begin van deze maandag. Maandag wil altijd zeggen bij onze podcastdag. En ook vandaag verschijnt er weer een nieuwe Formule 1 aan tafel. Vanmiddag wordt die opgenomen in de Harbour Club in Vinkeveen. Je kan je vraag of onderwerp dus nog insturen. Dat kan je doen via f1aantafel@grandprixradio.nl. Want we hebben deze week ook weer leuke gasten. Namelijk vader en zoon Coronel. Tom Coronel, die ken je natuurlijk als Formule 1-analyst. En ook pit reporter, Viaplay. Coureur is hij natuurlijk ook. En zijn zoon, Rocco Coronel. Hij is Red Bull Junior Driver in de Formule 4. Dat ging afgelopen weekend niet helemaal lekker voor Rocco. Nou goed, hij praat er vandaag zelf over dus in een nieuwe editie van de Formule 1 aan tafel. Die verder als gast heeft de bekendste teambaas van Nederland. Je hoorde hem straks hier al in de show. Frans Verschuur. De podcast van deze week die wordt gepresenteerd door Bas van Veenendaal. En vanaf 4:30 vind je hem online, de Formule 1 aan tafel. Hier zo dadelijk de ANP headlines en hoor je hoe het is gesteld op de weg.

0: 30. Altijd laag.
1: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met... misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
7: Sorry, het is WK.
8: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
5: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
12: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
13: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
20: Paul van Bergen.
21: Dit is Grand Prix Radio.
22: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
23: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Leden van het nieuwe kabinet hebben de afgelopen maanden voor tienduizenden euro's aan trainingen gedaan, meldt RTL. Nieuwkomers, zoals minister Boekholt, kregen mediatraining, maar ook oud-gedienden, zoals minister Heerma. In Oekraïne zijn meerdere doden gevallen door Russische aanvallen. In een stad in het noordoosten kwamen 3 leden van dezelfde familie om. Ook werden vrachtschepen aangevallen. Een Egyptisch bemanningslid kwam om het leven. Een groot feest in Rotterdam vannacht na het gelijkspel van Kaapverdië tegen Uruguay op het WK. Rotterdam heeft een grote Kaapverdische gemeenschap. En er spelen ook veel Rotterdammers in het elftal.
22: Grand Prix Radio.
0: WK-update. Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver won het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. België en Iran speelden in Los Angeles 0-0. Beide ploegen staan na 2 gelijke spelen op 2 punten. De beslissing valt op zaterdag 27 juni om 5:00 ochtends in Nederland, bij Egypte tegen Iran en bij België tegen Nieuw-Zeeland. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zege op Zweden. De bondscoach sprak met Donjan Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen. Bij Oranje was het een ontspannen herstel in Dallas. Alle spelers verschenen op het veld. Quinten Timber keerde terug en trainde apart. De basisspelers fietsten uit en er waren geen grote nieuwe blessuregevallen. Crescencio Somerville had een gehechte wond aan de wenkbrauw. En Virgil van Dijk werkte rustig door na een tik op de heup.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 10 kilometer stilstaand verkeer tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden via Utrecht gaat sneller. A4 Rotterdam-Amsterdam, 23 kilometer file tussen knooppunt Ippenburg en Roelof Arendsveen. Veel vertraging omdat de A44 dicht is tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Tot 1 juli is dat. De A27 Breda richting Gorkum staat het stil tussen Hank, de brug bij Hank en knooppunt Gorkum. 8 kilometer door werkzaamheden is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen richting Utrecht tot 17 juli. Op de A50 Os Arnhem daardoor veel omrijders tussen Rabenstein en knooppunt Valburg. 12 kilometer file.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
10: Nout van Sommeren.
24: Goedemorgen, zo dadelijk het

Met een gezonde dosis sport aan een nieuwe werkweek beginnen. Dit is jouw sportradio Grand Prix Radio. De afgelopen weekend werd er natuurlijk volop gewielrend. Jasper Philipsen heeft de ronde van België op zijn naam geschreven. De 28-jarige Belg van Alpecin won de slotrit naar Hoeilaart en pakte dankzij bonificatieseconden aan de finish ook voor het eerst de eindzege in een etappekoers. In een spectaculaire finale was Philipsen in de sprint sneller dan Bergmoes en Max Kanter. Ja, de Nederlander Olaf Kooi, die zaterdag nog een etappe won, kwam in de laatste rit als vierde over de streep. Ja, dan hadden we ook nog de ronde van Zwitserland. Pogacar, die heeft hem op indrukwekkende wijze, ja ook deze, de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveen stelde zijn eerste eindzege in de rittenkoers veilig door ook de zware laatste bergetappe te winnen. Het was zijn derde dagsucces van de week. In de slotrit reed hij op de slotklim weg bij de concurrentie. De Nederlander Bart Lemmen reed een sterke etappe en eindigde als derde. In het eindklassement vond de renner van Visma zichzelf terug op een knappe tiende plaats. Dat dus gisteren tijdens de slotronde van de Ronde van Zwitserland. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je. Rob Steltman op de sportredactie. Sport in het kort hoor je zo dadelijk hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Curaçao houdt zich op de knock-outfase van het wereldkampioenschap voetbal. In Kansas City speelde de WK-debutant met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De grote man aan de kant van het team van bondscoach Dick Advocaat was doelman Eloy Room. Op dezelfde manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met maar liefst 15 reddingen hield de keeper zijn doel de gehele wedstrijd schoon. Dat aantal is een officieel record op een wereldkampioenschap. Room werd na afloop uitgeroepen tot de man van de wedstrijd en kreeg zelfs felicitaties van koning Willem-Alexander. De doelman grapte na zijn optreden dat hij op Curaçao wel een standbeeld heeft verdiend. Hij noemde het de beste wedstrijd uit zijn loopbaan en vertelde dat hij heeft gedroomd van dit moment. In de openingswedstrijd tegen Duitsland incasseerde de keeper nog 7 tegendoelpunten. Na het duel met Ecuador eerde Room de overleden oud-doelman Jairzinho Peter met een uniek shirt. Door het gelijkspel blijft Curaçao in de race voor de volgende ronde. De ploeg sluit de groepsfase af met een wedstrijd tegen Ivoorkust. Bondscoach Dick Advocaat dacht na de stunt vooral aan de supporters op het eiland, waar het na het duel een echt gekkenhuis was. Volgens Advocaat steunden de mensen de ploeg al vanaf het begin en liet weten dat hij zelf minder emotioneel was dan eerder op het toernooi, omdat hij zag dat zijn team goed speelde en iets teruggaf aan het publiek.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

jouw sportradio met Disturbed, The Sound of Silence. Goedemorgen, het is de start van maandag 22 juni. We zitten volop in het WK voetbal. Zo dadelijk, net na tienen, krijg je weer een actueel overzicht van het WK. Hoe het eraan toe gaat.

jouw sportradio. Met zo dadelijk, ja, het is bijna 10 uur, koffie en classics met Danny. En ook op deze warme zomerse maandag heeft hij ook weer de nodige sport voor je.

0: is Sportradio. Grand Prix
1: Radio. Meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Leden van het nieuwe kabinet hebben voor veel geld allerlei trainingen gedaan, meldt RTL. Kostte gemiddeld 4000 euro per minister of staatssecretaris. Ze kregen vooral mediatraining, maar ook debat- en taaltraining. En het waren niet alleen de nieuwkomers, maar ook oud-gedienden, zoals minister Heerma. Twee gewonden bij een steekpartij vanochtend bij een asielboot in Zaandam. Ze moesten naar het ziekenhuis, meldt NH-nieuws. Er is een verdachte opgepakt. Ook in Zaandam zag een voorbijganger iemand op straat die gewond was, kort na een melding over een schietpartij. Er wordt nog gezocht naar een verdachte, een jongen van 15. Tankers voor LNG, vloeibaar gemaakt aardgas, zijn weer onderweg naar Qatar. Qatar was de grootste exporteur van LNG, maar door de oorlog viel het helemaal stil. Nu de straat van Hormuz weer open is, zijn er al 3 tankers doorheen. 3 zijn onderweg en 5 andere liggen klaar om te gaan. En in Rotterdam was het vannacht groot feest, nadat Kaapverdië met 2-2 gelijk had gespeeld tegen Uruguay. Er woont een grote groep Kaapverdianen in Rotterdam en die keken de wedstrijd samen. Ook zitten er een aantal Rotterdammers in het elftal. Zaterdag speelt Kaapverdië tegen Saoedi-Arabië en ook dan gaan ze weer met elkaar kijken. Het is droog en zonnig en alleen in het noorden hangt er wat meer bewolking. Daar wordt het zo'n 21 graden. In Brabant en Limburg een stuk warmer, 29 tot 32 graden.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver won het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. België en Iran speelden in Los Angeles 0-0. Beide ploegen staan na 2 gelijke spelen op 2 punten. De beslissing valt op zaterdag 27 juni om 5:00 ochtends in Nederland, bij Egypte tegen Iran en bij België tegen Nieuw-Zeeland. Bij Oranje was het een ontspannen herstel in Dallas. Alle spelers verschenen op het veld. Quinten Timber keerde terug en trainde apart. De basisspelers fietsten uit en er waren geen grote nieuwe blessuregevallen. Crescencio Somerville had een gehechte wond aan de wenkbrauw. En Virgil van Dijk werkte rustig door na een tik op de heup. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zege op Zweden. De bondscoach sprak met Donjal Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nog steeds files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 kilometer. Een uur vertraging door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden via Utrecht. 15 kilometer file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. Heeft te maken met de afsluiting van de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Knoopend Gorkum staat 8 kilometer file. Ook de A44 is dicht richting Amsterdam. En daarom op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopend Prins Klausplein en Nieuw-Vennep 22 kilometer file. Door een ongeluk is de N279 Roermond Den Bosch in beide richtingen dicht bij Meijel.
5: Oranje fans opgelet, KPN.

0: begon jouw dag met ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi. Kessie.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
2: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
5: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
8: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.

Sportradio, goedemorgen. Het is Koffie en Classics. Elke dag tussen 10 en 12. Met uiteraard in het weekend Rob van Zomeren. Ja, en we hebben het natuurlijk ook even over historische sportmomenten. Want wie weet nog in 2006 het WK. De wedstrijd tussen Kroatië en Australië. Het werd 2-2. Josip Simonic die kreeg namelijk 3 keer een gele kaart van de scheidsrechter. Omdat scheidsrechter Graham Paul vergeten was om hem na de tweede rood te geven. Uiteindelijk kreeg hij dus een 3de gele kaart. En toen werd Graham Paul wakker en dacht, hey, wacht even. Hij heeft er al een paar staan. En in de 94ste minuut, nou lekker de moeite nog, werd hij met rood van het veld gestuurd. Uiteindelijk dus 2-2 in de wedstrijd Kroatië-Australië. Ja, dat zal tegenwoordig niet meer gebeuren. Want die scheidsrechters staan natuurlijk continu in verbinding met de anderen. We hebben de VAR, dus dat wordt allemaal prima in de gaten gehouden. Ook vandaag weer voetbal op het WK. Er zijn een 4-tal wedstrijden. Welke dat zijn, ga ik je straks allemaal vertellen natuurlijk. We praten hierbij over je favoriete sporten. Doen we ook in Sport in het Kort. Zo direct om 15:15 hebben we een update voor je. En 15:15 komt er ook eentje aan. Eerst krijg je Jam & Spoon en dit zijn de Kings. Dit is Lola op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Topatlete Femke Broeders-Bol heeft bij de FBK Games de 800 meter gewonnen. Na een recente overstap van de 400 meter horde is deze nieuwe afstand voor haar vooral een ontdekkingsreis. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het warme Hengelo liep Broeders-Bol de race in een tijd van 1 minuut en 57,41 seconden. Dit is de vierde Nederlandse tijd ooit op deze afstand. De atleten liep de eerste ronde strategisch achter gangmaker Lisanne de Witte, die speciaal werd ingezet om het tempo te bepalen en haar uit de wind te houden. In de slotronde behield ze de koppositie. Naar eigen zeggen lieten de andere atleten haar voorop lopen, waardoor ze haar eerste plan konden uitvoeren. De recente overstap naar de 800 meter vraagt om een flinke aanpassing in haar voorbereiding. Waar ze op de horde eerder in haar eigen baan liep, komen de atleten op de 800 meter naar 120 meter juist bij elkaar. Broeders-Bol geeft aan dat ze op haar nieuwe afstand de helft van de tijd geen controle heeft. Haar notitieboekjes staan inmiddels vol met verschillende scenario's om op situaties te reageren. Ze verwacht nog vaker moeite te hebben met het gedrang op de baan, maar ziet het opdoen van ervaring als een spannende uitdaging. De atlete reist binnenkort naar Frankrijk voor de Diamond League in Parijs. Daar treft ze de Zwitser Audrey Werro, van wie ze eerder in het Tsjechische Ostrava nog verloor. Later volgt het EK Atletiek in Birmingham. Al staat ervaring opdoen dit jaar boven het winnen van medailles.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio met Tina Turner en David Bowie in Koffie en Classics. Goedemorgen, het is de maandag vandaag. De warme maandag met hoge temperaturen en veel zon. Dus hou daar ook weer een beetje rekening mee natuurlijk. Ja, vandaag 22 juni, het is de geboortedag van een man die helaas niet meer in leven is. Dan Weldon was natuurlijk coureur in de IndyCar. Hij won de Indy 500 in 2005 en 2011. Won ook de titel van de IndyCar in 2005. Maar tijdens een grote crash met 15 auto's tijdens de laatste race van het IndyCar seizoen in 2011 overleed hij op de Las Vegas Motor Speedway in Nevada. En eigenlijk was hij bezig om ook nog in de Formule 1 te komen. Dan Weldon, in 2006 had hij namelijk een plekje kunnen krijgen bij BMW Sauber. Maar die heeft hij niet gedaan. Wilde na zijn seizoen, na zijn carrière met de IndyCar mogelijk in de Formule 1 gaan met Chip Ganassi. Maar zover is het dus nooit gekomen. Dan Weldon werd maar 33 jaar oud. Straks meer sport. Dan gaan we ook kijken wat er gevoetbald wordt op het WK. Eerst gaan we richting Half Elf op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
4: Kan het ook sneller?
3: Ondernemers pakken meteen door.
4: Ik voel dat doorpakken niet.
3: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
4: Sneller!
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
5: Bestel je obu op netlink.nl.
7: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
7: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
14: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
15: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
16: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
15: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
16: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
19: Grand Prix Radio.
20: WK Update.
2: Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver won het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zege op Zweden. De bondscoach sprak met Donjan Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen. Bij Oranje was het een ontspannen herstel in Dallas. Alle spelers verschenen op het veld. Quinten Timber keerde terug en trainde apart. De basisspelers fietsten uit en er waren geen grote nieuwe blessuregevallen. Crescencio Somerville had een gehechte wond aan de wenkbrauw. En Virgil van Dijk werkte rustig door na een tik op de heup.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
19: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A1 Amsterdam-Apeldoorn, 9 kilometer stilstaand verkeer tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Een uur vertraging door politieonderzoek zijn 2 rijstroken dicht tot 2:30 vanmiddag. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, 6 kilometer file bij Waardenburg. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Zoeterwoude-Dorp en Hoogmade. Nog 3 kilometer file. Er staat op de A27 een file bij knooppunt Gorkum van 5 kilometer. Door de werkzaamheden is de weg dicht. N208 Sassenheim richting Haarlem bij de N207, 3 kilometer file. En de N279 Roermond Den Bosch is in beide richtingen dicht bij Meijel door een ongeluk.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
20: Danny Elbersen. Met zo direct een blik op de WK.

Radio, jouw sportradio. Goedemorgen, het is koffie en classics, maar we hebben nog veel meer voor je. We hebben namelijk ook een leuke webshop. Misschien heb je die nog niet gezien. Er staan hartstikke leuke artikelen in. We hebben namelijk sweaters, hoodies, t-shirts, koffiemokken, waar je ook thee in kan doen trouwens. Met onder andere de leuke tekst van Olaf Mol. Yo, hey, yo, ho. Je weet nog wel. Als je wil weten wat we allemaal hebben, ga naar de Grand Prix Radio app. En dan rechts onderin, daar vind je de webshop, kun je zien wat er allemaal te koop is voor je. Vanavond voetbal op televisie. Tweetal wedstrijden. Om 7 uur hebben we Argentinië tegen Oostenrijk. Die spelen in groep J. Die wedstrijd wordt gespeeld in Arlington. En om 11 uur is het in de groep I Irak. Want dan moet in Philadelphia Frankrijk aantreden tegen Irak. En beide wedstrijden kun je natuurlijk ook weer bekijken op NPO 1. En hier zo direct sport in het kort.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tadej Pogačar heeft met 3 ritzegens de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Sloveen eindigde als winnaar van het eindklassement met een voorsprong van ruim 6,5 minuten op de nummer 2. En hiermee geeft Pogačar een duidelijk signaal af aan zijn concurrent Jonas Vingegaard, die in Zwitserland ontbrak. Nou, het was onder hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overwinning is een opsteker voor de renner die dit seizoen al 13 zegens boekte. Tijdens de rittenkoers kreeg Pogačar wel te maken met de tegenslag in de vrouwenwedstrijd, toen zijn verloofde Ursa Zigard hart en val kwam en haar kaak brak. Pogačar liet na de slotrit weten dat het loodzwaar was en dat hij blij is om naar huis te gaan. Maar ja, de rust is echter van korte duur, want de Sloveen reist na een korte pauze naar Barcelona voor de start van de Tour de France, waar hij de strijd aan gaat met Vingegaard. Pogačar geeft aan dat de ritten in Zwitserland een uitstekende manier waren om de vorm te testen. De demonstratie in de berg is een direct signaal aan de tourploeg van Visma Leasebike. Terwijl Vingegaard de Giro op zijn naam schreef, laat Pogačar met dit machtsvertoon zien dat de vorm uitstekend is om over 2 weken de strijd aan te gaan in de Tour de France. De Sloveen verschijnt over 2 weken in ieder geval met een flinke dosis zelfvertrouwen aan de start in Barcelona om te jagen op zijn 5e toerzegen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De Britse premier Starmer is afgetreden. Hij maakte het bekend bij zijn ambtswoning in Downing Street en kreeg applaus van zijn staf. Starmer lag onder vuur om zijn ambassadeur Mandelson, die banden had met Epstein. Hij is 2 jaar premier geweest voor de Labour-partij en zei dat het land en de economie enorm zijn opgebloeid. Een paar afdelingen van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht zijn dicht omdat er vannacht brand was, schrijft Rijnmond. In een kantoor was elektronische apparatuur in de fik gevlogen. Wie een afspraak had op bijvoorbeeld neurologie of logopedie, wordt gebeld voor een nieuwe afspraak. Flinke schade bij een juwelier in Bussum. Er is vannacht ingebroken en waarschijnlijk is er een explosief gebruikt, meldt NH. Meerdere ramen zijn kapot, ook van de woning erboven. De kapper ernaast heeft ook schade. Hoeveel de inbrekers hebben meegenomen is niet duidelijk. Lagen wel sieraden verspreid op straat. En elke school krijgt verplicht een bibliotheek. Dat staat in een plan van D66 en die zegt dat er genoeg steun is in de Tweede Kamer. Ongeveer de helft van de scholen heeft nu geen volwaardige bieb, maar elk kind moet toegang hebben tot boeken, waar het ook opgroeit, zegt D66. Vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Ook vanavond zonnig met wat sluierwolken. Komende dagen droog, zonnig en nog warmer.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver won het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zege op Zweden. De bondscoach sprak met Donjan Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen. Bij Oranje was het een ontspannen herstel in Dallas. Alle spelers verschenen op het veld. Quinten Timber keerde terug en trainde apart. De basisspelers fietsten uit en er waren geen grote nieuwe blessuregevallen. Crescencio Somerville had een gehechte wond aan de wenkbrauw. En Virgil van Dijk werkte rustig door na een tik op de heup.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Op dit moment tussen Amersfoort-Noord en Barneveld in 9 kilometer file. Door politieonderzoek na een ongeluk zijn 2 rijstroken tot 2:30 vanmiddag dicht. De omrijden kan via Utrecht via de A28, A27 en de A12. Verder staat er een file op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel, 2 kilometer. Heeft te maken met de afsluiting van de A27 Breda richting Gorinchem door werkzaamheden bij knooppunt Gorinchem, 5 kilometer file. En er staat nog een file op de N279 Roermond en Bos. Bij Meijel is de weg in beide richtingen dicht door een ongeluk.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, 0,5 kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
10: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
17: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
18: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
19: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
18: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
20: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
21: Grand Prix Radio.
22: Danny Elbersen.
23: Goedemorgen, het is 11 uur geweest. Dit is Koffie en Classics, waarin we zo direct kijken naar het WK voetbalprogramma voor vanavond en vannacht. We hebben een stukje Formule 1-historie en ja, Jan Lammers gaat leuke dingen doen. Maar wat? Dat hoor je zo.

Sportradio met Lionel Richie op deze fijne maandagochtend. Goedemorgen. En natuurlijk, je moet nog eventjes geduld hebben. Maar komend weekend, grote prijs van Oostenrijk komt eraan. Wordt weer Formule 1 gereden natuurlijk. Onder andere ook de Porsche Supercup komt in actie met Flint Schuring. Die het hartstikke goed gedaan heeft in de afgelopen wedstrijd. Pakte zijn eerste overwinning in Spanje. Wat gaat het komend weekend worden? Dat gaan we meemaken. Maar er is nog meer aan de hand. Want Jan Lammers komt ook in actie. Gaat geen race rijden, maar een bekende oud-coureurs zullen in gave auto's gaan rijden. Want er wordt namelijk een ode gebracht aan een aantal legendarische Formule 1-auto's. Onder andere de Ferrari 312 T, waarmee Niki Lauda in 1975 zijn eerste wereldtitel haalde. Tot de Red Bull RB6, waarmee Sebastian Vettel, de Oostenrijkse renstal, zijn eerste wereldtitel schonk. Die komen in actie, maar er is nog meer. Want naast Jan Lammers rijdt Mattias Lauda, David Coulthard, Rubens Barrichello en ook Jean Alesi met een oude Formule 1-auto. Waar komt Jan Lammers nou mee in actie? Ik vind het super gaaf, want ik vind het echt de allermooiste Formule 1-auto die er is. De Lotus 77 met die legendarische zwart-gouden John Player Special Livery. Die auto werd in 1976 gebruikt. Toen won Mario Andretti er een Grand Prix mee. Later werd Andretti overigens wereldkampioen, 2 jaar later. Maar die auto, die Lotus 77, daarmee komt Jan Lammers op de baan in het voorprogramma van de Formule 1, dus aankomend weekend in Oostenrijk. Hoe gaaf is dat, zeg? Straks krijg je meer over het WK voetbal. Eerst sport in het kort voor je onderweg naar Laureen op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes spreekt tegen dat één van de coureurs binnen het Formule 1-team wordt voorgetrokken in strijd om de wereldtitel. Technisch directeur James Allison noemt de verhalen over het voortrekken van een coureur erg vreemd. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor alle ophef rondom het Mercedes-duo is de Grand Prix van Barcelona. Tijdens de race in Barcelona vochten George Russell en Kimi Antonelli een fel duel uit op de baan, waardoor ze veel tijd verloren. Het team van Mercedes kreeg direct het verwijt dat ze een van de twee rijders bewust zouden voortrekken. Teambaas Toto Wolff liet al weten geen teamorders te gebruiken, tenzij er een directe dreiging is van een concurrent. Volgens Allison is een voorkeursbehandeling logisch gezien onmogelijk, omdat het succes van het team centraal staat. Mercedes verdient prijzengeld op basis van het constructeurskampioenschap, waardoor prestaties van beide coureurs even belangrijk zijn. Pas als een van de rijders de titel officieel niet meer kan winnen, dan grijpt het team in. Momenteel leidt Antonelli het klassement met een voorsprong van 41 punten op Lewis Hamilton. Russell volgt daar weer 9 punten achter. Om die leidende positie vast te houden, weet het team dat het niet stil kan blijven zitten nu de concurrentie steeds sneller wordt. Mercedes komt daarom later in het seizoen zelf met updates om de voorsprong in het kampioenschap te verdedigen.
0: Sportradio.

Nou, Sportradio, en ik zei het net al aan het begin van dit uur. Grote prijs van Oostenrijk komt eraan dit weekend. Als we teruggaan in de tijd naar 2014, 22 juni, dus vandaag in 2014... toen werd die wedstrijd ook verreden. Felipe Massa was de eerste die aan kop ging. Daarna Valtteri Bottas een paar ronden, toen Sergio Perez, toen Nico Rosberg. Valtteri Bottas weer, Felipe Massa weer, toen Fernando Alonso. Maar uiteindelijk was het laatste gedeelte voor Nico Rosberg. Die wist die wedstrijd te winnen in Oostenrijk met zijn Mercedes. Dat deed hij voor zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Die werd namelijk tweede. En de derde plek was voor Valtteri Bottas. En voor Bottas was het zijn allereerste podiumplek in de Formule 1. En nu is Valtteri Bottas er weer bij voor Cadillac. En nu staat hij wat verder achter in het veld. Aankomend weekend gaan we zien wat dat gaat worden. Uiteraard, alle sessies worden weer live uitgezonden hier op de radio. Je kan het gewoon lekker beluisteren. Met onder andere het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hier op Grand Prix Radio.

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
7: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
10: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
11: Grand Prix Radio.
12: WK Update. Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver won het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. België en Iran speelden in Los Angeles 0-0. Beide ploegen staan na 2 gelijke spelen op 2 punten. De beslissing valt op zaterdag 27 juni om 5 uur 's ochtends in Nederland, bij Egypte tegen Iran en bij België tegen Nieuw-Zeeland. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zege op Zweden. De bondscoach sprak met Donjan Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen. Bij Oranje was het een ontspannen herstel in Dallas. Alle spelers verschenen op het veld. Quinten Timber keerde terug en trainde apart. De basisspelers fietsten uit en er waren geen grote nieuwe blessuregevallen. Crescencio Somerville had een gehechte wond aan de wenkbrauw. En Virgil van Dijk werkte rustig door na een tik op de heup.
11: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat het helemaal stil tussen Amersfoort-Noord en Barneveld over 9 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken dicht tot 2:30 vanmiddag. Een kwartier vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg, 10 kilometer, door de werkzaamheden op de A27.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Danny Elbersen. Dit is zo direct het programma van het WK Voetbal van vanavond.

Country Radio, jouw sportradio met een oudje van Heling. Koffie en classics, lekker man en ook lekker. Vanavond weer 4 voetbalwedstrijden op het WK voetbal. Om 7:00 begint het, Argentinië tegen Oostenrijk. Dan om 11:00 is het Frankrijk tegen Irak. Vannacht om 14:00 speelt Noorwegen tegen Senegal. En morgenochtend in de vroege ochtenduren om 17:00 de wedstrijd van Jordanië tegen Algerije. En alle wedstrijden worden uitgezonden op NPO1. Dan weet je dat even. En dan goed nieuws voor de liefhebbers van de podcast Formule 1 aan tafel. Vanmiddag om 16:30 nieuwe aflevering voor je online. Leuke gasten, want we hebben Tom Coronel, onze coureur, Formule 1-analist, pit reporter bij Viaplay en de vader van Rocco Coronel, en die schuift ook aan, is natuurlijk Red Bull Junior Driver. Dus leuk dat Rocco er ook bij is. Papa en zoon komen dus. Frans Verschuur schuift aan, de bekendste teambaas van Nederland uiteraard. En de presentatie is deze keer in handen van Bas van Veenendaal. Podcast kun je natuurlijk bekijken op kijk.nl als videocast. Je kan hem beluisteren in je favoriete podcastkanaal. En hij staat om 16:30 natuurlijk ook gewoon op grandprixradio.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wessel Nijman heeft in Slowakije zijn tweede Eurotour-titel darts van het jaar gepakt. De Nederlander rekende in de finale af met de Engelse voormalig wereldkampioen Rob Cross. En door deze overwinning stijgt Nijman naar de 14e plek op de wereldranglijst. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nijman begon sterk aan de finale en kwam op een comfortabele 5-2 voorsprong. Hoewel Cross nog probeerde terug te komen, hield Nijman zijn zenuwen in bedwang en sloot de wedstrijd beheerst af. En daarmee is hij de eerste Eurotour-winnaar ooit in Slowakije. De darter liet achteraf weten dat de extreme warmte in de zaal zorgde voor een ware uitputtingsslag, maar dat hij zich goed en comfortabel voelde. De weg naar de finale was niet zonder hobbels. Na eerdere zegens op Steven Bunting en Mike de Becker volgde een thriller in de halve finale tegen Ross Smith. Die sleepte er een beslissende leg uit, maar onder immense druk besliste Nijman de wedstrijd met een fabelachtige 161 finish. Voor Nijman is de titel een nieuwe bekroning op zijn uitstekende seizoen, waarin hij eerder al een Eurotour en een Players Championship toernooi won. Voor Michael van Gerwen verliep het toernooi minder succesvol. Hij werd in de 8e finale uitgeschakeld door Andrew Gilding. Van Gerwen keek al snel tegen een grote achterstand aan en wist een knappe comeback niet te belonen. Hij miste 6 pijlen om langs zij te komen, waarna Gilding de wedstrijd besliste.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

ochtend. 10 uur nieuwe classics voor je. En zo direct na 12 uur natuurlijk meer sport met hartstikke lekkere muziek. Het muzikale sausje van Alexander Stevens over je lunch. Je hoort het zo direct na 12 uur. Dus veel plezier nog.

0: Meer sport. Meer muziek.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In 2030 moeten in Nederland 2,5 miljoen huizen goed geïsoleerd zijn. Het tempo zit erin, maar er is nog een flinke versnelling nodig. Dat zegt woonminister Buchholz. Dat er steeds meer huizen geïsoleerd worden, haalt ze onder meer uit de ruime verdubbeling van het aantal subsidies die vorig jaar zijn aangevraagd voor energiebesparing. De Britse premier Starmer stopt. Hij zei dat hij zich gaat bezighouden met zijn belangrijkste werk als echtgenoot en vader. Zijn partij Labour verloor bij de laatste regionale verkiezingen. En ook lag Starmer al onder vuur omdat zijn ambassadeur in Amerika banden had met Epstein. En dat zou hij hebben geweten toen hij hem benoemde. Door het warme weer was het een druk weekend voor de ANWB. Die kreeg 10% meer pechgevallen dan normaal. Vooral kapotte accu's en banden. Voor de wegenwachten is het deze dagen topsport. Ook zij krijgen het advies om veel te drinken en goed te smeren. De ANWB verwacht de komende dagen ook nog extra drukte. En in Duitsland staat een man voor de rechter die ijzerdraad spande over een mountainbikepad in het bos. Hij is jager en vindt dat mountainbikers de wilde dieren verstoren. Maar justitie vindt het poging tot moord, ook al is er niemand gewond geraakt. Vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Ook vanavond zonnig met wat sluierwolken. Komende dagen droog, zonnig en nog warmer.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's. Per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Oh-oh.
9: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
7: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
11: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
14: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Grand Prix Radio.
24: Alexander Stevens. Wielrenner Pogacar heeft de Ronde van Zwitserland voor de eerste keer gewonnen. En daarmee is hij helemaal klaar voor de Tour de France. Zijn voorbereidend werk zit erop, zegt hij.

Grand Prix Radio met U2, dat bijzondere eind van Stay. Gewoon die klap zo, poing. Het is een zonnige maandag met temperaturen die kunnen oplopen tot 32 graden vandaag. En vanavond blijft het nog lang warm. Ik zei het net al, Pogacar, de wielrenner, heeft op indrukwekkende wijze de ronde van Zwitserland gisteren gewonnen. De Sloveen stelde zijn allereerste eindzege in de rittenkoers veilig door gisteren ook de laatste etappe op zijn naam te schrijven. Het was al zijn derde dag succes in de week in Zwitserland. In de zware slotrit was hij opnieuw, zoals zo vaak, de sterkste. De Nederlander die aanwezig was, Bart Lemmen, presteerde eveneens sterk. Hij eindigde als derde in de etappe gisteren en verzekerde zich daarmee een knappe tiende plek in het uiteindelijke algemene klassement van de Ronde van Zwitserland. Pogacar heeft aangegeven dat hij klaar is voor de Tour de France. In het voetbal hebben de Duitsers te vrezen voor het wegvallen van een belangrijke verdediger. Nico Schlotterbeck heeft in de wedstrijd tegen Ivoorkust, en die wedstrijd tegen Ivoorkust werd gewonnen, een blessure opgelopen. En de eerste prognose over het herstel is somber. Zijn verdere deelname aan het WK is zeer onzeker. De komende dagen zal een medisch team en een medisch onderzoek daaruit moeten wijzen hoe ernstig de kwetsuur is van deze verdediger en of hij nog in actie kan komen voor de Duitse ploeg dit toernooi. Maar ingewijden zeggen dat de kans klein is. Zometeen hierbij praten in Sport in het Kort. Dat doen we op je maandagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk eten. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Tennisicoon Serena Williams maakt op Wimbledon haar rentree in het enkelspel. De organisatie van het Londense grastoernooi laat weten dat de 44-jarige Amerikaanse een wildcard heeft gekregen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De tennister gaf eerder aan dat ze graag weer op het hoogste niveau wilde spelen, maar dat daar nog veel werk voor nodig was. Nu is ze fit genoeg voor het toernooi dat eind deze maand begint. Williams speelde op de US Open van 2022 haar laatste officiële partij in het enkelspel en keert na bijna 4 jaar terug op het hoogste niveau. Ze komt in Londen niet alleen in actie in het enkelspel, want ze heeft ook een wildcard gekregen voor het dubbeltoernooi. Dat doet ze samen met haar zus Venus Williams. De zussen wonnen dit dubbeltoernooi in het verleden 6 keer. Williams keerde eerder deze maand terug uit haar tennispensioen. Op het toernooi van Queens speelde ze het dubbelspel met de Canadese Victoria Mboko. Ze bereikte de 2e ronde, maar moest toen opgeven door een blessure van Mboko. Daarna volgde nog een dubbelspel in Berlijn met Carolina Mugova, waarin ze de 1e ronde niet overleefde. Met 23 Grand Slam zegens is Williams de succesvolste tennisser in het open tijdperk. Ze behaalde daarnaast 4 Olympische titels en stond 319 weken op de 1e plaats van de wereldranglijst.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is je maandag met de Bauza uit Scandinavië. Groot hit op het ogenblik, Magnetic. Het is maandag, het is podcastdag. Ja, dat betekent dat we in de Harbour Club in Vinkeveen een opname hebben van de grootste Formule 1-podcast van Nederland. F1 aan tafel met deze week Tom Coronel, die aanschuift, maar hij niet alleen. Ook zijn zoon, Rocco, op het ogenblik juniorrijder bij Red Bull. Ook hij is erbij. En Frans Verschuur, de bekendste teambaas van Nederland, voormalig teambaas van Jos Verstappen. Dat is wel een goed gesprek wat daar gaat plaatsvinden met al die ervaren mannen. Het wordt gepresenteerd door Bas van Veenendaal. En het is jouw kans op een volle tank brandstof voor je auto in Raad het Autogeluid. Check hem vanaf 4:30 bij ons in de app, op je favoriete podcastplatform. En je kan hem ook bekijken, F1 aan tafel, als je dat wil. Dat doe je op kijk.nl. Smakelijk eten tijdens de lunch. We zitten rond 12:30. Het is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Jouw sportradio. UB40 met vandaag periode met zon. En dan klinken die platen van UB40 ook veel lekkerder. Hè? Reggae klinkt goed met de zon. Het is een droge dag met temperaturen in het noorden 21. In het zuiden maximaal 32. Vanavond blijft het lekker lang warm. En dat is goed. Zometeen hier de WK voetbalagenda. Oftewel even bijpraten welke wedstrijden er vanavond te zien zijn.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Ja, het is weer...

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
11: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
12: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
13: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
14: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
10: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
15: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
10: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's. Voor maar €2,80. I'm loving it.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1,240. Reserveer nu op gpticket.nl.
21: Grand Prix Radio.
22: WK Update. Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver won het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. België en Iran speelden in Los Angeles 0-0. Beide ploegen staan na 2 gelijke spelen op 2 punten. De beslissing valt op zaterdag 27 juni om 5:00 in Nederland, bij Egypte tegen Iran en bij België tegen Nieuw-Zeeland. Bij Oranje was het een ontspannen herstel in Dallas. Alle spelers verschenen op het veld. Quinten Timber keerde terug en trainde apart. De basisspelers fietsten uit en er waren geen grote nieuwe blessuregevallen. Crescencio Somerville had een gehechte wond aan de wenkbrauw. En Virgil van Dijk werkte rustig door na een tik op de heup. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zege op Zweden. De bondscoach sprak met Donjel Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk nog steeds op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat 9 kilometer stilstaand verkeer. Door politieonderzoek 2 rijstroken dicht. Nog een uur waarschijnlijk is dat. Op de A2 Maastricht-Eindhoven is het druk tussen Eurmond en Wessum. 16 kilometer file tussen Nederweert en Leende. 14 kilometer door mensen die terugkomen van het festival Pinkpop. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden. 9 kilometer file. Daar is de linker rijstrook dicht door opruimwerkzaamheden. En de vertraging is een kwartier.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
21: Alexander Stevens.
23: Is Oranje klaar voor Tunesië? Zo het antwoord.

Grand Prix Radio met Alex Warren. Smakelijk eten tijdens je maandaglunch. Hoe staat het met het WK? Nou, dat ga ik je vertellen. Op het wereldkampioenschap WK voetbal, oftewel in Amerika, begint vandaag de tweede speelronde voor de teams uit groep I en J. Argentinië opent de avond om 7 uur, doen ze tegen Oostenrijk en dat spelen ze in het Dallas Stadium. Dat is in Arlington. Om 11 uur vanavond, dus geen wedstrijd om 10 uur, om 11 uur Frankrijk tegen Irak. Dat wordt gespeeld in Philadelphia. Noorwegen moet aan de bak. Ze hebben Senegal als tegenstander en het tijdstip van aanvang 2 uur. Het wordt gespeeld trouwens in het New York New Jersey Stadium. En Jordanië moet tegen Algerije vannacht om 5 uur. Ja, dat zijn wel serieuze tijden. Wil je er niks van missen? Alle wedstrijden zijn natuurlijk te zien bij NPO1. Zometeen hierbij praten. Sport in het kort voor je onderweg. Maar eerst Kim Sims, Too Blind to See It bij Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: De Spaanse voetballer Lamine Yamal kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste basisplaats tijdens een wereldkampioenschap. De 18-jarige aanvaller scoorde al vroeg in de wedstrijd tegen Saoedi-Arabië, die eindigde in 4-0. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de aanvaller van FC Barcelona is zijn doelpunt op het WK een droom die uitkomt. Yamal vertelde dat hij er altijd al van heeft gedroomd om op een WK te spelen en te scoren bij zijn basisdebuut. Tijdens het vorige WK keek hij naar eigen zeggen nog naar de wedstrijden in de klas. Ja, met zijn doelpunt is Yamal pas de tweede speler van 18 jaar of jonger die de openingstreffer maakt in een WK-wedstrijd. Yamal maakte eerder als invaller tegen Kaapverdië zijn rantrain na een hamstringblessure. In beide duels liet hij zien dat de fysieke problemen achter de rug zijn. Tegen Saoedi-Arabië werd hij uit voorzorg in de rust gewisseld. De aanvaller geeft aan dat hij erg uitkeek naar het trainen en spelen en dat hij zich gelukkig voelt naar zijn doelpunt. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente reageerde ook op de eerdere kritiek die het team kreeg na het doelpuntloze gelijkspel tegen Kaapverdië. Volgens de bondscoach is die kritiek onbegrijpelijk. Hij benadrukt dat de Spaanse ploeg al 33 opeenvolgende officiële wedstrijden ongeslagen is en noemt het oneerlijk dat deze jonge generatie voetballers in twijfel wordt getrokken.
1: Dit is

Country Radio, jouw sportradio richting 1 uur tijdens je maandagmiddag lunch. Niels Laros, de atleet, heeft gisteren een hele succesvolle rentree gemaakt op de FBK Games, de Fanny Blanco Schoen Games in Hengelo. Gaan we het straks even over hebben. We hebben het over voetbal, we hebben Formule 1, want er zit weer een Formule 1 weekend aan te komen. Ja, lekker hier blijven, mis je niks.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Eindhoven Airport heeft last van een storing en ligt plat. De storing is in de verkeerstoren en ze weten nog niet hoe lang het duurt. Vliegtuigen zijn uitgeweken naar Rotterdam Airport en vliegveld Wezen in Duitsland, meldt Omroep Brabant. Het regent schademeldingen na het onweer dit weekend. Vooral in het noorden, in de buurt van Assen en Groningen, hebben mensen schade, zeggen de verzekeraars. De meeste meldingen gaan over waterschade door lekkage. Nu de Britse premier Starmer is afgetreden, wil partijgenoot Andy Burnham van Labour hem opvolgen. Op X bedankt hij Starmer voor zijn leiderschap. Burnham was burgemeester van Manchester en is populair. Vorige week werd hij gekozen in het Britse parlement. Hij zat al in de kabinetten van Tony Blair en Gordon Brown. En de gemeente Den Haag gaat kijken hoe het komt dat in een jaar tijd 3 auto's in Rijswijk op dezelfde plek op de trambaan zijn beland. Vorige week reed een auto weer de verkeerde kant op en kwam op de tramrails vast te zitten. Het kan zijn dat automobilisten door de inrichting van de weg in de war raken. Dat wordt dus onderzocht. Opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver won het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zege op Zweden. De bondscoach sprak met Donjan Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen. Bij Oranje was het een ontspannen herstel in Dallas. Alle spelers verschenen op het veld. Quinten Timber keerde terug en trainde apart. De basisspelers fietsten uit en er waren geen grote nieuwe blessuregevallen. Crescencio Somerville had een gehechte wond aan de wenkbrauw. En Virgil van Dijk werkte rustig door na een tik op de heup.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat het helemaal stil tussen Amersfoort-Noord en Barneveld over 10 kilometer. Een uur vertraging tot ongeveer 1:30. Zijn 2 rijstroken dicht. De A2 Maastricht-Eindhoven. Terugkeerders van Pinkpop tussen Born en Wessum 15 kilometer langzaam rijden. Tussen Kelpen-Oler en Leende ook nog eens 15 kilometer erbij. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat een 7 kilometer file bij Woerden. Door opruimwerkzaamheden is de linker rijstrook dicht. Er ligt olie op de weg namelijk. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Strandnulde en afrit Ermelo 3 kilometer file door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
5: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
6: Kan het ook sneller?
5: Ondernemers pakken meteen door...
6: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
5: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
6: Sneller!
7: Scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis.

0: rijdt de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met... misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
0: Oranje. Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
2: Grand Prix Radio. Alexander Stevens.
3: Goedemiddag, atleet Niels Laros maakte gisteren zijn rentrée op de FKB Games in Hengelo. Liep de derde snelste tijd ooit gelopen op de 800 meter. Knappe prestatie.

Grand Prix Radio, jouw sportradio op een zonnige maandag met temperaturen die kunnen oplopen tot 32 graden. Smakelijk eten tijdens je lunch. En nee, het kwam niet als een verrassing. Ajax en haar coach Garcia, Oscar van Voren, gaan na 4 maanden alweer uit elkaar. Na onderling overleg hebben ze dat besloten. Hij was slechts 4 maanden werkzaam in Amsterdam. Werd in eerste instantie in februari natuurlijk aangesteld als coach van jong Ajax, maar schoof toen in maart door naar het eerste elftal als interim trainer. Onder zijn leiding eindigde de club vijfde in de Eredivisie en plaatste zich uiteindelijk via de play-offs voor de voorronde van de Conference League. Enrique Sainz verlaat ook de club, de fysiek trainer. En Ajax gaat waarschijnlijk zeer binnenkort wat bekendmaken. Tenminste, in ieder geval wat de plannen zijn. En misschien is daar ook een naam aan gekoppeld. Mocht dat zo zijn, dan natuurlijk hoor je het hier. Zometeen Sport in het Kort, de maandageditie. En we hebben natuurlijk straks ook voor je, heel belangrijk, het WK-schema. En we praten bij over Oranje en de trainingen richting die wedstrijd tegen Tunesië. Ja, zijn ze er klaar voor? En hoe dan? Je hoort het zometeen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De strijd om de titel in de F1 Academy is in volle gang en de eerste favorieten voor het kampioenschap worden nu al zichtbaar. Dat zegt algemeen directeur Suzy Wolff tijdens een test driedaags op het circuit van Silverstone. Oud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wolff geeft aan dat het veld van 18 coureurs indruk op haar blijft maken, maar dat er een paar bekende namen bovenuit springen. Zo verwacht ze Alicia Polmowski vooraan te zien. Zij leidt momenteel het klassement met 78 punten, gevolgd door Emma Felbermayr en Megan Bruce. Deze strijd vindt plaats in het vierde seizoen van de raceklasse voor vrouwen, waarvan de eerste twee rondes er inmiddels op zitten. Volgens Wolff is het niveau binnen de motorsportklasse niet voor iedereen gelijk. Sommige deelnemers hebben minder ervaring, maar laten wel een enorme groei zien. Toch wil ze niet alle namen afgaan, omdat er volgens haar op specifieke weekenden altijd talenten kunnen opstaan die verrassen met hun prestaties. Volgens Wolff is het belangrijkste doel dat de totale groep aan talenten groeit. Ze wil dat de jonge coureurs deze kans met beide handen aangrijpen om te laten zien wat ze kunnen, zodat de beste rijders kunnen doorstromen binnen de sport. De volgende ronde van de F1 Academy staat gepland tijdens het Britse Grand Prix weekend op Silverstone.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Country Radio met Faithless en Insomnia Maxi Jazz. Ja, ooit is met hem staan tafelvoetballen in het Formule 1 paddock in Spa. Het verhaal vertel ik je nog wel een keer. Het is je maandagperiode met zon. Blijft droog vandaag. Temperaturen tussen de 21 op de Wadden en 32 plaatselijk in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Dat is lekker. Zometeen Brazilië, het WK, maar ook Oranje. En het nodige is er te melden vanaf het Formule 1-front. Ja, gewoon lekker hier blijven. Dan mis je niks. Het is je maandag. Spak.

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook! Uit de meterkast!
0: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
18: Dat gaan we vieren.
17: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
19: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op CTB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
20: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
21: Grand Prix Radio.
22: WK Update. België speelde 0-0 tegen Iran en kreeg stevige kritiek in eigen land. De spelers vroegen om rust, maar met 2 punten uit 2 duels... moeten zij de laatste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland winnen. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zege op Zweden.
1: De bondscoach sprak met Donjel Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen.
22: Kaapverdië pakte opnieuw een punt en speelde 2-2 tegen Uruguay in Miami. Na de 0-0 tegen Spanje staat de debutant op 2 punten uit 2 duels. Het laatste groepduel is in de nacht van vrijdag op zaterdag om 2 uur tegen Saoedi-Arabië. Als Lionel Messi vanavond scoort tegen Oostenrijk, wordt hij topscorer aller tijden van het wereldkampioenschap. Hij staat nu op 16 doelpunten, net als Miroslav Klose. Kylian Mbappé volgt met 14 en scoort gemiddeld elke 88 minuten. Bij Messi is dat elke 150 minuten.
21: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 140 kilometer file. De meeste file staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file door een ongeluk tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 kilometer met wel een uur vertraging. De politie doet daar nog onderzoek. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Amsterdam kan beter omrijden via Utrecht. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kelpen-Oler en Leende 15 kilometer met een half uur vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg nog 10 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en Woerden 5 kilometer file met daar ruim 10 minuten vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij de afrit Ermelo 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
18: Alexander Stevens. Een volle tank brandstof voor je auto. We hebben het voor je. Blijf hier. Grand Prix Radio.

Country Radio, jouw sportradio. Het is maandag 22 juni, de zomer is dan officieel helemaal van start. Met afgelopen nacht de kortste nacht. Ja, en komende nacht opnieuw een vrij korte nacht relatief met veel voetbal. Zometeen hier de WK-agenda. Maar niet voordat ik je vertel dat je om 16:30... dat is nog wat eerder dan vannacht, kan genieten van de nieuwe aflevering van F1 aan tafel. Onze eigen Formule 1-podcast. Hij staat klaar vanaf 16:30 voor je met aan tafel Tom Coronel. Ook zijn zoon Rocco is aangeschoven. Hij is junior driver bij Red Bull. En Frans Verschuur is erbij, de voormalig teambaas van Jos. Jos Verstappen. Presentatie is in handen van Bas van Veenendaal. En het is jouw kans op een volle tank brandstof voor je personenauto. Inraad het autogeluid. Inraad het autogeluid. Moet je alleen even meedoen met het spelletje antwoord. En hoppakee. Wie weet kan jij gewoon tanken. En dat is echt wel een lekkere prijs. Check de podcast F1 aan tafel vanaf 16:30 bij ons in de app op de website. Overal waar je podcasts kan vinden staat die ook. En wil je, en dat kan, hem bekijken? Dan heb je zoiets, ik wil wel zien hoe de zoon van Tom Coronel eruit ziet. Nou, dat kan. De podcast is ook te bekijken op kijk.nl. Met daarbij nog even een tipje. Ja, heb je misschien binnenkort een verjaardag? Nou, je kan als je onder bij ons in de app zit op podcast drukken, maar ook op shop. En daar staan een paar hele leuke goodies. Formule 1 goodies en Grand Prix Radio goodies. Het is even een tipje. Zometeen hier Sport in het Kort bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Topatlete Femke Broeders-Bol heeft bij de FBK Games de 800 meter gewonnen. Na een recente overstap van de 400 meter horde is deze nieuwe afstand voor haar vooral een ontdekkingsreis. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het warme Hengelo liep Broeders-Bol de race in een tijd van 1 minuut en 57,41 seconden. Dit is de vierde Nederlandse tijd ooit op deze afstand. De atlete liep de eerste ronde strategisch achter gangmaker Lisanne de Witte, die speciaal werd ingezet om het tempo te bepalen en haar uit de wind te houden. In de slotronde behield ze de koppositie. Naar eigen zeggen lieten de andere atletes haar voorop lopen, waardoor ze haar eerste plan kon uitvoeren. De recente overstap naar de 800 meter vraagt om een flinke aanpassing in haar voorbereiding. Waar ze op de horde eerder in haar eigen baan liep, komen de atleten op de 800 meter naar 120 meter juist bij elkaar. Broeders-Bol geeft aan dat ze op haar nieuwe afstand de helft van de tijd geen controle heeft. Haar notitieboekjes staan inmiddels vol met verschillende scenario's om op situaties te reageren. Ze verwacht nog vaker moeite te hebben met het gedrang op de baan, maar ziet het opdoen van ervaring als een spannende uitdaging. De atlete reist binnenkort naar Frankrijk voor de Diamond League in Parijs. Daar treft ze de Zwitser Audrey Werro, van wie ze eerder in het Tsjechische Ostrava nog verloor. Later volgt het EK Atletiek in Birmingham. Al staat ervaring opdoen dit jaar boven het winnen van medailles.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Country Radio, jouw sportradio, de Streets of Philadelphia met Bruce Springsteen richting 2 uur. Zometeen hier Rob Spijker. Hij gaat je in ieder geval ook verder bijpraten over de WK-agenda. Vanavond voetballen in ieder geval Argentinië. Frankrijk moet de mat op, maar ook Noorwegen. En dat betekent dat er best wel een paar goede potten zijn. Maar je moet ook lang wakker blijven. Bij Rob hoor je er zometeen meer over.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Veel gedupeerden van het onweer afgelopen weekend hebben hun schade gemeld. De verzekeraars kregen veel meer meldingen dan anders, vooral van waterschade. En ze denken dat het nog verder oploopt. Assen en Groningen hebben het zwaarst gehad. Daar komen de meeste meldingen vandaan. De opleiding Luchtvaart en Ruimtetechniek in Delft heeft groen licht voor hun plan om meer vrouwen te trekken. Ongeveer 1/3 van de studieplekken wordt gereserveerd voor vrouwen. Kan betekenen dat mannen afvallen. Maar het is voor het goede doel, zegt het College voor de Rechten van de Mens. In Spanje is een oud-minister veroordeeld voor fraude met mondkapjes. Hij streek commissie op in ruil voor contacten met leveranciers. De mondkapjes waren voor overheidsinstanties. Hij moet 24 jaar de cel in. Bij ons is de mondkapjeszaak rond Siewert van Linden nog niet klaar. Hij moet zijn winst terugbetalen en is in beroep gegaan. En wie dit weekend naar de TT in Assen gaat, mag een parasol of paraplu meenemen. Het is een van de hittemaatregelen die de organisatie neemt. Verder nemen ook zij de bekende acties die allerlei buitenactiviteiten nemen, zoals extra waterpunten. En er wordt ook gratis zonnebrand uitgedeeld. Opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
3: Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver won het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zege op Zweden. De bondscoach sprak met Donjan Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. België en Iran speelden in Los Angeles 0-0. Beide ploegen staan na 2 gelijke spelen op 2 punten. De beslissing valt op zaterdag 27 juni om 5 uur 's ochtends in Nederland, bij Egypte tegen Iran en bij België tegen Nieuw-Zeeland.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn was door een ongeluk veel vertraging bij Barneveld. De weg is weer vrij. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en Lenen 14 kilometer file. Voor mensen die terugkeren van Pinkpop. Op de A27 Gorkum richting Breda tussen Werkendam en Hank 7 kilometer file en een kwartier vertraging. Door een ongeluk op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij afrit Ermelo 4 kilometer file en 10 minuten vertraging.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
5: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
6: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
10: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
11: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
16: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
18: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
20: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe met een V.
21: Grand Prix Radio.
22: Rob Spijker.
23: Ja, we zijn wakker geworden met een grote grijns. Afgelopen weekend heeft Oranje gewonnen met 5-1 van Zweden. En ze moeten donderdag tegen Tunesië, die al 9 doelpunten hebben tegengekregen. We hebben er zin in.

Grumpy Radio, jouw sportradio met The Corrs en Ain't Nobody. Natuurlijk, we komen steeds verder in het toernooi. Gaan we het heel veel hebben over WK voetbal. Nederland moet nog één wedstrijd spelen tegen Tunesië. Dat gaat vrijdagochtend of donderdagnacht. Net vanaf welke kant je er tegenaan kijkt, gaat dat gebeuren. Donderdagnacht om 1 uur is die wedstrijd. En bondscoach Renard, die stopt na het huidige wereldkampioenschap als trainer van Tunesië. Dat hebben diverse media al bekendgemaakt. Hij heeft een hele korte periode is die bondscoach geweest van Tunesië. Want vorige week werd hij aangesteld omdat Tunesië had verloren. Nu heeft ook Tunesië de tweede wedstrijd met ruime cijfers verloren. En daarom zijn ze als vrienden uit elkaar gegaan. Volgens mij zit hij daar niet heel gemotiveerd bij aankomende donderdag, maar we zullen het meemaken. De wedstrijd dus tegen Oranje. En Tunesië heeft al 9 doelpunten tegengekregen. Ik ben benieuwd hoe het aankomende donderdag met Oranje vergaat. Dan ook nog leuk nieuws. Bondscoach Graham Arnold, hij is van Irak. Hij heeft met een grap vooruit geblikt op de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. Er werd hem namelijk gevraagd naar zijn plan om de Franse sterspeler Kylian Mbappé af te stoppen. En daarop antwoordde de coach met een bijzondere oplossing. Arnold vertelde dat hij de FIFA een verzoek had ingediend om met 3 keepers te mogen spelen, specifiek voor de dreiging van Mbappé. Later vertelde hij ook dat het verzoek, zoals verwacht, niet werd ingewilligd door de FIFA. Dus dat, ja, je kan dat te vragen. Hè? Ja. Een hele goede middag. Het is de warme maandag. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tadej Pogačar heeft met 3 ritzegens de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Sloveen eindigde als winnaar van het eindklassement met een voorsprong van ruim 6,5 minuten op de nummer 2. En hiermee geeft Pogačar een duidelijk signaal af aan zijn concurrent Jonas Vingegaard, die in Zwitserland ontbrak. Nou, het was onder hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overwinning is een opsteker voor de renner die dit seizoen al 13 zegens boekte. Tijdens de rittenkoers kreeg Pogačar wel te maken met een tegenslag in de vrouwenwedstrijd, toen zijn verloofde Ursa Zigard hart en val kwam en haar kaak brak. Pogačar liet na de slotrit weten dat het loodzwaar was en dat hij blij is om naar huis te gaan. Maar ja, de rust is echter van korte duur, want de Sloveen reist na een korte pauze naar Barcelona voor de start van de Tour de France, waar hij de strijd aan gaat met Vingegaard. Pogačar geeft aan dat de ritten in Zwitserland een uitstekende manier waren om de vorm te testen. De demonstratie in de bergen is een direct signaal aan de tourploeg van Visma Leasebike. Terwijl Vingegaard de Giro op zijn naam schreef, laat Pogačar met dit machtsvertoon zien dat de vorm uitstekend is om over 2 weken de strijd aan te gaan in de Tour de France. De Sloveen verschijnt over 2 weken in ieder geval met een flinke dosis zelfvertrouwen aan de start in Barcelona om te jagen op zijn 5e toerzege.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Offenbach. Er is vandaag weer code geel afgegeven in verband met de aanhoudende hitte. Vanmiddag zijn de periode met zon. Natuurlijk blijft het droog. Maximum temperatuur ligt op de 21 graden op de Waddeneilanden en 31 in het zuidoosten. Verschillen zijn best groot. Morgenmiddag schijnt volop de zon. Maximum lopen dan uiteen van 25 in het noordelijke gebied tot 33 graden plaatselijk in het zuiden. We gaan richting 2:30. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Castilla van Jumbo.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Ah, nee hè.
7: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, pof jij even?
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Bij Eurojackpot maak je...

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
6: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
7: Grand Prix Radio.
8: WK Update. Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver won het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. België en Iran speelden in Los Angeles 0-0. Beide ploegen staan na 2 gelijke spelen op 2 punten. De beslissing valt op zaterdag 27 juni om 5:00 ochtends in Nederland, bij Egypte tegen Iran en bij België tegen Nieuw-Zeeland. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zege op Zweden. De bondscoach sprak met Donjan Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen. Bij Oranje was het een ontspannen herstel in Dallas. Alle spelers verschenen op het veld. Quinten Timber keerde terug en trainde apart. De basisspelers fietsten uit en er waren geen grote nieuwe blessuregevallen. Crescencio Somerville had een gehechte wond aan de wenkbrauw. En Virgil van Dijk werkte rustig door na een tik op de heup.
7: Grand Prix Radio Verkeer.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem heb je 20 minuten vertraging voor het knooppunt Waterberg. A27 Breda Utrecht voor knooppunt Gorkum een kwartier vertraging door werkzaamheden. En de A27 naar Breda tussen Gorkum en Hank een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Op de A73 naar Nijmegen heb je tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden een half uur extra nodig.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
10: Rob Spijker.
11: Ik vertel je zo meteen wie er zijn aangeschoven.

0: De Grand Prix Radio, jouw sportradio met Martin Garrix. Samen met Ed Sheeran en Repeat It. Vanmiddag om 16:30 komt er weer een nieuwe aflevering van Formule 1 aan tafel online. En deze week een leuke tafel, namelijk Tom Coronel. We kennen hem natuurlijk van tv. En ook als coureur, Formule 1-analyst, pit reporter bij Viaplay. En vader van Rocco Coronel. En die zit ook aan tafel. Dat is de Red Bull Junior Driver. En ze sluit aan bij Frans Verschuur, die ook weer aan tafel zit. En dat wordt allemaal gepresenteerd door Bas van Veenendaal. Vanaf vanmiddag 16:30 kun je de aflevering die vanmiddag bij de Harbour Club in Vinkeveen wordt opgenomen afluisteren. En dat gaat onder andere via je favoriete podcast-app. Je kunt hem ook bekijken via Videocast. Dat is kijk.nl. En anders ga je hem luisteren, Formule 1 aan tafel, via onze website. Dat is GrandPrixRadio.nl.
1: Attention all ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes spreekt tegen dat één van de coureurs binnen het Formule 1-team wordt voorgetrokken in strijd om de wereldtitel. Technisch directeur James Allison noemt de verhalen over het voortrekken van een coureur erg vreemd. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor alle ophef rondom het Mercedes-duo is de Grand Prix van Barcelona. Tijdens de race in Barcelona vochten George Russell en Kimi Antonelli een fel duel uit op de baan, waardoor ze veel tijd verloren. Het team van Mercedes kreeg direct het verwijt dat ze een van de twee rijders bewust zouden voortrekken. Teambaas Toto Wolff liet al weten geen teamorders te gebruiken, tenzij er een directe dreiging is van een concurrent. Volgens Allison is een voorkeursbehandeling logisch gezien onmogelijk, omdat het succes van het team centraal staat. Mercedes verdient prijzengeld op basis van het constructeurskampioenschap, waardoor prestaties van beide coureurs even belangrijk zijn. Pas als een van de rijders de titel officieel niet meer kan winnen, dan grijpt het team in. Momenteel leidt Antonelli het klassement met een voorsprong van 41 punten op Lewis Hamilton. Russell volgt daar weer 9 punten achter. Om die leidende positie vast te houden, weet het team dat het niet stil kan blijven zitten nu de concurrentie steeds sneller wordt. Mercedes komt daarom later in het seizoen zelf met updates om de voorsprong in het kampioenschap te verdedigen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Jouw sportradio heb je aanstaan. En het begint echt lekker te leven, hè, in Nederland. Het hele oranje. En dat na de tweede wedstrijd al. De pleinen stonden overal al overvol. Heeft ook te maken met het lekkere weer en de tot nu toe goede tijdstippen die we hebben gehad. Ik ben benieuwd wat dat aankomende donderdag doet, midden in de nacht om 1 uur. Maar het begint lekker te leveren, het WK-voetbal. We hebben ook vanavond weer een paar hele fijne wedstrijden voor je. Ik geef je in het volgende uur het schema van vandaag even.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 3 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Op Eindhoven Airport is de storing verholpen en kunnen de vluchten weer doorgaan. Afgelopen uren lag het vliegverkeer stil door een probleem in de luchtverkeerstoren. Daardoor moesten vliegtuigen uitwijken naar Rotterdam, Maastricht of het Duitse Wezen. Wat de storing heeft veroorzaakt is niet bekend. Twee mannen moeten 14 en 16 jaar de cel in voor een dodelijke schietpartij in Den Haag, dik een jaar geleden. Dat is ongeveer wat het OM ook had geëist. De schietpartij ontstond tijdens een ribdeal. De twee wilden een kilo cocaïne van het slachtoffer stelen. Een van hen vluchtte naar Somalië, maar kwam later weer terug. In Frankrijk zijn dit weekend zeker 13 mensen verdronken, meldt een Franse omroep. Twee van hen waren minderjarig. Ze wilden vermoedelijk ontsnappen aan de extreme hitte toen het misging. In Frankrijk lopen de temperaturen op tot wel 42 graden. Daarom geldt er code rood en blijven scholen dicht. En vanwege de hitte gaan allerlei sportevenementen niet door. Zo is de halve marathon van Roosendaal dit weekend afgelast. En dat geldt ook voor de triathlon in Zeewolde en de wielertocht IJsselmeer Challenge. De singelloop in Woerden gaat vanavond wel door, maar de onderdelen waar kinderen aan meedoen weer niet. Opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden.
4: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver won het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zege op Zweden. De bondscoach sprak met Donjan Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen. Bij Oranje was het een ontspannen herstel in Dallas. Alle spelers verschenen op het veld. Quinten Timber keerde terug en trainde apart. De basisspelers fietsten uit en er waren geen grote nieuwe blessuregevallen. Crescencio Somerville had een gehechte wond aan de wenkbrauw. En Virgil van Dijk werkte rustig door na een tik op de heup. Duitsland kreeg een domper op het wereldkampioenschap. De voetbalbond bevestigde dat Nico Schlotterbeck een gescheurde enkelband heeft opgelopen in de gewonnen groepswedstrijd tegen Ivoorkust. Zijn toernooi is voorbij.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven heb je bij Boxtel Noord een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A12 van Utrecht naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg door een vrachtwagen met pech. A27 naar Almere tussen Bilthoven en Eemnes 20 minuten extra. En de A27 naar Breda tussen Werkendam en Hank doe je 25 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Strandhulde en Ermelo een kwartier extra door een spoedreparatie. En de A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Westervoort 10 minuten vertraging.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
11: Dat gaan we vieren.
10: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
14: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
17: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
18: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: Oh-oh. Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speel bewust 18+.
20: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
21: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
22: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
23: Mooi van Ethos.
24: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Grand Prix Radio.
0: Rob Spijker.
3: We blikken straks even vooruit op de Grand Prix van Oostenrijk aankomend weekend. Natuurlijk blikken we ook even vooruit op de WK-dag van vandaag. En we kijken even naar de WK-pool van Kaapverdië.

Grand Prix Radio, Alex Robin hoorde je en Fever Dream. Er wordt gedroomd in Kaapverdië van meer wedstrijden tijdens het WK voetbal. In het voetbal heeft Kaapverdië namelijk voor een grote verrassing gezorgd. De debutant hield in een spectaculaire wedstrijd vannacht. Uruguay op 2-2. Dat is echt een hartstikke goed resultaat. Eerder speelde de eilandnatie al met 0-0 gelijk tegen Spanje. En door dit resultaat staat Kaapverdië er best goed voor. De nummer 63 van de wereld, die kan zomaar de knock-outfase binnentreden. Ze hebben daarvoor een overwinning nodig op Saoedi-Arabië, die al uitgespeeld zijn. Dus dat zou echt heel bijzonder zou dat zijn. De wedstrijden van Kaapverdië, daar houden we je van op de hoogte natuurlijk, wanneer die weer aan de bak moeten. Spanje die heeft namelijk overtuigend met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. En die speelde volgens mij ook nog op 50%. Dat Saoedi-Arabië, dat stelt niet heel erg veel voor. Maar we gaan het allemaal meemaken. De wedstrijd Kaapverdië, Saoedi-Arabië zal later deze week zijn. Welke wedstrijden er vanavond zijn en welke wedstrijden je vanavond kunt bekijken, dat hoor je zometeen hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio. Yeah.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wessel Nijman heeft in Slowakije zijn tweede Eurotour-titel darts van het jaar gepakt. De Nederlander rekende in de finale af met de Engelse voormalig wereldkampioen Rob Cross. En door deze overwinning stijgt Nijman naar de 14e plek op de wereldranglijst. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nijman begon sterk aan de finale en kwam op een comfortabele 5-2 voorsprong. Hoewel Cross nog probeerde terug te komen, hield Nijman zijn zenuwen in bedwang en sloot de wedstrijd beheerst af. En daarmee is hij de eerste Eurotour-winnaar ooit in Slowakije. De darter liet achteraf weten dat de extreme warmte in de zaal zorgde voor een ware uitputtingsslag, maar dat hij zich goed en comfortabel voelde. De weg naar de finale was niet zonder hobbels. Na eerdere zegens op Steven Bunting en Mike de Becker volgde een thriller in de halve finale tegen Ross Smith. Die sleepte er een beslissende leg uit, maar onder immense druk besliste Nijman de wedstrijd met een fabelachtige 161 finish. Voor Nijman is de titel een nieuwe bekroning op zijn uitstekende seizoen, waarin hij eerder al een Eurotour en een Players Championship toernooi won. Voor Michael van Gerwen verliep het toernooi minder succesvol. Hij werd in de 8e finale uitgeschakeld door Andrew Gilding. Van Gerwen keek al snel tegen een grote achterstand aan en wist een knappe comeback niet te belonen. Hij miste 6 pijlen om langs zij te komen, waarna Gilding de wedstrijd besliste.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: save the world.
1: Crappy Radio, Madonna hoorde je, samen met Justin Timberlake en 4 Minutes. Ik neem even de dag van vandaag met je door voor wat betreft het WK voetbal. Hier in Nederland begint die dag om 7 uur vanavond. Dan met de wedstrijd Argentinië tegen Oostenrijk. Om 11 uur Frankrijk tegen Irak. Als het aan de coach van Irak ligt, speelt Irak met 3 keepers. Dat is een grapje natuurlijk van de coach. Om 2 uur dan is het Noorwegen-Senegal. En om 5 uur speelt Jordanië tegen Algerije. Dat is voor de echte liefhebber. Dat is echt voor de echte fans, hè. Wedstrijden zijn te zien op NPO 1.

0: maar 1,99. Altijd laag.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
12: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
13: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
14: WK Update. Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver won het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK... en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay... na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede... ook na de 5-1 zege op Zweden. De bondscoach sprak met Donjan Malen en zei dat we moeten kijken... en dat er verschillende types aanvallers zijn... en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen. Als Lionel Messi vanavond scoort tegen Oostenrijk... wordt hij topscorer aller tijden van het wereldkampioenschap. Hij staat nu op 16 doelpunten, net als Miroslav Klose. Kylian Mbappé volgt met 14 en scoort gemiddeld elke 88 minuten. Bij Messi is dat elke 150 minuten.
15: Grand Prix Radio Verkeer.
16: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 20 minuten vertraging door een ongeluk. De A12 Utrecht-Arnhem voor knooppunt Waterberg 10 minuten extra. A27 naar Breda, tussen Gorkum en Hank doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A28 Amersfoort-Zwolle bij Ermelo door een spoedreparatie. Dan is de A58 Tilburg-Breda afgesloten tussen Tilburg Centrum-West en Tilburg-Reeshof. Er is daar een ongeluk gebeurd.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
17: Rob Spijker. Heb je interesse in een volle tank?

Grand Prix Radio Dayton en The Sound of Music op jouw sportradio. Aankomend weekend wordt er weer geraced. Is er weer een Formule 1 weekend. Dit weekend de GP van Oostenrijk. En dat is een klassieke, oude traditie. Race met drie vrije trainingen, kwalificatie en de race op zondag om 3:00. En je hoeft helemaal niks te missen van het hele weekend. Want alle vrije trainingen, de kwalificatie en natuurlijk ook de race zenden we live en helemaal uit hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. De race zondag om 3:00 live met Olaf en Jack. Met die mooie voorbeschouwing ervoor van een minuutje of 40. Die je trouwens ook weer kunt bekijken via kijk.nl. En we hebben natuurlijk vanavond WK voetbal in Amerika. Dan breekt echt de gekte uit als Messi en zijn team moeten gaan spelen. Die zitten op dit moment in Kansas City. En in Nederland wordt het al langzaam een beetje stil op straat wanneer het Nederlands elftal speelt. Maar in Amerika wordt het zelfs stil tijdens de vrije trainingen van Argentinië. De 38-jarige Argentijnse sterspeler staat constant in het middelpunt van de belangstelling van miljoenen fans. En ze hebben daar ook strenge beveiliging. De wedstrijd vanavond is om 7:00. Ja, en dan zal het inderdaad ook weer een beetje stil zijn in Amerika. We houden je op de hoogte van alles in de sport en natuurlijk het WK voetbal hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennis-icoon Serena Williams maakt op Wimbledon haar rentree in het enkelspel. De organisatie van het Londense grastoernooi laat weten dat de 44-jarige Amerikaanse een wildcard heeft gekregen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De tennister gaf eerder aan dat ze graag weer op het hoogste niveau wilde spelen, maar dat daar nog veel werk voor nodig was. Nu is ze fit genoeg voor het toernooi dat eind deze maand begint. Williams speelde op de US Open van 2022 haar laatste officiële partij in het enkelspel en keert na bijna 4 jaar terug op het hoogste niveau. Ze komt in Londen niet alleen in actie in het enkelspel, want ze heeft ook een wildcard gekregen voor het dubbeltoernooi. Dat doet ze samen met haar zus Venus Williams. De zussen wonnen dit dubbeltoernooi in het verleden 6 keer. Williams keerde eerder deze maand terug uit haar tennispensioen. Op het toernooi van Queens speelde ze het dubbelspel met de Canadese Victoria Mboko. Ze bereikte de 2e ronde, maar moest toen opgeven door een blessure van Mboko. Daarna volgde nog een dubbelspel in Berlijn met Carolina Mugova, waarin ze de 1e ronde niet overleefde. Met 23 Grand Slam zegens is Williams de succesvolste tennisser in het open tijdperk. Ze behaalde daarnaast 4 Olympische titels en stond 319 weken op de 1e plaats van de wereldranglijst.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Country Radio, jouw sportradio met Army of Lovers en Crucified. Gisteravond heeft België, gisteravond Nederlandse tijd, heeft België weer een wedstrijd gespeeld op het WK voetbal. En ze hebben weer punten laten liggen. De ploeg speelde gisteren met 0-0 gelijk tegen Iran, na de eerdere 1-1 remise tegen Egypte. En ze stellen daarmee behoorlijk teleur. Analist Ibrahimovic was op de Amerikaanse tv kritisch en gaf aan dat hij zijn ogen maar moeilijk open kon houden tijdens de wedstrijd. Door het gelijkspel zal België in de laatste groepsfase, de laatste groepswedstrijd, vol aan de bak moeten om de volgende ronde van het toernooi nog te halen. Hun tegenstander in de eerste wedstrijd, Egypte, die hebben het goed gedaan. Die hebben gisteren namelijk hun eerste wedstrijd ooit op een WK gewonnen. En staan daarmee al met één been in de knock-outfase. Voor zometeen veel plezier met Rick van Veldhuizen in korte broek na 4 uur.

0: sunny days.
1: Sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
3: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 4 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Door de hitte stappen veel scholen de komende dagen over op een tropenrooster. Dat betekent vaak kortere lesdagen, meer pauzes en extra verkoeling. Ook oudere organisaties slaan alarm. Zij roepen mensen op om extra om te kijken naar ouderen, omdat de hoge temperaturen voor hen gevaarlijk kunnen zijn. In verband met een ernstige zedenzaak heeft de politie in Eindhoven 5 verdachten opgepakt. Ze werden vanmorgen met veel tamtam van hun bed gelicht, onder meer in Veldhoven. De zedenzaak was half maart. Het slachtoffer was een jonge vrouw. Meer wil de politie er niet over kwijt. Zaterdag is het Nationale Veteranendag in Den Haag en ook daar worden maatregelen genomen tegen de hitte. Op een paar extra punten wordt water uitgedeeld en op het Malieveld komen extra schaduwdoeken te hangen en plekken waar je je kunt insmeren met zonnebrand. Publiek op de tribunes krijgt een zonnehoed. En een primeur voor Oranje donderdag in het laatste groepsduel tegen Tunesië. De wedstrijd wordt gefloten door een vrouw en dat is voor het eerst voor het Nederlands elftal op een WK. De FIFA heeft voor de wedstrijd de Mexicaanse Katia Garcia uitgekozen. Het is voor haar de eerste keer dat ze op een WK in actie komt. Het is opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden.
1: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver won het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zege op Zweden. De bondscoach sprak met Donjan Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 260 kilometer file. Op een aantal wegen heb je extra vertraging door ongelukken, zoals de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid doe je er een kwartier langer over. Dan staat het stil op de A16 Rotterdam-Breda. Over 3 kilometer voor de Drechttunnel wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. A28 Amersfoort Zwolle tussen Nijkerk en Ermelo 20 minuten extra door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Sint-Annebos en Tilburg Centrum-West ben je een kwartier langer onderweg. Dat geldt ook voor de A58 richting Breda vanuit Eindhoven tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof. De weg is daar dicht geweest vanwege een ongeluk, maar is nu weer vrij.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
0: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
0: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
12: De prijs.

0: maar 1,99. Altijd laag.
1: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder. Kusie.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Rick van Veldhuizen.
3: Kunnen we natuurlijk in de permanente hoera-stemming blijven na die 5-1 van afgelopen zaterdag. Kunnen we ook kijken naar Egypte, die won zijn eerste WK-wedstrijd ook. Of naar vanavond, Argentinië tegen Oostenrijk. Weer

heeft het tegen Zweden toch dan even gedaan. Een stevig antwoord gegeven op de twijfel na de 2-2 tegen Japan. Het werd 5-1. Wist je dat niet? Ja, 5-1. Dat weet toch iedereen momenteel? En vooral de manier waarop, dat was belangrijk. Oranje begon scherp, zette Zweden meteen onder druk en ja, dat was dodelijk voor het doel.

mogen. Ja, Oranje heeft tegen Zweden niet alleen 3 punten gepakt, maar ook een soort van humeur van het land weten te repareren. En verder is het natuurlijk ook gewoon typisch Nederland. We zitten op

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Spaanse voetballer Lamine Yamal kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste basisplaats tijdens een wereldkampioenschap. De 18-jarige aanvaller scoorde al vroeg in de wedstrijd tegen Saoedi-Arabië, die eindigde in 4-0. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de aanvaller van FC Barcelona is zijn doelpunt op het WK een droom die uitkomt. Yamal vertelde dat hij er altijd al van heeft gedroomd om op een WK te spelen en te scoren bij zijn basisdebuut. Tijdens het vorige WK keek hij naar eigen zeggen nog naar de wedstrijden in de klas. Ja, met zijn doelpunt is Yamal pas de tweede speler van 18 jaar of jonger die de openingstreffer maakt in een WK-wedstrijd. Yamal maakte eerder als invaller tegen Kaapverdië zijn rantrain na een hamstringblessure. In beide duels liet hij zien dat de fysieke problemen achter de rug zijn. Tegen Saoedi-Arabië werd hij uit voorzorg in de rust gewisseld. De aanvaller geeft aan dat hij erg uitkeek naar het trainen en spelen en dat hij zich gelukkig voelt naar zijn doelpunt. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente reageerde ook op de eerdere kritiek die het team kreeg na het doelpuntloze gelijkspel tegen Kaapverdië. Volgens de bondscoach is die kritiek onbegrijpelijk. Hij benadrukt dat de Spaanse ploeg al 33 opeenvolgende officiële wedstrijden ongeslagen is en noemt het oneerlijk dat deze jonge generatie voetballers in twijfel wordt getrokken.
0: Sportradio.
2: Sportradio.
3: Hey, ben je naam even kwijt? Hoe is het?

0: omschakeling van de Senegalezen. Senegal verloor van Frankrijk. Maar ja, dat is geen ploeg die je zomaar even kapot speelt. Ik bedoel, in de Afrika Cup hebben ze ook heel erg laten zien hoe goed ze zijn. Ja, voor Senegal is dit een wedstrijdje met druk. Nog een nederlaag en dan deze Senegalezen kunnen dan het WK vaarwel zeggen. Dat is bijna zo goed als zeker. Ja, dat lijkt me toch zonde voor een club als Senegal. Dat wel even een spraakmakertje van dit uur, want we hebben er eentje liggen.
1: De spraakmaker.
0: Ja, heel simpel. Nou, die 5-1 tegen Zweden.

0: Martin Garrix. Carolina Liar, smile bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. En lachen, dan moet je vooral op dagen zoals deze, heerlijk. Of val jij in de categorie, oh, het is wel heel erg warm. Ik ben blij als het straks weer regent. Blijven lachen, mensen.
1: Hè, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen.

0: Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Ja, het is weer...

0: Lieslot, wat ben je aan het doen?
1: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
0: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
0: Ah, met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrije vakanties.
2: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,39. En een fles Carvan Sevitam siroop voor €3. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
12: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
13: Dit is Grand Prix Radio.
14: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
15: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Scholen stappen over op een tropenrooster, waardoor leerlingen kortere lesdagen en vaker pauze hebben. Ook oudere organisaties trekken aan de bel en roepen op ouderen goed in de gaten te houden. Voor hen is de hitte gevaarlijk. Door de warmte komen bij de dierenbescherming meer meldingen binnen over dieren in de problemen dan anders. Bijvoorbeeld over vee in de wei dat nergens kan schuilen. En bijna de helft van de beveiligers op Schiphol zegt te maken te hebben met agressieve passagiers wanneer ze iemand moeten controleren. De FNV had een speciaal meldpunt geopend voor de beveiligers.
14: Grand Prix Radio.
16: WK Update. Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver won het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië.
17: Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië, dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zege op Zweden. De bondscoach sprak met Donjan Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen.
14: Grand Prix Radio Verkeer.
18: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 350 kilometer file. Dit zijn de meest opvallende zaken nu. De A2 bij Den Bosch richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. 25 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam, ook 25 minuten extra tussen Breda-Noord en Dordrecht. En de A16 met aan van Rotterdam naar Breda tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht. 35 minuten vertraging. Het Drechtenoord staat even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar is nu weer vrij. Op de A28 Amersfoort-Zwolle heb je tussen Nijkerk en Ermelo een kwartier extra nodig door een spoedreparatie.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
19: Rick van Veldhuizen.
20: Zometeen jullie hoop op Oranje. Maar nu eerst Nickelback. Hier is Far.

in de tweede groepswedstrijd. Dus een beetje realisme is niet verkeerd. Kobi Vermeer uit Ede zegt... Ja, ik vond vooral de energie mooi. Tegen Japan zakten we weg en tegen Zweden bleef Oranje doordrukken. Dat geeft vertrouwen. Ja, dan zijn we zeker die...

sorry hoor, maar Nederland is heel goed in hoop opbouwen. En daarna zelf weer een soort van bananenschil neer te leggen. En dan gaan we z'n allen onderuit. Theo van Dalen uit Nunspeet. Ja, dit was precies wat Oranje nodig had. Niet alleen winnen, maar de twijfel wegblazen. Voor mij mag de WK-koorts weer helemaal aan. Marijke uit Boksmeer, eerst Tunesië, gewoon professioneel gaan verslaan. Op zich is dat al een opgave, want daar zijn we nooit zo goed in. En daarna lullen we verder. Lullen we verder? Marijke toch. Ik heb geen zin in te vroeg Hosanna. Ik begrijp je wel, Marijke.

alweer hoor. Ik droom alweer hoor. Dit is zo'n, daar is zo'n EK toch voor. Nuchter doen kan in augustus wel weer. Ja, ook dat is waar. Dus volledig dromen, lekker in die waas. En als het dadelijk weer augustus wordt en de vakantie is voorbij, dan moeten we vanzelf weer gaan ontnuchteren. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Doe eens even wat lekkere muziek. En wees niet al te somber. Aha, een bruggetje. Hier is Homewrecker.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De strijd om de titel in de F1 Academy is in volle gang en de eerste favorieten voor het kampioenschap worden nu al zichtbaar. Dat zegt algemeen directeur Susie Wolf tijdens een test driedaags op het circuit van Silverstone. Oud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wolf geeft aan dat het veld van 18 coureurs indruk op haar blijft maken, maar dat er een paar bekende namen bovenuit springen. Zo verwacht ze Alicia Polmowski vooraan te zien. Zij leidt momenteel het klassement met 78 punten, gevolgd door Emma Felbermayr en Megan Bruce. Deze strijd vindt plaats in het vierde seizoen van de raceklasse voor vrouwen, waarvan de eerste twee rondes er inmiddels op zitten. Volgens Wolf is het niveau binnen de motorsportklasse niet voor iedereen gelijk. Sommige deelnemers hebben minder ervaring, maar laten wel een enorme groei zien. Toch wil ze niet alle namen afgaan, omdat er volgens haar op specifieke weekenden altijd talenten kunnen opstaan die verrassen met hun prestaties. Volgens Wolf is het belangrijkste doel dat de totale groep aan talenten groeit. Ze wil dat de jonge coureurs deze kans met beide handen aangrijpen om te laten zien wat ze kunnen, zodat de beste rijders kunnen doorstromen binnen de sport. De volgende ronde van de F1 Academy staat gepland tijdens het Britse Grand Prix weekend op Silverstone.
2: Dit is
0: jouw sportradio.
2: Een levende legende in Radioland. Zeker niet jong in leeftijd, maar

0: dat is wat Houdini ook deed. Maar dat deed hij voor werk, ontsnappen. Ik begrijp het wel. We gaan heel langzaam richting 5 uur. Dat betekent dat je lekker naar huis mag over het algemeen. Tenminste, de meeste mensen wel. Misschien heb je zelfs wel een beetje zomerverlof of zo. Of een zomerregeling. Lijkt me heerlijk. Ik moet me nog even vast blijven houden hier tot een uurtje of 7. En daarna volgt mijn Houdini-act, maar dat is een heel ander verhaal. Straks dan kunnen we het natuurlijk weer heel veel gaan hebben over het WK voetbal. Maar vergeet niet, aankomend weekend is de Grand Prix van Oostenrijk op Spielberg. Daar gaat het allemaal gebeuren. Dus laten we ook vooral daar een klein beetje aandacht aan gaan besteden. Want het is niet heel onbelangrijk als we weten waar we precies vandaan komen. Hoe dan ook.
1: Zometeen bij je terug met uur 2.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 5 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. 80% van de scholen hebben hun binnenklimaat niet op orde, waardoor het nu veel te warm wordt. Daarom stappen veel scholen over op het tropenrooster. Hoe dat eruit ziet, mogen ze zelf weten. Voor ouderen is de hitte zelfs gevaarlijk. Ouderenorganisaties roepen op om buren en familieleden op leeftijd in de gaten te houden. En het is niet alleen puffen voor mensen. Bij de dierenbescherming krijgen ze meer meldingen binnen over dieren in nood. Over bijvoorbeeld vee dat in een wei staat zonder schaduwplekken, maar ook over vogels die onder zonnepanelen broeden, zoals kauwen. Door de warmte kruipen de jongen eerder hun nest uit dan de bedoeling is. In Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 dood in een auto gevonden. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vermoedelijk zijn de 2 zelf in de auto gaan zitten en door de hitte overleden. Hun moeder wist van niks. In Frankrijk geldt code rood vanwege de warmte. Het kan er wel 44 graden worden. Bijna de helft van de beveiligers op Schiphol zegt tijdens de controles te maken te hebben met agressieve passagiers. Verder klagen ze over de hoge werkdruk en dat nieuwe medewerkers onvoldoende zijn opgeleid. De beveiligers konden hun verhaal kwijt bij een speciaal meldpunt van de FNV. Het zijn zorgwekkende geluiden, zegt de bond. Het is opnieuw zomers met veel zon en soms wat wolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Vanavond koelt het af, maar vanaf morgen lopen de temperaturen flink op.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver won het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië, dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zege op Zweden. De bondscoach sprak met Donjan Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu net geen 400 kilometer file. Het is druk bij Den Bosch op de A2 naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er een half uur langer over. Dat komt door de afgesloten A27 vanuit Breda naar Utrecht. Daar zijn werkzaamheden. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam en Dordrecht 35 minuten vertraging. A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 20 minuten extra. Dan de N256 Goes-Zierikzee. Heb je bij de Zeelandbrug een half uur vertraging en de andere kant op 20 minuten extra. Daar is daar een ongeluk gebeurd.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
13: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
12: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
13: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
15: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
16: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
20: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
21: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.

0: de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Rick van Veldhuizen.
2: Aankomende vrijdagmorgen heel vroeg speelt Oranje tegen Tunesië. En ook komend weekend Formule 1 in Oostenrijk. De Red Bull Ring, Oranje tribunes. En de vraag: kan Verstappen de boel ook daar weer recht zetten? Zoveel Oranje.

Net zoals George Michael in de jaren 80 zongen ze toen heel veel over de girls. Terwijl die interesse er helemaal niet was. Nee. De Pet Shop Boys, ja, die had het liever over boys.

En dat wordt dan ook meteen zichtbaar. Voor Red Bull is dit meer dan zomaar een raceweekend. De afgelopen weken was duidelijk dat de auto niet overal vanzelf meedoet om de overwinning. In Oostenrijk wil je er laten zien dat je niet alleen op je thuisbaan rijdt, maar ook dat er weer niveau is bij Red Bull.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Topatlete Femke Broeders-Bol heeft bij de FBK Games de 800 meter gewonnen. Na een recente overstap van de 400 meter horde is deze nieuwe afstand voor haar vooral een ontdekkingsreis. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het warme Hengelo liep Broeders-Bol de race in een tijd van 1 minuut en 57,41 seconden. Dit is de vierde Nederlandse tijd ooit op deze afstand. De atlete liep de eerste ronde strategisch achter gangmaker Lisanne de Witte, die speciaal werd ingezet om het tempo te bepalen en haar uit de wind te houden. In de slotronde behield ze de koppositie. Naar eigen zeggen lieten de andere atletes haar voorop lopen, waardoor ze haar eerste plan kon uitvoeren. De recente overstap naar de 800 meter vraagt om een flinke aanpassing in haar voorbereiding. Waar ze op de horde eerder in haar eigen baan liep, komen de atleten op de 800 meter naar 120 meter juist bij elkaar. Broeders-Bol geeft aan dat ze op haar nieuwe afstand de helft van de tijd geen controle heeft. Haar notitieboekjes staan inmiddels vol met verschillende scenario's om op situaties te reageren. Ze verwacht nog vaker moeite te hebben met het gedrang op de baan, maar ziet het opdoen van ervaring als een spannende uitdaging. De atlete reist binnenkort naar Frankrijk voor de Diamond League in Parijs. Daar treft ze de Zwitserse Audrey Werro, van wie ze eerder in het Tsjechische Ostrava nog verloor. Later volgt het EK Atletiek in Birmingham. Al staat ervaring opdoen dit jaar boven het winnen van medailles.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Helder. En ik vind hem lekker. Er is een relletje gaande momenteel op de WK voetbal. En dat gaat niet eens tussen spelers of landen, maar het gaat over arbiters. Er is namelijk discussie ontstaan over de aanstelling van Danny Makkely voor het duel tussen Marokko en Haiti. Niet omdat Makkely zijn vak niet zou verstaan, maar omdat er dan gekeken wordt naar de mogelijke belangen in het vervolg van het toernooi. Nederland en Marokko zouden elkaar in de knock-out fase kunnen gaan treffen, eventueel. Nou ja, goed. Oud-scheidsrechter Mario van der Ende noemt de ophef volledig overdreven. Zijn punt is duidelijk. De scheidsrechter wordt beoordeeld op zijn kwaliteit. Niet op allerlei hypothetische routes die landen eventueel zouden kunnen gaan volgen. Ja, dan moet ik meteen ineens even denken aan... hoe zat het ook alweer met die scheidsrechter die de wedstrijd tussen Argentinië en Algerije floot. Die dus niet floot voor het feit dat Messi op de kuit ging staan van die Algerijn. Het gebeurde niet. En ook de VAR was niet eens paraat. Dus ja, hoe zit dat dan precies? Dus ik vind het heel raar. Even kijken naar vanavond. Vanavond de wedstrijd om 7 uur tegen Oostenrijk van Argentinië wordt geploten door Amin Omar. En dat is een Egyptenaar. Ik ga geen dingen zoeken die er niet zijn. Dus ik hou er meteen over op. Even iets anders. Even terug naar de Formule 1. Oostenrijk wordt voor Verstappen. En Red Bull het komend weekend het moment van de waarheid. Er schijnt een update aan te komen, jongens. Die gaat het echt helemaal doen. Dus mijn vraag aan jullie is, kijken jullie er ook zo tegenaan? Hoe kijken jullie tegen de wedstrijd, of beter gezegd tegen de race van aankomend weekend aan de F1 race? Grand Prix van Oostenrijk, slaat Max terug of blijft Red Bull ook daarna gewoon nog steeds zoeken? Laat mij eens even weten hoe jij er tegenaan kijkt. Doe wij ondertussen de Chainsmokers en Coldplay.

0: herkenbare stem, geluid van Chris Martin bij Grand Prix Radio samen met de Chainsmokers. Goedemiddag. De vraag is vrij simpel. Het is ook voor de spraakmaker van dit uur. Oostenrijk wordt voor Verstappen en Red Bull het weekend van de waarheid. Kom maar door via de app en via de mail rick@grandprixradio.nl.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, maar het is WK!
10: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent

0: aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
8: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
9: Dit is Grand Prix Radio.
10: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
11: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij het LAX zijn vorige week honderden klachten binnengekomen over de herexamens in veel te hete lokalen, waardoor leerlingen hun concentratie verloren. Scholen stappen nu vanwege de hitte over op een tropenrooster. Toen de scholen tijdens de corona-epidemie dichtgingen, nam het aantal kindermishandelingen toe. Dat zei kinderarts Illy bij de parlementaire enquêtecommissie. Cijfers heeft hij niet, maar de kans is levensgroot, vertelde hij. In Frankrijk zijn twee kinderen overleden door de warmte. Ze zouden zonder weten van hun moeder in de auto zijn gestapt en kwamen daar vast te zitten. In Frankrijk geldt code rood door de hitte.
10: Grand Prix Radio.
12: WK Update. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zegen op Zweden. De bondscoach sprak met Donjel Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen. Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver won het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië.
10: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De avondspits verloopt iets drukker dan gemiddeld op de maandag. Met de meeste vertraging nu in de Randstad en in Brabant. Zoals op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg 35 minuten vertraging. Er zitten veel mensen tussen die moeten omrijden omdat de A27 langdurig dicht is richting Utrecht tussen Gorinchem en Everdingen. En dat is vanwege werkzaamheden. Op de A20 naar Gouda tussen Krooswijk en Moordrecht 20 minuten vertraging. Dan de A27, Breda-Gorinchem tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorinchem 25 minuten vertraging. Uit knooppunt Gorinchem word je de A15 opgestuurd. En de N256 Goes-Zierikzee in beide richtingen bij de Zeelandbrug minstens 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Rick van Veldhuizen.
15: Vraag blijft staan voor
16: de spraakmaker.
15: Heel simpel, slaat Max aankomend weekend terug?

hoop vooral dat het weer een echt gevecht gaat worden. Max die moet krokken is veel leuker dan Max die daar maar rondjes loopt te rijden. Als vieren, daar knap ik niet van op, zegt ze. En je hebt gelijk ook. Theo van Dalen uit Nunspeet. Je kunt niet alles op Verstappen gooien. Hij haalt er vaak het beste uit. Nu

Dat hoop je dan wel, ja. Laten we het ook vooral gaan meemaken. Dit komend weekend gaat het allemaal gebeuren. Ook Formule 1. Terwijl wij in de nacht van donderdag op vrijdag nog een wedstrijd hebben van Oranje. Weliswaar een wedstrijd die denk ik een beetje formeel is. Maar goed, we moeten hem zeker iets formeel gaan aanvliegen. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Leuk dat je erbij bent. Nu met Michael Jackson. En Another Part of Me.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tadej Pogačar heeft met 3 ritzegens de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Sloveen eindigde als winnaar van het eindklassement met een voorsprong van ruim 6,5 minuut op de nummer 2. En hiermee geeft Pogačar een duidelijk signaal af aan zijn concurrent Jonas Vingegaard, die in Zwitserland ontbrak. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overwinning is een opsteker voor de renner die dit seizoen al 13 zegens boekte. Tijdens de rittenkoers kreeg Pogačar wel te maken met de tegenslag in de vrouwenwedstrijd, toen zijn verloofde Ursa Zigard hart en val kwam en haar kaak brak. Pogačar liet na de slotrit weten dat het loodzwaar was en dat hij blij is om naar huis te gaan. Maar ja, de rust is echter van korte duur, want de Sloveen reist na een korte pauze naar Barcelona voor de start van de Tour de France, waar hij de strijd aan gaat met Vingegaard. Pogačar geeft aan dat de ritten in Zwitserland een uitstekende manier waren om de vorm te testen. De demonstratie in de bergen is een direct signaal aan de tourploeg van Visma Leasebike. Terwijl Vingegaard de Giro op zijn naam schreef, laat Pogačar met dit machtsvertoon zien dat de vorm uitstekend is om over 2 weken de strijd aan te gaan in de Tour de France. De Sloveen verschijnt over 2 weken in ieder geval met een flinke dosis zelfvertrouwen aan de start in Barcelona om te jagen op zijn 5e toerzegen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Lekker Sunny van Boney M bij Grand Prix Radio op deze maandag 22 juni 2026. En maandag is bij Grand Prix Radio altijd podcastdag. Vanaf 4:30 staat hij alweer online. Een nieuwe aflevering van F1 aan tafel, Formule 1 aan tafel. Vanuit de Harbour Club in Vinkeveen met Tom Coronel, Rocco Coronel en ja, de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. Presentatie is ditmaal in handen van Bas van Veenendaal. Te beluisteren via GrandPrixRadio.nl, jouw favoriete podcast-app of via de videocast van Kijk.nl. Kijk, dat is ook eens even goede info. Daarover gesproken, over hele goede info.
1: Zometeen bij je terug met uur 3.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Het gaat zo warm worden dat het KNMI vanaf woensdag met code oranje komt. Die gaat om 12 uur 's middags in. De waarschuwing geldt voor het midden en zuiden van het land, waar het 3 dagen achter elkaar 34 graden kan worden. Code oranje houdt in dat mensen sneller kunnen uitdrogen of oververhit raken. Honderden leerlingen klaagden afgelopen week over te hete lokalen. Tijdens de herexamens laat het laks weten. Vooral afgelopen vrijdag, wat in Nederland de heetste 19 juni ooit was. Door de hitte stappen scholen deze week over op een tropenrooster. Voor ouderen is de hitte zelfs gevaarlijk. Op hen moet extra gelet worden. Toen scholen tijdens de corona-epidemie dichtgingen, nam het aantal kindermishandelingen toe. Dat denkt kinderarts Illy, die bij de parlementaire enquêtecommissie langskwam. Cijfers heeft hij niet, maar de kans is levensgroot, vertelde hij. Omdat scholen dichtgingen, hadden de kinderen geen veilige plek meer om naartoe te gaan. En kinderen die opgroeien in een gezin met armoede en andere problemen kosten meer aan zorg dan andere kinderen. Het RIVM heeft dat uitgerekend. Tot en met hun kleutertijd kosten ze €7000 meer aan zorg. Dat heeft onder meer te maken met een ongezonde levensstijl, vindt het RIVM. Het is zomers met veel zon en 31 graden. In de nacht koelt het af naar 18 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer met op vrijdag recordtemperaturen.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver won het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië, dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zege op Zweden. De bondscoach sprak met Donjan Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De drukte neemt langzaam af. Er staat nog 235 kilometer file op een aantal wegen. Vooral in Brabant moet je nog veel geduld hebben. Zoals de A2 richting Utrecht. Tussen Vught en Waardenburg doe je 35 minuten langer over. Dat heeft te maken met omrijders vanwege de afgesloten A27 richting Utrecht. De weg is de komende weken dicht tussen Gorinchem en Everdingen vanwege werkzaamheden. Dan naar het westen van Brabant. De A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide. Doe je er een half uur langer over door een ongeluk. En daardoor loopt het weer vast op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Tussen Rilland en Knoopend Markiezaad heb je 35 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en het Knoopend Prins Klausplein staat 14 kilometer. Je doet er een half uur langer over vanwege een vrachtwagen met pech. En je rijstrook is dicht.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Renew. ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
8: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl. Hikes.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
13: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
14: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
15: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
16: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
12: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
17: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
20: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks. 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
21: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
22: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
23: Brussel Zuid.
22: Hé, nu al?
21: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
24: Radio. Rick van Veldhuizen.
25: Hey jongens, zometeen de Nederlandse volleybalvrouwen. Die winnen met 3-0 van Thailand. Oké, het is geen voetbal, maar het is wel oranje. En het is precies zo'n prestatie die vaak net iets te weinig aandacht krijgt. Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes spreekt tegen dat één van de coureurs binnen het Formule 1-team wordt voorgetrokken in strijd om de wereldtitel. Technisch directeur James Allison noemt de verhalen over het voortrekken van een coureur erg vreemd. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor alle ophef rondom het Mercedes-duo is de Grand Prix van Barcelona. Tijdens de race in Barcelona vochten George Russell en Kimi Antonelli een fel duel uit op de baan, waardoor ze veel tijd verloren. Het team van Mercedes kreeg direct het verwijt dat ze een van de twee rijders bewust zouden voortrekken. Teambaas Toto Wolff liet al weten geen teamorders te gebruiken, tenzij er een directe dreiging is van een concurrent. Volgens Allison is een voorkeursbehandeling logisch gezien onmogelijk, omdat het succes van het team centraal staat. Mercedes verdient prijzengeld op basis van het constructeurskampioenschap, waardoor prestaties van beide coureurs even belangrijk zijn. Pas als een van de rijders de titel officieel niet meer kan winnen, dan grijpt het team in. Momenteel leidt Antonelli het klassement met een voorsprong van 41 punten op Lewis Hamilton. Russell volgt daar weer 9 punten achter. Om die leidende positie vast te houden, weet het team dat het niet stil kan blijven zitten nu de concurrentie steeds sneller wordt. Mercedes komt daarom later in het seizoen zelf met updates om de voorsprong in het kampioenschap te verdedigen.
0: Sportradio.

0: Ben je er nog, meisje?
1: Jouw sportradio.
0: Heel goed, heel goed. Ik beken schuld. Ik doe het echt. Ik weet dat het raar is, maar ik doe het echt. Ik kijk heel veel voetbal, heel veel WK-voetbal. Ook gewoon midden in de nacht. Belachelijk gewoon. Mijn vrouw vindt het ook heel raar, maar ik doe het gewoon. Zo heb ik ook gezien. Weliswaar was het niet echt heel erg laat. Maar bij onze zuidenburen is de stemming echt een stuk minder vrolijk op dit moment. België speelde met 0-0 gelijk tegen Iran. En dat heeft na twee wedstrijden nog steeds geen zegen te pakken. Na de 1-1 tegen Egypte is dat buitengewoon pijnlijk. Niet omdat België al uitgeschakeld is, maar wel omdat de ploeg ineens onder druk staat in de laatste groepswedstrijd. Echt belachelijk. Reactie.

0: bij Grand Prix Radio. Eet smakelijk, mocht je aan tafel zitten. Zometeen ben je terug met lekkere muziek van Nelly Furtado. En de vraag waarop ik dan een antwoord krijg van jou. Dus jullie antwoorden zometeen hier. Blijf jij donderdag op vrijdagnacht wakker voor Tunesië tegen Nederland? Kom maar door.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen

verzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
3: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
5: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
4: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
8: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
11: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
13: 1 ijskoffie voor mevrouw.
12: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Bestel je OBU op netlink.nl.
14: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
15: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
16: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
17: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
14: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
18: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
19: Hey, ben je er weer?
20: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
19: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
20: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
19: Ja, lekker. Je
21: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
22: Streekt. Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
23: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
24: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op raceplanet.nl.
25: Dit is Grand Prix Radio.
26: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
19: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Het gaat extreem heet worden en daarom komt het KNMI vanaf woensdag met code oranje. Die geldt voor het midden en zuiden. Het gebeurt amper dat code oranje wordt gegeven vanwege de hitte. Kinderen die opgroeien in gezinnen met problemen zoals armoede... maken meer gebruik van zorg, zegt het RIVM. Hun zorgkosten liggen in de eerste levensjaren zo'n €7.000 hoger... dan die van andere kinderen. En volgens het LAX klaagden honderden leerlingen afgelopen week... over te hete lokalen tijdens de herexamens. Door de hitte stappen scholen deze week over op een tropenrooster. Voor ouderen is de hitte zelfs gevaarlijk.
26: Grand Prix Radio.
24: WK Update. Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver won het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zege op Zweden. De bondscoach sprak met Donjan Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen.
0: Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint.
26: Grand Prix Radio Verkeer.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 100 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen Veghel en Waardenburg 20 minuten vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet 7 kilometer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en kost je dat 3 kwartier extra. Op diezelfde A4, maar dan vanuit Amsterdam tussen Zoeterwoude en knooppunt Prins Klausplein 20 minuten vertraging. Zijn rijstrook dicht door een vrachtwagen met pech. De A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Nijmegen en Malden 1.5 uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht door een ongeluk. En een ongeluk op de N256 van Zierikzee naar Goes kost je 1 uur extra tussen Zierikzee Zuid en Colijnsplaat.
26: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Rick van Veldhuizen.
3: Donderdag of vrijdag blijf je wakker voor Oranje tegen Tunesië.

0: Nelly Furtado met een beat die niet meer van deze tijd is. Maar wat maakt het uit? Een beetje gedateerd is leuk. Ben ik zelf ook, dus waarom ook niet?
1: De Spraakmaker.
0: Ja, dus dat soort dingen. Ik zit me af en toe even te verbazen over wat jullie allemaal schrijven naar mij op mijn vraag van zojuist. Oranje om 1 uur, een groepswedstrijd. Blijven we daarvoor wakker? Of krijg je de samenvatting wel? Nou, er komen allerlei reacties. En het doet me echt deugd om te zien hoe jullie reageren. Dank je wel daarvoor. Willem uit Barneveld zegt... ik blijf wakker. Dit is geen WK. Dit is Oranje. Dit is geen oefenpotje in maart. Vrijdag begin ik gewoon wat

Save Your Tears van The Weeknd bij Grand Prix Radio. Ik zit even heel stiekem te kijken naar de wedstrijden die vanavond laat. Oeh, er zitten een paar lekkere tussen. En vannacht ook. Oh, ook nog een hele lekkere. Worden gespeeld. Zometeen zal ik je even het overzicht geven. Maar ja,

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wessel Nijman heeft in Slowakije zijn tweede Eurotour-titel darts van het jaar gepakt. De Nederlander rekende in de finale af met de Engelse voormalig wereldkampioen Rob Cross. En door deze overwinning stijgt Nijman naar de 14e plek op de wereldranglijst. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nijman begon sterk aan de finale en kwam op een comfortabele 5-2 voorsprong. Hoewel Cross nog probeerde terug te komen, hield Nijman zijn zenuwen in bedwang en sloot de wedstrijd beheerst af. En daarmee is hij de eerste Eurotour-winnaar ooit in Slowakije. De darter liet achteraf weten dat de extreme warmte in de zaal zorgde voor een ware uitputtingsslag, maar dat hij zich goed en comfortabel voelde. De weg naar de finale was niet zonder hobbels. Na eerdere zegens op Steven Bunting en Mike de Becker volgde een thriller in de halve finale tegen Ross Smith. Die sleepte er een beslissende lek uit, maar onder immense druk besliste Nijman de wedstrijd met een fabelachtige 161 finish. Voor Nijman is de titel een nieuwe bekroning op zijn uitstekende seizoen, waarin hij eerder al een Eurotour en een Players Championship toernooi won. Voor Michael van Gerwen verliep het toernooi minder succesvol. Hij werd in de 8e finale uitgeschakeld door Andrew Gilding. Van Gerwen keek al snel tegen een grote achterstand aan en wist een knappe comeback niet te belonen. Hij miste 6 pijlen om langs zij te komen, waarna Gilding de wedstrijd besliste.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Ga niet weg en blijf bij ons. Beetje dat wat we ook denken bij Grand Prix Radio. Blijf vooral bij ons. Ik zit even heel snel te kijken naar wat er allemaal gaat gebeuren qua voetbalwedstrijden. In groep J, zometeen al om 7:00, Argentinië is toch een van de topfavorieten. Tegen Oostenrijk. Hoe gaan ze zich houden tegen die stugge Oostenrijkers? En hoe doet Lionel Messi het? Verder in groep I, Frankrijk. Ja, ook een van die topkandidaten. Speelt tegen Irak. En je hebt gisteren gezien, zo'n Iran kan zich ook goed verzetten. Wat doet dan Irak? Niet dat die twee landen hetzelfde zijn. Maar goed, het zijn een beetje qua manier van doen hetzelfde. Ze gaan heel erg op hun eergevoel. En dan kijk ik heel snel naar morgen. En dan betekent dat dus ook vannacht. Vannacht om 2:00. Dat wordt echt heel laat opblijven. Noorwegen van Erling Haaland tegen Senegal. Gaat er een stunt plaatsvinden of niet? En veel later, vannacht om 5:00, speelt Jordanië tegen Algerije. Oké, ik zeg het je heel eerlijk. Die sla ik heel stiekem over. Niet verder vertellen. Dus dat voor wat betreft vanavond en vannacht. Ik spreek je morgen weer. Ik wens je allemaal een hele fijne maandagavond. En graag tot morgen. En dan is het dinsdag. Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7:00.
4: Goedenavond, dit is het AP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Het wordt zo warm dat het KNMI vanaf woensdag met code oranje komt. Het gebeurt wel vaker dat code oranje wordt afgegeven, maar voor hitte is dat zeldzaam. Vanaf woensdag kan het een paar dagen tussen de 33 en 36 graden worden. Het advies is om zo weinig mogelijk te doen en sporten maar helemaal uit je hoofd te zetten. In Raalte, Overijssel, is iemand om het leven gekomen toen een auto en een camperbusje tegen elkaar botsten. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niks vertellen. Het is nog niet duidelijk of die in de camper of de auto zat. Het is de tweede dodelijk ongeluk in Raalte vandaag. Vanmorgen verongelukte een fietser. In het Overijsselse Borne is een agent gewond geraakt door een beet van een hond. De agent was daarvoor een melding toen het misging. Hij raakte zo erg gewond dat hij naar het ziekenhuis moest. De hond is in beslag genomen. Er werd ook een voorbijganger gebeten. Het is niet bekend hoe het daarmee gaat. En de Amerikaanse muziekproducer Clive Davis is overleden. Hij was 94. Davis, misschien niet een echt bekende naam, maar wel de grote man achter Rod Stewart, Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Hij werkte bij enkele grote platenmaatschappijen zoals Sony en Columbia. Davis won 5 Grammys. Vanavond is het tot middernacht 20 graden. Later koelt het af naar een graad of 18. Morgen wordt het warm met 32 graden in het zuiden. En tot het weekend wordt het steeds warmer.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver won het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. Er is goed nieuws bij Oranje. Quinten Timber heeft de groepstraining hervat. En Ronald Koeman werkt weer met een complete selectie richting het laatste groepsduel met Tunesië. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1:00 Nederlandse tijd begint.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je 20 minuten vertraging tussen Ypenburg en knooppunt Hofvliet. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. Andere kant op de A4. Voor het knooppunt Prins Klausplein 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De A73 Nijmegen-Venlo tussen Nijmegen en Malden doe je er 10 minuten langer over door een ongeval.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus decembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
17: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
20: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
21: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
22: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
23: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
24: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina lang lekker liter pakken? 2 plus 3 gratis.

gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Tennisicoon Serena Williams maakt op Wimbledon haar rentree in het enkelspel. De organisatie van het Londense grastoernooi laat weten dat de 44-jarige Amerikaanse een wildcard heeft gekregen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De tennister gaf eerder aan dat ze graag weer op het hoogste niveau wilde spelen, maar dat daar nog veel werk voor nodig was. Nu is ze fit genoeg voor het toernooi dat eind deze maand begint. Williams speelde op de US Open van 2022 haar laatste officiële partij in het enkelspel en keert na bijna 4 jaar terug op het hoogste niveau. Ze komt in Londen niet alleen in actie in het enkelspel, want ze heeft ook een wildcard gekregen voor het dubbeltoernooi. Dat doet ze samen met haar zus Venus Williams. De zussen wonnen dit dubbeltoernooi in het verleden 6 keer. Williams keerde eerder deze maand terug uit haar tennispensioen. Op het toernooi van Queens speelde ze het dubbelspel met de Canadese Victoria Mboko. Ze bereikte de 2e ronde, maar moest toen opgeven door een blessure van Mboko. Daarna volgde nog een dubbelspel in Berlijn met Carolina Mugova, waarin ze de 1e ronde niet overleefde. Met 23 Grand Slam zegens is Williams de succesvolste tennisser in het open tijdperk. Ze behaalde daarnaast 4 Olympische titels en stond 319 weken op de 1e plaats van de wereldranglijst.
0: Sportradio. Sportradio.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
4: Lidl is de beste super.

0: Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak, waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
4: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
7: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
8: Kan het ook sneller?
7: Ondernemers pakken meteen door...
8: Ik voel dat doorpakken niet.
7: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
8: Sneller!
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
13: doei-doei
12: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
16: Vanbergen.nl, daar vind je hem wel.
17: Grand Prix
18: Radio.
17: WK Update.
18: Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver vond het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. Er is goed nieuws bij Oranje. Quinten Timber heeft de groepstraining hervat. En Ronald Koeman werkt weer met een complete selectie richting het laatste groepsduel met Tunesië. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zege op Zweden. De bondscoach sprak met Donjan Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen.
16: Grand Prix Radio Verkeer.
19: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht loopt het vast door een ongeluk. Tussen knooppunt Maandenbroek en Maarsberg heb je 5 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Ook een ongeluk op de A16, Rotterdam-Breda, tussen Zevenbergse Hoek en Breda-Noord. Zat 4 kilometer, die doet er 25 minuten langer over. Ook hier zijn 2 rijstroken dicht.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: De Spaanse voetballer Lamine Yamal kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste basisplaats tijdens een wereldkampioenschap. De 18-jarige aanvaller scoorde al vroeg in de wedstrijd tegen Saoedi-Arabië, die eindigde in 4-0. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de aanvaller van FC Barcelona is zijn doelpunt op het WK een droom die uitkomt. Yamal vertelde dat hij er altijd al van heeft gedroomd om op een WK te spelen en te scoren bij zijn basisdebuut. Tijdens het vorige WK keek hij naar eigen zeggen nog naar de wedstrijden in de klas. Ja, met zijn doelpunt is Yamal pas de tweede speler van 18 jaar of jonger die de openingstreffer maakt in een WK-wedstrijd. Yamal maakte eerder als invaller tegen Kaapverdië zijn rantrain na een hamstringblessure. In beide duels liet hij zien dat de fysieke problemen achter de rug zijn. Tegen Saoedi-Arabië werd hij uit voorzorg in de rust gewisseld. De aanvaller geeft aan dat hij erg uitkeek naar het trainen en spelen en dat hij zich gelukkig voelt naar zijn doelpunt. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente reageerde ook op de eerdere kritiek die het team kreeg na het doelpuntloze gelijkspel tegen Kaapverdië. Volgens de bondscoach is die kritiek onbegrijpelijk. Hij benadrukt dat de Spaanse ploeg al 33 opeenvolgende officiële wedstrijden ongeslagen is en noemt het oneerlijk dat deze jonge generatie voetballers in twijfel wordt getrokken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
4: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd op een kind. Dat kan sinds 2 jaar bij kinderen tot 12 jaar die veel lijden en bij wie geen kans is op genezing. Het OM gaat nu bekijken of bij de euthanasie alles volgens de regels is gegaan. De verwachting is dat jaarlijks 12 tot 15 kinderen in aanmerking komen voor euthanasie. In de buurt van Brouwersdam bij Ouddorp is een Duitse toerist verdronken. De man, een surfer, werd door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hij kon niet meer gered worden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. 2 weken geleden overleed bij Brouwersdam ook al een surfer. In Frankrijk is het nu zo warm dat de Franse premier morgen met alle ministers gaat overleggen wat de gevolgen zijn van de hittegolf en wat ze ertegen kunnen doen. Vandaag tikte de thermometer in Frankrijk een nieuw record aan voor juni. In veel plaatsen zoals Bordeaux werd het net geen 42 graden. En Lionel Messi is nu officieel de beste voetballer op een WK ooit, als je tenminste kijkt naar het aantal goals. Hij maakte zojuist nummer 17 in de wedstrijd tegen Oostenrijk en is daarmee topscorer aller tijden. Hij heeft er nu 1 meer gemaakt dan de Duitse spits Miroslav Klose. De wedstrijd tussen Argentinië en Oostenrijk is overigens nog bezig. Vanavond is het nog tot middernacht 20 graden en later koelt het af naar een graad of 18. Morgen wordt het warm met 32 graden in het zuiden en later in het weekend wordt het alsmaar warmer.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Egypte schreef geschiedenis met de eerste zege op het wereldkampioenschap ooit. In Vancouver won het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Mohamed Salah maakte het verschil met een doelpunt en een assist. Egypte leidt nu groep G met 4 punten. Kaapverdië pakte opnieuw een resultaat op het WK en speelde in Miami 2-2 tegen Uruguay, na eerder 0-0 tegen Spanje. Kevin Pina maakte de eerste WK-treffer ooit voor Kaapverdië. Denzel Dumfries spreekt de media toe op een persconferentie in aanloop naar Tunesië. Later komt ook bondscoach Ronald Koeman aan bod richting het derde groepsduel. Bij Oranje trainde Quinten Timber weer mee met de groep in Kansas City. Ook Ruud-Jarel Geertruida was aanwezig, een dag na de tackle van Wout Weghorst. Oranje bereidt zich voor op de derde groepswedstrijd tegen Tunesië, komende vrijdag om 1 uur Nederlandse tijd. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië, dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda heb je nu 20 minuten vertraging tussen Zevenbergse Hoek en Breda Noord. Er staat 4 kilometer file door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
6: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
15: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe, met een V.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De strijd om de titel in de F1 Academy is in volle gang en de eerste favorieten voor het kampioenschap worden nu al zichtbaar. Dat zegt de algemeen directeur Susie Wolf tijdens een test driedaags op het circuit van Silverstone. Oud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wolf geeft aan dat het veld van 18 coureurs indruk op haar blijft maken, maar dat er een paar bekende namen bovenuit springen. Zo verwacht ze Alicia Polmowski vooraan te zien. Zij leidt momenteel het klassement met 78 punten, gevolgd door Emma Felbermayr en Megan Bruce. Deze strijd vindt plaats in het vierde seizoen van de raceklasse voor vrouwen, waarvan de eerste 200 er inmiddels op zitten. Volgens Wolf is het niveau binnen de motorsportklasse niet voor iedereen gelijk. Sommige deelnemers hebben minder ervaring, maar laten wel een enorme groei zien. Toch wil ze niet alle namen afgaan, omdat er volgens haar op specifieke weekenden altijd talenten kunnen opstaan die verrassen met hun prestaties. Volgens Wolf is het belangrijkste doel dat de totale groep aan talenten groeit. Ze wil dat de jonge coureurs deze kans met beide handen aangrijpen om te laten zien wat ze kunnen, zodat de beste rijders kunnen doorstromen binnen de sport. De volgende ronde van de F1 Academy staat gepland tijdens het Britse Grand Prix weekend op Silverstone.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: 30. Altijd laag.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Bioromal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna A-merkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
3: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
2: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
6: Fomar.
4: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
8: Grand Prix Radio.
9: WK Update. Oranje kijkt vooruit naar het laatste groepduel met Tunesië. Denzel Dumfries sprak vanavond met de media tijdens de persconferentie. In de aanloop naar het duel komt ook bondscoach Ronald Koeman nog aan het woord. Denzel Dumfries nam het op voor Wout Weghorst na beelden van een stevig trainingsduel met Lutscharel Geertruida. Hij noemde het een normale trainingssituatie. De beelden verschenen zondag. Lionel Messi heeft WK-geschiedenis geschreven. Hij scoorde in de 38e minuut tegen Oostenrijk zijn 17e treffer op het WK, nadat hij in de 9e minuut een strafschop had gemist. Daarmee liet hij Miroslav Klose achter zich. Kylian Mbappé staat op 14 en speelt vanavond om 11 uur 's avonds met Frankrijk tegen Irak. Denzel Dumfries verwacht geen makkie tegen Tunesië. Ook al is die ploeg al uitgeschakeld na ruime nederlagen tegen Zweden en Japan. Hij denkt dat Tunesië de huid duur zal verkopen in Kansas City. De aftrap is in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Topatlete Femke Broeders-Bol heeft bij de FBK Games de 800 meter gewonnen. Na een recente overstap van de 400 meter horde is deze nieuwe afstand voor haar vooral een ontdekkingsreis. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het warme Hengelo liep Broeders-Bol de race in een tijd van 1 minuut en 57,41 seconden. Dit is de vierde Nederlandse tijd ooit op deze afstand. De atlete liep de eerste ronde strategisch achter gangmaker Lisanne de Witte, die speciaal werd ingezet om het tempo te bepalen en haar uit de wind te houden. In de slotronde behield ze de koppositie. Naar eigen zeggen lieten de andere atletes haar voorop lopen, waardoor ze haar eerste plan kon uitvoeren. De recente overstap naar de 800 meter vraagt om een flinke aanpassing in haar voorbereiding. Waar ze op de horde eerder in haar eigen baan liep, komen de atleten op de 800 meter naar 120 meter juist bij elkaar. Broeders-Bol geeft aan dat ze op haar nieuwe afstand de helft van de tijd geen controle heeft. Haar notitieboekjes staan inmiddels vol met verschillende scenario's om op situaties te reageren. Ze verwacht nog vaker moeite te hebben met het gedrang op de baan, maar ziet het opdoen van ervaring als een spannende uitdaging. De atlete reist binnenkort naar Frankrijk voor de Diamond League in Parijs. Daar treft ze de Zwitserse Audrey Werro, van wie ze eerder in het Tsjechische Ostrava nog verloor. Later volgt het EK Atletiek in Birmingham. Al staat ervaring opdoen dit jaar boven het winnen van medailles.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Country Radio is jouw sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 9 uur.
3: Goedenavond, dit is het AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Een ruzie over een zitplaats in een kapsalon in Amsterdam is uitgelopen op een schietpartij. Daarbij raakten twee mensen gewond. Ooggetuigen vertellen dat de schutter na een woordenwisseling over de kapperstoel vertrok, maar niet veel later terugkwam met een vuurwapen. De politie heeft inmiddels een man uit Lelystad opgepakt. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is een toerist verdronken. Het gaat om een Duitse man die bij de Brouwersdam aan het surfen was. Hij werd door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk hoe het kwam dat hij verdronk. Twee weken geleden overleed daar ook al een surfer. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven, zodat ze bij een EU-overleg in Brussel kunnen zijn. Dat zou morgen gehouden worden. De EU wil met de Taliban praten over de terugkeer van vluchtelingen naar Afghanistan. Tot woede van mensenrechtenorganisaties, die vinden dat het land gevaarlijker is geworden sinds de Taliban aan de macht is. De stadions in de VS, Canada en Mexico zitten tijdens het WK haast vol. En dat is tegen alle verwachtingen in. Door de hoge ticketprijzen werd gedacht dat dat tegen zou gaan vallen. Maar tot nu toe hebben ruim 2 miljoen supporters op de tribunes gezeten. Hiermee is het WK op weg naar een toeschouwersrecord. Vanavond is het nog tot middernacht 20 graden. Uiteindelijk daalt het naar 18. Morgen wordt het 28 tot 32 graden. Later deze week wordt het alleen maar warmer met woensdag code oranje.
2: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Lionel Messi heeft WK-geschiedenis geschreven. Hij scoorde in de 38e minuut tegen Oostenrijk zijn 17e treffer op het WK, nadat hij in de 9e minuut een strafschop had gemist. Daarmee liet hij Miroslav Klose achter zich. Kylian Mbappé staat op 14 en speelt vanavond om 11 uur 's avonds met Frankrijk tegen Irak. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kanshebber op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Clinton Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp. Denzel Dumfries verwacht geen makkie tegen Tunesië, ook al is die ploeg al uitgeschakeld na ruime nederlagen tegen Zweden en Japan. Hij denkt dat Tunesië de huid duur zal verkopen in Kansas City. De aftrap is in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: 1 ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie.
6: Met ongekende mogelijkheden. En met...
9: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
9: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes, 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Pas je eindelijk...

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tadej Pogačar heeft met 3 ritzegens de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Sloveen eindigde als winnaar van het eindklassement met een voorsprong van ruim 6,5 minuten op de nummer 2. En hiermee geeft Pogačar een duidelijk signaal af aan zijn concurrent Jonas Vingegaard, die in Zwitserland ontbrak. Nou, het van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overwinning is een opsteker voor de renner die dit seizoen al 13 zegens boekte. Tijdens de rittenkoers kreeg Pogačar wel te maken met de tegenslag in de vrouwenwedstrijd, toen zijn verloofde Ursa Zygaard hart en val kwam en haar kaak brak. Pogačar liet na de slotrit weten dat het loodzwaar was en dat hij blij is om naar huis te gaan. Maar ja, de rust is echter van korte duur, want de Sloveen reist na een korte pauze naar Barcelona voor de start van de Tour de France, waar hij de strijd aan gaat met Vingegaard. Pogačar geeft aan dat de ritten in Zwitserland een uitstekende manier waren om de vorm te testen. De demonstratie in de berg is een direct signaal aan de tourploeg van Visma Leasebike. Terwijl Vingegaard de Giro op zijn naam schreef, laat Pogačar met dit machtsvertoon zien dat de vorm uitstekend is om over 2 weken de strijd aan te gaan in de Tour de France. De Sloveen verschijnt over 2 weken in ieder geval met een flinke dosis zelfvertrouwen aan de start in Barcelona om te jagen op zijn 5e toerzege.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.

0: topvakantie vind je bij Bol.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranjebasis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Oh, wat een goal!
6: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Oranjefans opgelet, KPN.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Oranje speelt het laatste groepsduel tegen Tunesië in het stadion van Kansas City, dat buiten het WK

EK Arrowhead Stadium heet. Het stadion staat bekend als erg luid tijdens wedstrijden. Dat belooft een kolkende sfeer rond Nederland tegen Tunesië. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kans hebben op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Clinton Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp. Elders op het WK kreeg Frankrijk tegen Irak te maken met heftig weer. De wedstrijd staat vanavond op het programma met aftrap om 11 uur 's avonds. Lionel Messi schreef weer geschiedenis. De Argentijn werd tegen Oostenrijk topschutter aller tijden op het WK. Met zijn 17e treffer. Daarmee liet hij Miroslav Klose achter zich. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië, dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Mercedes spreekt tegen dat één van de coureurs binnen het Formule 1-team wordt voorgetrokken in strijd om de wereldtitel. Technisch directeur James Allison noemt de verhalen over het voortrekken van een coureur erg vreemd. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor alle ophef rondom het Mercedes-duo is de Grand Prix van Barcelona. Tijdens de race in Barcelona vochten George Russell en Kimi Antonelli een fel duel uit op de baan, waardoor ze veel tijd verloren. Het team van Mercedes kreeg direct het verwijt dat ze een van de twee rijders bewust zouden voortrekken. Teambaas Toto Wolff liet al weten geen teamorders te gebruiken, tenzij er een directe dreiging is van een concurrent. Volgens Allison is een voorkeursbehandeling logisch gezien onmogelijk, omdat het succes van het team centraal staat. Mercedes verdient prijzengeld op basis van het constructeurskampioenschap, waardoor prestaties van beide coureurs even belangrijk zijn. Pas als een van de rijders die titel officieel niet meer kan winnen, dan grijpt het team in. Momenteel leidt Antonelli het klassement met een voorsprong van 41 punten op Lewis Hamilton. Russell volgt daar weer 9 punten achter. Om die leidende positie vast te houden, weet het team dat het niet stil kan blijven zitten nu de concurrentie steeds sneller wordt. Mercedes komt daarom later in het seizoen zelf met updates om de voorsprong in het kampioenschap te verdedigen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het AP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. België heeft 5 leden van de Taliban toestemming gegeven om naar Brussel te komen. De Europese Unie wil met ze praten over afgewezen asielzoekers die terug moeten naar Afghanistan. Daar is kritiek op van onder meer Amnesty International. Dat waarschuwt dat het land nog altijd onveilig is en dat terugsturen van mensen een groot risico is. In het Brabantse Alphen is een zwemmer zwaar gewond geraakt bij een recreatieplas. Volgens Omroep Brabant zagen ooggetuigen hoe het misging toen de zwemmer in een ondiep deel van de natuurplas dook. Meerdere hulpverleners kwamen erop af, waaronder een traumahelikopter. Het slachtoffer is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het begint er nu toch steeds meer op te lijken dat het schaatsen tijdens de winterspelen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Tialf had zich daarvoor aangeboden omdat Frankrijk, waar de spelen zijn, geen goed ijsstadion heeft. Het IOC heeft Tialf nu goedgekeurd, maar neemt pas later een definitieve beslissing. En Argentinië is ook door naar de laatste 32 landen op het WK voetbal. De ploeg versloeg Oostenrijk met 2-0. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Hij heeft nu 18 keer gescoord op een WK. Geen enkele voetballer doet hem dat na. De Duitser Miroslav Klose kwam niet verder dan 16. Straks begint Frankrijk-Irak. De temperatuur daalt vannacht naar 18 graden, maar morgen krijgen we opnieuw tropisch weer met 32 graden. Later deze week wordt het alleen maar warmer. Woensdag code oranje.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Argentinië won in Dallas met 2-0 van Oostenrijk. Lionel Messi maakte beide doelpunten en werd daarmee topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. De regerende wereldkampioen is al zeker van de volgende ronde. Messi miste vroeg een strafschop, maar scoorde voor rust en in de extra tijd. Oranje speelt het laatste groepsduel tegen Tunesië in het stadion van Kansas City, dat buiten het WK Arrowhead Stadium heet. Het stadion staat bekend als erg luid tijdens wedstrijden. Dat belooft een kolkende sfeer rond Nederland tegen Tunesië. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kanshebber op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Clinton Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand en op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
4: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
3: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
4: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
5: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: uurtje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Skoola.nl.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
6: Sorry, het is WK.
7: Score nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
8: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
9: Oh-oh.
10: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
11: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.
16: I lied to you. I see it in you.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wessel Nijman heeft in Slowakije zijn tweede Eurotour-titel darts van het jaar gepakt. De Nederlander rekende in de finale af met de Engelse voormalig wereldkampioen Rob Cross. En door deze overwinning stijgt Nijman naar de 14e plek op de wereldranglijst. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nijman begon sterk aan de finale en kwam op een comfortabele 5-2 voorsprong. Hoewel Cross nog probeerde terug te komen, hield Nijman zijn zenuwen in bedwang en sloot de wedstrijd beheerst af. En daarmee is hij de eerste Eurotour-winnaar ooit in Slowakije. De darter liet achteraf weten dat de extreme warmte in de zaal zorgde voor een ware uitputtingsslag, maar dat hij zich goed en comfortabel voelde. De weg naar de finale was niet zonder hobbels. Na eerdere zegens op Steven Bunting en Mike de Becker volgde een thriller in de halve finale tegen Ross Smith. Die sleepte er een beslissende lek uit, maar onder immense druk besliste Nijman de wedstrijd met een fabelachtige 161 finish. Voor Nijman is de titel een nieuwe bekroning op zijn uitstekende seizoen, waarin hij eerder al een Eurotour en een Players Championship toernooi won. Voor Michael van Gerwen verliep het toernooi minder succesvol. Hij werd in de 8e finale uitgeschakeld door Andrew Gilding. Van Gerwen keek al snel tegen een grote achterstand aan en wist een knappe comeback niet te belonen. Hij miste 6 pijlen om langs zij te komen, waarna Gilding de wedstrijd besliste.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZKB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.

0: in cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Plenen.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
6: Grand Prix Radio.
7: WK Update. Argentinië won in Dallas met 2-0 van Oostenrijk. Lionel Messi maakte beide doelpunten en werd daarmee topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. De regerende wereldkampioen is al zeker van de volgende ronde. Messi miste vroeg een strafschop, maar scoorde voor rust en in de extra tijd. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kanshebber op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Clinton Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp.
8: Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint.
7: Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zegen op Zweden. De bondscoach sprak met Donjan Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Tennisicoon Serena Williams maakt op Wimbledon haar rentree in het enkelspel. De organisatie van het Londense grastoernooi laat weten dat de 44-jarige Amerikaanse een wildcard heeft gekregen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De tennister gaf eerder aan dat ze graag weer op het hoogste niveau wilde spelen, maar dat daar nog veel werk voor nodig was. Nu is ze fit genoeg voor het toernooi dat eind deze maand begint. Williams speelde op de US Open van 2022 haar laatste officiële partij in het enkelspel en keert na bijna 4 jaar terug op het hoogste niveau. Ze komt in Londen niet alleen in actie in het enkelspel, want ze heeft ook een wildcard gekregen voor het dubbeltoernooi. Dat doet ze samen met haar zus Venus Williams. De zussen wonnen dit dubbeltoernooi in het verleden 6 keer. Williams keerde eerder deze maand terug uit haar tennispensioen. Op het toernooi van Queens speelde ze het dubbelspel met de Canadese Victoria Mboko. Ze bereikte de 2e ronde, maar moest toen opgeven door een blessure van Mboko. Daarna volgde nog een dubbelspel in Berlijn met Carolina Mugova, waarin ze de 1e ronde niet overleefde. Met 23 Grand Slam zegens is Williams de succesvolste tennisser in het open tijdperk. Ze behaalde daarnaast 4 Olympische titels en stond 319 weken op de 1e plaats van de wereldranglijst.
2: Dit is
0: jouw sportradio.
3: All right.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Een ruzie over een zitplaats in een kapsalon in Amsterdam is uitgelopen op een schietpartij. Daarbij raakten twee mensen gewond. Ooggetuigen vertellen dat de schutter na een woordenwisseling over de kapperstoel vertrok, maar niet veel later terugkwam met een vuurwapen. De politie heeft inmiddels een man uit Lelystad opgepakt. In de Joodse buurt van Montreal in Canada is geschoten. Drie mensen zijn overleden, onder wie de schutter en een politieagent. Het is voor het eerst in 24 jaar dat in Montreal een agent is doodgeschoten tijdens politiewerk. Waarom er werd geschoten is niet bekend. De schutter woonde zelf ook in de Joodse wijk van Montreal. In Utrecht is de politie op zoek naar een man die vorige week twee vrouwen mishandelde. Hij trok ze in de nacht van donderdag op vrijdag van hun fiets en werden onder meer in een nekklem genomen, meldt Opsporing Verzocht. De politie gaat ervan uit dat de twee willekeurig zijn gekozen en noemt het forse mishandelingen. En de Duitse oud-voetballer Miroslav Klose is zijn WK-record van meeste doelpunten kwijt aan Lionel Messi en hij heeft de Argentijn daarmee gefeliciteerd. Het record stond al 12 jaar op naam van de Duitser die 16 keer scoorde. Messi heeft er nu twee meer. Die pakte vanavond ook nog een ander WK-record, dat van meeste gemiste strafschoppen. Het blijft nog even boven de 20 graden. Vannacht is het een graad of 18. Morgen wordt weer tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Argentinië won in Dallas met 2-0 van Oostenrijk. Lionel Messi maakte beide doelpunten en werd daarmee topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. De regerende wereldkampioen is al zeker van de volgende ronde. Messi miste vroeg een strafschop, maar scoorde voor rust en in de extra tijd. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kanshebber op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Clinton Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zege op Zweden. De bondscoach sprak met Donjan Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze Oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
2: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
17: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
18: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
19: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
19: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Spaanse voetballer Lamine Yamal kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste basisplaats tijdens een wereldkampioenschap. De 18-jarige aanvaller scoorde al vroeg in de wedstrijd tegen Saoedi-Arabië, die eindigde in 4-0. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de aanvaller van FC Barcelona is zijn doelpunt op het WK een droom die uitkomt. Yamal vertelde dat hij er altijd al van heeft gedroomd om op een WK te spelen en te scoren bij zijn basisdebuut. Tijdens het vorige WK keek hij naar eigen zeggen nog naar de wedstrijden in de klas. Ja, met zijn doelpunt is Yamal pas de tweede speler van 18 jaar of jonger die de openingstreffer maakt in een WK-wedstrijd. Yamal maakte eerder als invaller tegen Kaapverdië zijn rantrain na een hamstringblessure. In beide duels liet hij zien dat de fysieke problemen achter de rug zijn. Tegen Saoedi-Arabië werd hij uit voorzorg in de rust gewisseld. De aanvaller geeft aan dat hij erg uitkeek naar het trainen en spelen en dat hij zich gelukkig voelt naar zijn doelpunt. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente reageerde ook op de eerdere kritiek die het team kreeg na het doelpuntloze gelijkspel tegen Kaapverdië. Volgens de bondscoach is die kritiek onbegrijpelijk. Hij benadrukt dat de Spaanse ploeg al 33 opeenvolgende officiële wedstrijden ongeslagen is en noemt het oneerlijk dat deze jonge generatie voetballers in twijfel wordt getrokken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik. Gamma! Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's. Per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
8: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Ik kan... Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra.

0: besturing is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
7: Grand Prix Radio.
8: WK Update. Argentinië won in Dallas met 2-0 van Oostenrijk. Lionel Messi maakte beide doelpunten en werd daarmee topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. De regerende wereldkampioen is al zeker van de volgende ronde. Messi miste vroeg een strafschop, maar scoorde voor rust en in de extra tijd. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kanshebber op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Clinton Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zegen op Zweden. De bondscoach sprak met Donjan Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De strijd om de titel in de F1 Academy is in volle gang en de eerste favorieten voor het kampioenschap worden nu al zichtbaar. Dat zegt de algemeen directeur Susie Wolf tijdens een test driedaags op het circuit van Silverstone. Oud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wolf geeft aan dat het veld van 18 coureurs indruk op haar blijft maken, maar dat er een paar bekende namen bovenuit springen. Zo verwacht ze Alicia Polmowski vooraan te zien. Zij leidt momenteel het klassement met 78 punten, gevolgd door Emma Felbermayr en Megan Bruce. Deze strijd vindt plaats in het vierde seizoen van de raceklasse voor vrouwen, waarvan de eerste twee rondes er inmiddels op zitten. Volgens Wolf is het niveau binnen de motorsportklasse niet voor iedereen gelijk. Sommige deelnemers hebben minder ervaring, maar laten wel een enorme groei zien. Toch wil ze niet alle namen afgaan, omdat er volgens haar op specifieke weekenden altijd talenten kunnen opstaan die verrassen met hun prestaties. Volgens Wolf is het belangrijkste doel dat de totale groep aan talenten groeit. Ze wil dat de jonge coureurs deze kans met beide handen aangrijpen om te laten zien wat ze kunnen, zodat de beste rijders kunnen doorstromen binnen de sport. De volgende ronde van de F1 Academy staat gepland tijdens het Britse Grand Prix weekend op Silverstone.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio. All position. Meer sport, meer muziek.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
0: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Haalderen, vlakbij Nijmegen, is een kind op een fiets aangereden door een vrachtwagen. Die raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. Hoe het mis kon gaan is niet bekend, dat wordt nog onderzocht. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. In de Canadese stad Montreal zijn 3 mensen overleden bij een schietpartij. Die gebeurde in de Joodse buurt van de stad. De schutter is een van de slachtoffers, net als een politieagent. Een andere agent raakte gewond. Het is niet bekend waarom de man het vuur opende in de Joodse wijk. Hij woonde er zelf ook. President Trump heeft NAVO-landen weer bedreigd. Hij zei dat Amerika misschien niet komt helpen als NAVO-landen hem niet helpen in Iran. Het gaat volgens de Amerikaanse president dan vooral om hulp bij kleine dingen. Maar wat hij daarmee bedoelde, zei hij niet. Trump komt wel gewoon naar de NAVO-top in Ankara volgende maand. En de WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Irak is gewoon op tijd begonnen om 11 uur. Dat was nog even spannend, omdat er noodweer over het stadion trok een paar uur eerder. Daardoor ging het stadion later open voor het publiek. Er zouden ook nog regen- en onweersbuien overtrekken rond het begin van de wedstrijd, maar dat gebeurde niet. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden.
2: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
4: Argentinië won in Dallas met 2-0 van Oostenrijk. Lionel Messi miste vroeg een strafschop en scoorde daarna 2 keer. Daarmee werd hij topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap met 18 doelpunten. En door die zege is de volgende ronde zeker. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kanshebber op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Clinton Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zege op Zweden. De bondscoach sprak met Donjan Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis!
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
7: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
10: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: voor papa en mij.
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
15: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
14: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
16: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
17: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
18: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
19: Fomar, voordeel markt.
20: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens. Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Topatlete Femke Broeders-Bol heeft bij de FBK Games de 800 meter gewonnen. Na een recente overstap van de 400 meter horde is deze nieuwe afstand voor haar vooral een ontdekkingsreis. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het warme Hengelo liep Broeders-Bol de race in een tijd van 1 minuut en 57,41 seconden. Dit is de vierde Nederlandse tijd ooit op deze afstand. De atlete liep de eerste ronde strategisch achter gangmaker Lisanne de Witte, die speciaal werd ingezet om het tempo te bepalen en haar uit de wind te houden. In de slotronde behield ze de koppositie. Naar eigen zeggen lieten de andere atletes haar voorop lopen, waardoor ze haar eerste plan kon uitvoeren. De recente overstap naar de 800 meter vraagt om een flinke aanpassing in haar voorbereiding. Waar ze op de horde eerder in haar eigen baan liep, komen de atleten op de 800 meter naar 120 meter juist bij elkaar. Broeders-Bol geeft aan dat ze op haar nieuwe afstand de helft van de tijd geen controle heeft. Haar notitieboekjes staan inmiddels vol met verschillende scenario's om op situaties te reageren. Ze verwacht nog vaker moeite te hebben met het gedrang op de baan, maar ziet het opdoen van ervaring als een spannende uitdaging. De atlete reist binnenkort naar Frankrijk voor de Diamond League in Parijs. Daar treft ze de Zwitserse Audrey Werro, van wie ze eerder in het Tsjechische Ostrava nog verloor. Later volgt het EK Atletiek in Birmingham. Al staat ervaring opdoen dit jaar boven het winnen van medailles.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Argentinië won in Dallas met 2-0 van Oostenrijk. Lionel Messi miste vroeg een strafschop en scoorde daarna twee keer. Daarmee werd hij topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap met 18 doelpunten. En door die zegen is de volgende ronde zeker. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kanshebber op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Clinton Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië, dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint. België speelde 0-0 tegen Iran en kreeg stevige kritiek in eigen land. De spelers vroegen om rust, maar met 2 punten uit 2 duels moeten zij de laatste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland winnen.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Tadej Pogačar heeft met 3 ritzegens de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Sloveen eindigde als winnaar van het eindklassement met een voorsprong van ruim 6,5 minuten op de nummer 2. En hiermee geeft Pogačar een duidelijk signaal af aan zijn concurrent Jonas Vingegaard, die in Zwitserland ontbrak. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overwinning is een opsteker voor de renner die dit seizoen al 13 zegens boekte. Tijdens de rittenkoers kreeg Pogačar wel te maken met een tegenslag in de vrouwenwedstrijd, toen zijn verloofde Ursa Zygaard hart en val kwam en haar kaak brak. Pogačar liet na de slotrit weten dat het loodzwaar was en dat hij blij is om naar huis te gaan. Maar ja, de rust is echter van korte duur, want de Sloveen reist na een korte pauze naar Barcelona voor de start van de Tour de France, waar hij de strijd aan gaat met Vingegaard. Pogačar geeft aan dat de ritten in Zwitserland een uitstekende manier waren om de vorm te testen. De demonstratie in de bergen is een direct signaal aan de tourploeg van Visma Leasebike. Terwijl Vingegaard de Giro op zijn naam schreef, laat Pogačar met dit machtsvertoon zien dat de vorm uitstekend is om over 2 weken de strijd aan te gaan in de Tour de France. De Sloveen verschijnt over 2 weken in ieder geval met een flinke dosis zelfvertrouwen aan de start in Barcelona om te jagen op zijn 5e toerzege.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd op een kind. Dat kan sinds 2 jaar bij kinderen tot 12 jaar die veel lijden en bij wie geen kans is op genezing. Het OM gaat nu bekijken of bij de euthanasie alles volgens de regels is gegaan. De verwachting is dat jaarlijks 12 tot 15 kinderen in aanmerking komen voor euthanasie. De Amerikaanse autoriteiten gaan een bijna botsing tussen 2 vliegtuigen onderzoeken. Het ging zaterdag bijna mis in Boston toen een vliegtuig wilde landen. De piloten zagen een ander toestel vertrekken vanaf een kruisende landingsbaan. Ze braken de landing af en vlogen een extra rondje, maar dat had nooit mogen gebeuren. Israël stopt niet met aanvallen in Libanon. Het leger zegt dat ze bedreigingen tegen hun mensen blijven neutraliseren en ze blijven de infrastructuur van terroristen vernietigen. Er lijkt voorlopig nog geen eind aan te komen. Premier Netanyahu zei dit weekend al dat zijn troepen in het zuiden van Libanon blijven, zolang als nodig is. En op het WK voetbal is het afgelopen uur niet meer gevoetbald bij de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak. Er trok zwaar onweer over het stadion in Philadelphia. Op het WK wordt na elke klap onweer een half uur gewacht voor ze verder gaan en daar zit geen limiet aan. Op het WK voor clubs vorig jaar werd een keer 4 uur gewacht. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Overdag wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Argentinië won in Dallas met 2-0 van Oostenrijk. Lionel Messi maakte beide doelpunten en werd daarmee topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. De regerende wereldkampioen is al zeker van de volgende ronde. Messi miste vroeg een strafschop, maar scoorde voor rust en in de extra tijd. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kanshebber op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Clinton Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint. De tweede helft van Frankrijk tegen Irak gaat op zijn vroegst om 1 uur van start. Dat is de stand van zaken rond dat duel.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes spreekt tegen dat één van de coureurs binnen het Formule 1-team wordt voorgetrokken in strijd om de wereldtitel. Technisch directeur James Allison noemt de verhalen over het voortrekken van een coureur erg vreemd. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor alle ophef rondom het Mercedes-duo is de Grand Prix van Barcelona. Tijdens de race in Barcelona vochten George Russell en Kimi Antonelli een fel duel uit op de baan, waardoor ze veel tijd verloren. Het team van Mercedes kreeg direct het verwijt dat ze een van de twee rijders bewust zouden voortrekken. Teambaas Toto Wolff liet al weten geen teamorders te gebruiken, tenzij er een directe dreiging is van een concurrent. Volgens Allison is een voorkeursbehandeling logisch gezien onmogelijk, omdat het succes van het team centraal staat. Mercedes verdient prijzengeld op basis van het constructeurskampioenschap, waardoor prestaties van beide coureurs even belangrijk zijn. Pas als een van de rijders die titel officieel niet meer kan winnen, dan grijpt het team in. Momenteel leidt Antonelli het klassement met een voorsprong van 41 punten op Lewis Hamilton. Russell volgt daar weer 9 punten achter. Om die leidende positie vast te houden, weet het team dat het niet stil kan blijven zitten nu de concurrentie steeds sneller wordt. Mercedes komt daarom later in het seizoen zelf met updates om de voorsprong in het kampioenschap te verdedigen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Argentinië won in Dallas met 2-0 van Oostenrijk. Lionel Messi maakte beide doelpunten en werd daarmee topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. De regerende wereldkampioen is al zeker van de volgende ronde. Messi miste vroeg een strafschop, maar scoorde voor rust en in de extra tijd. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kanshebber op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Quinten Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië, dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wessel Nijman heeft in Slowakije zijn tweede Eurotour-titel darts van het jaar gepakt. De Nederlander rekende in de finale af met de Engelse voormalig wereldkampioen Rob Cross. En door deze overwinning stijgt Nijman naar de 14e plek op de wereldranglijst. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nijman begon sterk aan de finale en kwam op een comfortabele 5-2 voorsprong. Hoewel Cross nog probeerde terug te komen, hield Nijman zijn zenuwen in bedwang en sloot de wedstrijd beheerst af. En daarmee is hij de eerste Eurotour-winnaar ooit in Slowakije. De darter liet achteraf weten dat de extreme warmte in de zaal zorgde voor een ware uitputtingsslag, maar dat hij zich goed en comfortabel voelde. De weg naar de finale was niet zonder hobbels. Na eerdere zegens op Steven Bunting en Mike de Becker volgde een thriller in de halve finale tegen Ross Smith. Die sleepte er een beslissende leg uit, maar onder immense druk besliste Nijman de wedstrijd met een fabelachtige 161 finish. Voor Nijman is de titel een nieuwe bekroning op zijn uitstekende seizoen, waarin hij eerder al een Eurotour en een Players Championship toernooi won. Voor Michael van Gerwen verliep het toernooi minder succesvol. Hij werd in de 8e finale uitgeschakeld door Andrew Gilding. Van Gerwen keek al snel tegen een grote achterstand aan en wist een knappe comeback niet te belonen. Hij miste 6 pijlen om langs zij te komen, waarna Gilding de wedstrijd besliste.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde, was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar eerder gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. Bij een kapsalon in Amsterdam is gistermiddag geschoten. Er was een ruzie tussen 2 mannen over wie in welke stoel zou zitten. Een van hen verliet boos de zaak en kwam later terug met een vuurwapen. Er raakten 2 mensen gewond. Die moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft een man uit Lelystad opgepakt. President Trump wil NAVO-landen die hulp nodig hebben misschien niet helpen als hij zelf ook niet door hen wordt geholpen in Iran. Dat zei hij op een persconferentie vanuit zijn werkkamer. Het zou dan vooral gaan om kleine problemen, maar wat hij daarmee bedoelde, zei hij niet. Trump gaat wel gewoon naar de NAVO-top in Ankara. En het heeft even geduurd, maar na bijna 2 uur wachten wordt er weer gevoetbald in Philadelphia op het WK. Aan het einde van de eerste helft van Frankrijk-Irak trok er een zware onweersbui over het stadion. Iedereen moest binnenblijven tot dat weg was. Even voor 2 uur is de wedstrijd hervat. Nu begint ook Noorwegen-Senegal. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Overdag wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
3: Argentinië won in Dallas met 2-0 van Oostenrijk. Lionel Messi miste vroeg een strafschop en scoorde daarna 2 keer. Daarmee werd hij topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap met 18 doelpunten. En door die zegen is de volgende ronde zeker. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kanshebber op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Clinton Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zegen op Zweden. De bondscoach sprak met Donjan Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.